0: alles begint bij luisteren.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Lokeren heeft opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het besmette paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Er is ook geen behandeling of vaccin. De andere 87 paarden op de manege zijn getest en in isolatie geplaatst. Op diezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is niet gevaarlijk voor de mens. Vorige week raakte in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft geen verdere details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glapeke.
2: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
1: In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht, het blijft minstens 11 graden. Daarna een dag met volop zon en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het dan gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheidszorg voor minderjarigen, ook transgenders, wordt nog wel vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS inperkt. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
3: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloopt ook niet eigenlijk. Ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
2: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. Veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

comfortabel. West Vlamingen, Lerenberg, witte koesten en sluffers. Achter koeën in een pyjama broek, snuis eigenlijk is het. Doen ondertussen, hoort bluffen duidelijk. Poeten ik rusten en oefen mijn verses in het onderbewustzijn.

0: vast en zust.
1: Jawel.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. Gisteren werd nog een vrouw levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni was er ook al een zware aardbeving in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. In de gemeente Angie in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 9:00 een oproep voor een bosbrand van toen al enkele honderden meters groot. 22 brandweerlui en 8 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. In de Oostenrijkse Alpen is een Duitse wandelaar omgekomen. Hij is wellicht van een rotswand gevallen. De 74-jarige man was als vermist opgegeven toen hij niet terugkeerde van zijn wandeling in het westen van Tirol. Een helikopter kon het lichaam tijdens de zoektocht lokaliseren bij een beek op 2300 meter hoogte. De politie denkt dat hij de gemarkeerde route niet volgde tijdens het afdalen en zo op alsmaar steiler terrein was terechtgekomen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabbeke.
4: Simon Verheerstraat heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraat moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
3: Janie Samson werd 11e in de finale van het verspringen met een sprong van 7,59 meter. Het goud ging naar een Griek die 8,44 meter sprong. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het ponstok springen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. Hij hoopt dat hij zal kunnen lopen, want hij liep net voor het EK tijdens een trainingskamp een spierscheurtje op. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is dan toch getrouwd met zijn partner Georgina Rodriguez. Ze deden dat naar verluid in intieme kring met hun 5 kinderen in de buurt van de hoofdstad Lissabon. Op sociale media verscheen een foto waarop hun handen met een trouwring te zien zijn. Vorig weekend liep nog het gerucht dat de twee op het Portugese eiland Madeira zouden trouwen. Daar kwam een massa mensen op af, maar er bleek een onbekend koppel te trouwen. Het weer dan nog veel zon en temperaturen tot 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 34 graden op vrijdag. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

uitweg wanneer ik het niet zie. Neem een kijkje in het diepste van mijn ziel. Ik geef je een lach iedere dag. Wel, soms naai ik die op mijn gezicht. Waardeloos, machteloos, blind. Verward, gestraft. Je bent nog een kind. Spreek niet, beleef niet, geraak er maar over. Maar de stemmen en trauma's blijven me achtervolgen. Met beide handen op mijn oren blok ik het geluid. Maar je zit in mijn hoofd.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten vanaf vandaag hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken, zegt Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
3: Die verordening komt er eigenlijk vanuit de Green Deal. Dat is eigenlijk een wetgeving die enkele jaren geleden vanuit de Europese Commissie is gekomen om eigenlijk een stuk de verpakkingswereld een stuk te verduurzamen. Dus er is nog altijd wel wat verpakkingsafval. Verpakking heeft natuurlijk zijn functie, maar de Europese Commissie tracht op die manier de impact een stuk te verlagen.
2: Niet alle regels gelden vanaf vandaag. De aanpassingen worden stapsgewijs ingevoerd en veel technische details moeten nog uitgewerkt worden. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter haalde op een EK. Maar Verherstraeten kon door krampen niet voluit gaan, zag Simon van Glabeke.
4: Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
2: Jannie Samson werd 11e in de finale van het verspringen. Elien Veekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. En Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. Union verloor de terugwedstrijd van de voorlaatste voorronde bij Bodø/Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de laatste verlenging. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het een gemiste kans.
5: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
2: Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Lode Roels en Els Ayels.
6: Ja, de dag is aangebroken. De dag van de eclips. Vanaf 6:17 vanavond zal de maan voor de zon schuiven. En een uur later zal die zon dan voor zo'n 90% bedekt zijn. We kunnen er niet buiten, ook niet hier in de ochtend. Helemaal mee met wat er gebeurt in de wereld. Heel goedemorgen.

0: heerlijke Britse jaren 80 popmuziek. ABC en All of My Heart. Mijn compagnon de route ook vanochtend weer is Elsa Hijls. Els, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Drie kranten zag ik met hetzelfde onderwerp vooraan vanochtend.
1: Ja, Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad hebben allemaal het verdwijnen van de lijststemmen op de voorpagina staan. Kandidaten bovenaan de kieslijst zouden hun voordeel verliezen. Daar wordt aan gewerkt binnen de federale regering, schrijven ze. Twee keer geldzaken bovenaan ook. Het laatste nieuws schrijft dat de pakjestaks in een maand tijd al 42,5 miljoen heeft opgeleverd aan de staat. En volgens de Tijd kost de centenindex dan weer veel geld aan gepensioneerden, tot ruim 500 miljoen euro per jaar. Gokbedrijven omzeilen verbod op gokreclame ook met eigen nieuwssite. Dat is de opener van de Standaard. En de Morgen weet dat steeds meer Vlamingen een zwembad hebben. Ik ben er niet één van. Jij misschien wel, Lode?
0: Nee, verder dan zo'n bovengronds ad hoc zwembadje ben ik nooit geraakt. Helaas.
2: Radio 1.

0: Joe Cocker, in het Frans zowaar, n'oubliez jamais was dat. De Amerikaanse president Trump heeft vannacht bevestigd dat hij vorige maand stiekem van vliegtuig is gewisseld, Els.
1: Ja, het is een verhaal dat zo uit een film lijkt te komen. Op televisiebeelden was te zien hoe Trump na de NAVO-top in Turkije aan boord gaat van zijn Air Force One vliegtuig, gevolgd door alle maar medewerkers en journalisten die hem op zijn reis vergezelden. Maar wie goed kijkt, ziet hoe even later een cateringtruck wegrijdt langs de achterkant van het vliegtuig, met daarin de Amerikaanse president en enkele nauwe medewerkers. Die gingen nadien stiekem aan boord van een kleiner militair vliegtuig om de terugreis naar Washington aan te vatten. Trump zegt dat de Secret Service wou dat hij van vliegtuig wisselde.
2: It's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, ik nam een ander vliegtuig, zegt hij. Waarom was die wissel nodig dan?
1: Wel, Trump neemt aan dat er een dreiging was, maar zegt dat hij er niet heel veel over gevraagd heeft. Volgens de Amerikaanse overheidsbronnen waren er concrete plannen van een groepering die banden heeft met Iran om een aanslag te plegen op de president. Daarom werd er een list bedacht om die president dus in veiligheid te brengen. De journalisten en de rest van het Amerikaanse gezelschap aan boord die wisten van niets en maakten de reis dus wel met het officiële presidentiële vliegtuig. En dat doet vragen rijzen over hun veiligheid. Maar Trump houdt vol dat het militaire vliegtuig waarin hij zat een groter risico liep.
3: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not too dangerous for the plane?
2: I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
3: Why do you say that?
2: Because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
1: Toch zijn vele Amerikaanse journalisten niet te spreken over de situatie. Journalisten moeten op de hoogte worden gebracht van dreigingen, zodat ze wel overwogen beslissingen kunnen nemen over hun eigen veiligheid. Dat zegt een journalistenvereniging.
0: In elk geval een scenario inderdaad dat zo lijkt weggegrepen te zijn uit een Hollywoodfilm. De president op de vlucht in een cateringtruck, stel je voor. We gaan naar Griekenland zometeen. Daar woeden veel bosbranden. En nieuw onderzoek heeft nu aan het licht gebracht wat veel van die branden zou veroorzaakt hebben. Dat horen wij onze correspondent zometeen. Dit is Tyler Ballgame met de nieuwe single.

De nieuwe Tyler Ballgame, dus Live It Down. Op de E313 is er 20 minuten file naar Antwerpen vanaf Ranst. In Antwerpen-Oost is de weg wel vrijgemaakt. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 10 minuten erbij in Temse doorwerken.

0: van Love and Spoonful, Summer in the City. Ja, zomer is het zeker en vast. Warm en droog dus ook in veel landen.
1: Radio 1.
0: En voor je het weet ontstaan dan bosbranden. In Griekenland is dat niet anders. Daar hebben ze net als in vele andere landen de handen vol de afgelopen weken met die natuurbranden. Maar nu is er toch wat meer duidelijkheid over wat die branden zou veroorzaken. Want een groot deel zou te maken hebben met het verouderde elektriciteitsnetwerk. Bruno Tersago, onze correspondent in Athene. Bruno, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Loele.
0: Je hebt zicht op die cijfers. Hoe vaak is dat het geval daar?
2: Wel, we weten niet precies hoe vaak het is, maar we weten wel dat bijvoorbeeld vorig jaar in 2025 het elektriciteitsnet aanleiding was voor 55% van de oppervlaktes van de branden. Dus eigenlijk is het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de grootste branden die je hier hebt. Dat was dit jaar eigenlijk ook al. Huh? Er is een hele grote brand geweest 3 weken geleden in Kreta, in het zuiden van Kreta. Daar zijn toen ook een aantal toeristen geëvacueerd. En toen zijn er mensen van het elektriciteitsnetwerk gearresteerd, omdat blijkbaar daar toch ook weer een brand was ontstaan. Ja. Er wordt zelfs gezegd dat dit jaar het elektriciteitsnetwerk verantwoordelijk zou zijn voor 75% van de oppervlaktes die zijn in de vlammen opgegaan.
0: En dat moet je dan eens uitleggen. Hoe kan het stroomnetwerk verantwoordelijk zijn voor die branden? Wat loopt er dan concreet mis?
2: Wel, wat loopt er mis? Het elektriciteitsnet in Griekenland is erg verouderd en loopt bovengronds. Het is eigenlijk al een netwerk uit de jaren 50, 60. En toen moest de elektriciteit heel snel in alle dorpen worden gebracht. En dat ging het makkelijkst met bovenleidingen. Maar die zijn nooit veranderd. Die zijn nooit eigenlijk goed onderhouden. En ondertussen staan die vaak in moeilijk toegankelijk gebied. In bossen en dergelijke meer. En zeker tijdens de zomer wordt er heel wat meer gevraagd van het elektriciteitsnetwerk, waardoor transformatoren oververhit geraken. Je ziet ook vaak, of je hoort het ook vaak als je onder elektriciteitsleidingen loopt in Griekenland, dat het knettert.
0: Oh ja.
2: En als het echt te gortig wordt, dan springen er vaak vonken uit de transformatoren. Ook heel vaak zie je dat die leidingen niet zijn schoongemaakt. Die lopen nog allemaal door allerlei van die porseleinen weerstanden. En die liggen vol stof en die vatten ook heel snel vuur.
0: Ja.
2: En dan komt ook nog eens een keertje bij dat ja, alles is kurkdroog in de zomer natuurlijk in Griekenland. Dus als die vonken uit die transformatoren schieten, dan is er heel veel brandbaar materiaal in de buurt. En ja, dat is ook omdat ook die bossen daar niet zijn schoongemaakt van brandbaar materiaal.
0: Vonken en droge natuurgebieden, daar hoef je geen tekeningetje bij te maken. Inderdaad, is het dan puur een kwestie van slecht onderhoud? Zou dat het probleem oplossen dan?
2: Het is eigenlijk een combinatie van factoren. Het is slecht onderhoud. Het is verouderde infrastructuur. Zeker omdat we nu heel wat toeristen hebben die elektriciteit nodig hebben. Dus dan moet je eigenlijk die infrastructuur ook gaan aanpassen en upgraden. Maar het is dus ook, zoals ik net zei, het brandbare materiaal onder de elektriciteitsleidingen in die bossen, dat wordt niet schoongemaakt.
0: Nee.
2: En dan zie je, dan kom je in een klassiek verhaal van, ja, wie moet het eigenlijk gaan doen? In Griekenland is de netwerkbeheerder verantwoordelijk voor de elektriciteitsleidingen. Maar is die dan ook verantwoordelijk voor het feit dat die het brandbaar materiaal moet weghalen onder die elektriciteitsleidingen? Of moet dat gebeuren door bosbeheer? Dus je ziet op dit moment dat er al wordt gesproken van, ja, wij zijn niet verantwoordelijk, maar bosbeheer moet dat doen. En ja, bosbeheer ligt nog steeds bij de overheid, maar die speelt de bal dan weer terug. Dus het is een beetje ja, een moeilijke situatie op dit moment.
0: Het is een discussie, dat is duidelijk. En de Griekse regering, ziet hij dit als een prioriteit of laat hij dat maar betijen?
2: Wel, vorig jaar was er al een rapport gepubliceerd door het WWF van Griekenland samen met de Griekse Meteorologische Dienst over het feit dat 55% van de bosbranden, of de oppervlakte van de bosbranden, veroorzaakt was door slechte elektriciteitsleidingen. Dat is vorig jaar niet opgepakt door de overheid. Maar wat we dit jaar zien is dat er blijkbaar toch wordt gekeken naar, ligt misschien de oorzaak. Ik zei net al van, in Kreta was er sprake van dat de elektriciteitsleiding de oorzaak was. Er zijn 2 mensen van het bedrijf van de elektriciteitsnetwerkbeheerder toen gearresteerd. Hetzelfde is gebeurd met de grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Dat is ook gebeurd door een of andere verouderd elektriciteitsnetwerk. We weten nog niet meteen hoe. En dan zie je dat daar ook wel weer mensen zijn gearresteerd. Dus er lijkt een kort een koerswijziging te zijn ontstaan bij de regering, zeg maar. Okay.
0: En het is nodig als je inderdaad hoort dat meer dan...
2: Het is ook gebeurd door een of andere verouderd elektriciteitsnetwerk. We weten nog niet meteen hoe. En dan zie je dat daar ook wel weer mensen zijn gearresteerd. Dus er lijkt een kort een koerswijziging te zijn...

0: folkpop uit de Verenigde Staten van Sean Colvin, Sonny Came Home.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Nieuwsoverzicht van 6:30 en els vooraan in het nieuws. Het feit dat bedrijven vanaf vandaag hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker moeten maken.
3: Ja, de Europese Unie voert stapsgewijs nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of om alternatieven te zoeken. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. De beving had een kracht van 7,4 en was zo de zwaarste van deze eeuw in Colombia. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de achtste geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter haalde op een EK, maar Verheerstraat kon door krampen niet voluit gaan. En Janla Njipnjemek werd zevende in de finale van de 100 meter horde bij de vrouwen.
0: Zeer wel, wat kan je zeggen over het weer?
3: Tot en met vrijdag wordt het zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar al tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen- of onweersbuien.
0: Dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met

0: Moloko en Familiar Feeling. Veel nieuws over geld in de kranten vanochtend, Els.
1: Ja, en ik begin met goed nieuws voor de federale regering. De veelbesproken pakjestaks heeft in een maand tijd al 42,5 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers die het laatste nieuws opvroeg bij de douane. Tegelijk blijkt ook dat door die heffing er zo'n miljoen minder kleine pakjes ons land zijn binnengekomen, terwijl er meer grotere en duurdere leveringen zijn. Van de Europese tax op pakjes gaat het grootste deel van het geld wel naar Europa, maar de Belgische regering krijgt ook 75 cent per pakje. En ook de Tijd heeft het over het budget van de federale regering, meer bepaald over wie zal opdraaien voor de centenindex. Vanaf volgende maand zullen miljoenen Belgen die veelbesproken gedeeltelijke indexsprong gaan voelen. En nu blijkt uit het jongste rapport van het monitoringcomité, dat is een groep topambtenaren, dat niet de werknemers of de bedrijven daar het meeste geld aan zullen verliezen, maar wel de gepensioneerden en dan vooral gepensioneerde ambtenaren.
0: Okay.
1: En dan nog een verhaal over geld, namelijk over dat van gokbedrijven. In de Standaard lees ik namelijk dat de kansspelcommissie de wet over het verbod op gokreclame wil herschrijven.
0: En waarom is dat?
1: Wel, omdat nogal wat gokbedrijven de wet omzeilen door een nieuwssite op te starten met een bijna identieke naam en logo. Circus is een van die bedrijven. De voorbije weken kon je bijvoorbeeld in de Tour geregeld microfoons zien opduiken met daarop het logo van Circus Daily. Dat is een sportnieuwssite. En die site siert ook onder meer de voetbalshirts van Standaard. Zo blijft het gokbedrijf dus heel zichtbaar in de sportwereld. En volgens de kansspelcommissie gaat dat in tegen de geest van het verbod op gokreclame en ze willen daar dus de wet strenger maken.
0: Duidelijk, de kranten van het Mediahuis hebben allemaal dezelfde opener, zag ik.
1: Ja, over de afschaffing van de lijststem die er nu toch snel zou aankomen. Wie bovenaan een kieslijst staat, zou zo niet meer sneller verkozen raken dan wie lager op de lijst staat. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft daarvoor net voor de parlementaire vakantie nog een wetsontwerp ingediend waarover de Kamer in het najaar kan stemmen. Niet onbelangrijk detail wel, dat zou dan alleen gaan over de federale en de Europese verkiezingen. Op Vlaams niveau zijn er nog geen concrete initiatieven om de lijststem af te schaffen. En zo zouden de Vlaamse verkiezingen, die nochtans op dezelfde dag als de federale verkiezingen vallen, dan met een ander systeem werken. Nieuwsblad heeft ook nog een ander verhaal dat interessant kan zijn voor iedereen die al eens een defect elektrisch toestel heeft en dat liever zou laten herstellen dan meteen een nieuw te kopen, omdat dat vaak goedkoper blijkt.
0: Ja, zo is dat.
1: De EU heeft nu het recht op reparatie in het leven geroepen. De Europese richtlijn schrijft een reparatieverplichting voor aan fabrikanten. Het herstel mag ook niet onnodig moeilijk of duur worden gemaakt en onderdelen moeten langer beschikbaar blijven. Die richtlijn had eigenlijk deze maand van kracht moeten worden, maar dat is in ons land nog niet gebeurd. Het zou tegen eind dit jaar wel in orde moeten komen.
0: Oké, je had, Els, heb ik begrepen, nog een tip voor mij?
1: Ja, je zei daarnet dat jij niet bij die steeds groter wordende groep Vlamingen zit die een eigen zwembad heeft.
0: Dat klopt, ja.
1: Nu, mocht je daar iets aan willen doen, Lode, dan kan je best voor een bescheiden model gaan, schrijft De Morgen. Concreet betekent dat kleiner dan 80 vierkante meter, want daar heb je namelijk geen vergunning voor nodig. En het zijn dus die kleinere zwembaden die in steeds meer Vlaamse tuinen opduiken.
0: Ik ga het onthouden, ik heb wel één probleem. Ik heb geen tuin en een binnenzwembad in een appartement, dat gaat volgens mij nog duurder uitvallen. Maar toch bedankt.

0: Ode aan het zuiden van Frankrijk, Ertebrekers en Suren.
1: De ochtend.
0: Dat er buitenlandse soldaten meevechten met Rusland in Oekraïne, dat is niet nieuw. Maar de Oekraïense president Zelensky waarschuwt nu wel voor een grote toename van het aantal soldaten uit Noord-Korea. Rusland rekende al langer op steun vanuit Pyongyang, dat weten we, maar zit volgens Zelensky tenminste nu in zodanig lastige papieren dat extra hulp noodzakelijk is. Casper van der Veen is journalist en Noord-Korea-kenner. Meneer van der Veen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat weten we over die extra steun uit Noord-Korea?
2: Ja, we weten vooral dat wat Zelensky heeft aangekondigd. Dus we moeten nog zien of dat zich gaat materialiseren. Hij heeft het over 30 tot 50.000 militairen die kant op zouden gaan. Nou, dat is veel meer dan de 11.000 die tot nu toe door Noord-Korea daar zijn ingezet. Die Noord-Koreanen zijn tot nu toe vooral in actie gekomen in Koersk. Dat was die regio die Oekraïne in Rusland tijdelijk bezet had. En die is ook echt met hulp van de Noord-Koreanen bevrijd. Waar Zelensky ook op hamert in zijn bericht is dat het niet alleen gaat om die militairen, hè, die aantallen zijn al indrukwekkend, maar ook om ballistische raketten. Die levert Noord-Korea ook al langer. En dat is precies nou op een punt in die oorlog dat Oekraïne zich steeds slechter kan verdedigen tegen die ballistische raketten. Omdat die op beginnen te raken. En de Amerikanen die normaal leveren, daarvan raken ze ook op. Omdat die ze allemaal op Iran hebben afgeschoten, kort gezegd.
0: Dat hoorden we gisteren inderdaad hier in de ochtend over dat tekort. Maar van 11.000 nu naar mogelijk 50.000 Noord-Koreaanse soldaten, dat is wel een behoorlijke stijging. Ja. Nu, dit wordt gezegd door Zelensky. Kunnen we dat ergens bevestigen, ook vanuit Noord-Korea? Komen daar dezelfde berichten of niet?
2: Nee, het is nog niet bevestigd. Dus het is alleen zijn bericht. Dus we moeten het afwachten. Hij wijst daarin ook op de echte aanvallen die nu plaatsvinden op steden als Zaporizhia. Waar ze dus ook echt hebben gezien dat die Noord-Koreaanse raketten zijn ingezet. En dat kan dus ook toenemen, nog los van die militairen.
0: Ja, Noord-Koreaanse raketten die worden ingezet. En dan vooral ook die soldaten natuurlijk. Hè. Waar zullen die opereren? Want u zegt Koersk, maar worden ze ook echt ingezet aan het front in Oekraïne?
2: Op dit moment niet. We weten dat er een paar dronepiloten actief zijn aan het front. Maar verder zijn er geen, of uit Noord-Korea dus. Verder zijn er geen Noord-Koreanen ingezet echt in de Donbass. Echt in Oekraïne. Maar met deze aantallen zou je wel verwachten dat kan gebeuren. Ze zijn tot nu toe dus ingezet in Koersk. Het gaat uit Noord-Korea wel om ervaren militairen, merkte je dan. In ieder geval goed getrainde militairen. Ja. Het grote gevaar van deze operatie op meerdere manieren is dat echt als militair ingezet worden in een actieve oorlog, dat leert je zo snel zoveel meer dan militaire training, ik bedoel, ja.
0: Want in het begin werd inderdaad gezegd, die Noord-Koreaanse soldaten, dat is kanonnenvlees, hè? Niet meer dan dat. Maar het gaat tegenwoordig toch echt op goed getrainde soldaten, dan hoor ik u zeggen.
2: Ja, dat is echt, het waren goed getrainde soldaten, maar wel binnen een Noord-Koreaanse militaire academie. Ja. Dus niet echt klaar voor strijd tegen drones. En je zag ze dan ook inderdaad op het slagveld echt als een soort kip zonder kop rondrennen als er drones werden ingezet. Maar je ziet ook dat die Noord-Koreanen heel snel geleerd hebben. Ja. Dat is ongekend. En wat dat gevaarlijk maakt is, dan heb je dus een Noord-Koreaans leger dat ook op dat Koreaanse schiereiland nu grote militaire lessen heeft opgedaan, waardoor ze gevaarlijker zijn geworden tegen, Zuid-Korea of een conflict met de VS.
0: Precies.
2: Dat maakt ze ook belangrijker voor hun vijanden.
0: Ja. En mijn volgende vraag was, waarom doet Noord-Korea dit? Waarom vechten ze met Rusland? Is dat inderdaad onder meer die militaire ervaring die ze kunnen opdoen?
2: Nou, ik denk wel dat iets is waar Kim Jong-un nu de waarde van inziet. Zij deden dat eigenlijk voor een groot deel ook omdat ze er veel geld aan verdienen. Noord-Korea is een land dat natuurlijk, overigens net als Rusland, onder grote internationale sancties staat. Zij moeten elke keer vreemde manieren vinden, of ongebruikelijke manieren vinden om geld te verdienen. Ja. En ik denk dat ze van Rusland veel geld krijgen, maar ook dingen als olie, aardgas, misschien ook wel steun met militaire technologie. We weten bijvoorbeeld ook dat Noord-Koreanen in Rusland niet alleen aan het front bijvoorbeeld, en niet alleen op het slagveld vechten, maar ook in een dronefabriek werken. Dus dat levert ze op allerlei manieren wat op.
0: Ja.
2: Maar ja, ze krijgen ook steun van Rusland. Voor Kim Jong-un is het nogal wat als hij naast Poetin handen schuddend staat.
0: Ja. Dat is zo. Ja. Er zijn anderzijds ook risico's aan verbonden toch. Hè? Want als je meevecht in een oorlog tegen Oekraïne, kan je ook het doelwit worden. En we hebben gezien dat de Oekraïners met drones bijvoorbeeld heel ver in Rusland, mogelijk zelfs tot in Noord-Korea, kunnen aanvallen.
2: Ja, en dat is zeker een risico dat Noord-Korea neemt. Voorheen was het natuurlijk niet mogelijk dat je zo ver, zo diep van je eigen land aanvallen uitvoerde. Ja. En ik denk dat als Oekraïne zoiets zou doen in Noord-Korea, zeg maar een enkele drone-aanval. Dit is een regime, dat Kim-regime, is een regime dat geobsedeerd is met zijn eigen veiligheid. Ja, echt, daar continu mee bezig is, dus je zit daar zeer van schrikken. Het is overigens niet het enige risico dat ze lopen. Die Noord-Koreaanse militairen, ja, als er één ding is waar Kim Jong-un bang voor is, is dat het informatie van buiten zijn land Noord-Korea binnenkomt. En ja, zelfs op een plek als een slagveld in Rusland, mogelijk in Oekraïne, doen die Noord-Koreanen natuurlijk allerlei, horen die allemaal dingen, zien ze dingen op telefoons. Dit is iets waarvan we weten dat Kim Jong-un daar een extreme angst voor heeft. Dus dat is wel een risico dat hij neemt, dat er meer buitenlandse informatie Noord-Korea incijpelt.
0: Oké, over de inzet van steeds meer Noord-Koreaanse soldaten in Rusland in de oorlog met Oekraïne. Casper van der Veen, journalist en Noord-Korea-kenner. Hartelijk dank.

0: Nog zo'n typische zomerplaat. Good Vibrations van de Beach Boys. Het is 7:08. Het was een drukke sportavond gisteren, Els, met de EK zwemmen en atletiek. Maar eerst voetbal.
1: Ja, want Union is er niet in geslaagd om zich voor het tweede jaar op rij te plaatsen voor de Champions League. Het liep fout in de voorlaatste voorronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Union verloor na verlengingen met 3-2. Op het moment dat Bodo Glimt de 3-2 scoorde, was Camille van der Perre al uitgesloten en na afloop vielen er nog 2 rode kaarten. Volgens middenvelder Rob Schoofs is dit een gemiste kans.
2: Ik denk dat we het geluk niet aan onze zijde hadden. Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan, ook in de verlengingen nog met 10 man. Tegen een goede ploeg hier op kunstgras stand gehouden. En de manier waarop dat we dat doelpunt krijgen, ja, dat is tekenend voor deze wedstrijden waarin dat we het niet hebben kunnen afmaken en waar we het geluk net niet aan onze zijde hadden. Dat is wel heel pijnlijk om op die manier het zo heel op het einde nog te verliezen.
0: En Union dus uitgeschakeld, wat betekent dat nu voor de club?
1: Wel, de club zal geen Champions League spelen, maar is wel geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. En dat is toch ook iets om naar uit te kijken, vindt CEO Philip Bormans.
3: We zullen opgeheven hoofd binnen een paar dagen, als dit allemaal wat overgewaaid is, opnieuw die campagne in september gaan aanvatten. Met opnieuw heel veel ambitie. En ook daarin probeert te laten zien dat Union echt wel een ploeg is die zijn plaatsje heeft in het Europese voetbal. Zij het dit jaar niet op Champions League niveau, maar wel op Europa League niveau.
0: Ja, daar zien we Union dus terug binnenkort. Laten we dan naar het EK zwemmen gaan.
1: Ja, want daar is het vandaag uitkijken naar de finale van de 50 meter vlinderslag. Daar maakt onze landgenote Roos van Otterdijk kans op een medaille. Ze zwom gisteren de derde tijd van alle zwemsters in de halve finale en was heel tevreden met haar wedstrijd.
4: Ja, het ging heel goed. Het was sneller. Meer kan je niet vragen. Ik heb vertrouwen. Als derde lig je ook gewoon mooi in het midden. Dus dat is zeker fijn. Ik denk gewoon alles volbracht wat dat moest gebeuren en nu gewoon uitkijken naar morgen. Want het is niet dat er iets mis is gelopen, alles ging heel goed. Misschien was het een plaatje tikken, wie weet. Nee. Gewoon mijn best doen, zien dat ik scherp sta, wakker ben en dat is het belangrijkste.
0: Ja, zo is dat. En dan van het EK zwemmen naar dat andere EK, het EK atletiek in Birmingham gisteravond, kwamen er heel wat Belgen in actie.
1: Ja, en Simon Verheerstraeten liep als eerste Belgische man ooit een 100 meter finale op een EK. Een historische prestatie dus. Maar in die finale werd hij wel 8e en laatste, omdat hij last kreeg van krampen.
5: Het was echt de koers te veel. Ik voelde aan mijn lichaam dat ik echt op was. Ik heb ook echt een heel beperkte voorbereiding gehad. Ik heb weinig kunnen sprinten. Als in, ja, met de wedstrijd vorige week 2 keer. Dus ja, qua voorbereiding niet ideaal, maar goed, dat is niet echt een excuus. Ik denk dat ik daarop moet werken om dat volgend jaar toch beter te doen.
1: Janla Njipnjemek die werd knap 7e in de finale van de 100 meter horde bij de vrouwen. En in tegenstelling tot Jonathan Sakor kon Daniel Segers zich wel plaatsen voor de finale van de 400 meter. Segers loopt die finale vandaag, maar er is wel wat onzekerheid, want hij sukkelt met een blessure.
6: Toen ik hier toe kwam in Birmingham voelde ik niks meer. Dan ga ik toch nog voor zekerheid bij de dokter en ziet hij toch nog een scheur. Ja, het is natuurlijk de eerste keer in die 10 dagen dat ik weer alles geef en dan voel ik het wel weer een beetje. En het is juist genoeg en ik hoop gewoon morgen voor mezelf, voor mijn entourage en voor heel België dat ik alles kan geven. Ik moet medisch nog steeds verantwoord blijven. Ik voel het nu een beetje, maar misschien is het gewoon weer de eerste keer in de benen zit en gaat het morgen alweer beter en ik hoop het echt.
1: En ook nog positief om mee af te sluiten is dat Eline Vekemans zich heeft kunnen plaatsen voor de finale van het polstokspringen.
0: Dat is goed nieuws, inderdaad.

0: stem van Gregory Porter nog eens holding on op wapenbeurzen overal ter wereld. Worden goede zaken gedaan tegenwoordig. En veel landen kopen bij wapenbedrijven uit Israël, ook al hebben ze kritiek op wat er in Gaza gebeurt. Daarover gaat het in de ochtend na 7 uur.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een unieke zonsverduistering. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond rond 7:15 is het dan zover. Een zonsverduistering die bij ons de grootste is sinds 1999. De maan schuift tussen de zon en de aarde en daardoor zal 90% van de zon bij ons verduisterd zijn. Koen Verstraeten van de Volkssterrenwacht in Gent geeft nog enkele tips om die eclips veilig te kunnen zien.
6: Je hebt eigenlijk een vrij zicht op de horizon nodig, westelijk ja, en noordwestelijk bij zonsondergang. Als je een ideaal plaatje wilt nemen, er zijn tal van goede websites die eigenlijk in jouw regio een mooi plaatje aangeven. Eén daarvan is Sunset Atlas. Daar kan je eigenlijk heel makkelijk in- en uitzoomen op jouw regio en zo jouw plaatje bepalen.
5: In het noorden en het noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland, zal de zonsverduistering totaal zijn. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in. Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
7: Enerzijds zullen verpakkingen een stuk beter recycleerbaar moeten zijn. Daarnaast is ook de bedoeling dat overbodige verpakking een stuk verminderd wordt. Denk aan de e-commerce verpakking waarbij een heel klein product in een heel grote verpakking verpakt wordt. Eigenlijk daar is de bedoeling om die lege ruimte een stuk te verminderen. En dan nog een ander voorbeeld is in fastfood en takeaway zaken zullen consumenten ook toegelaten worden om hun eigen voedselverpakking mee te brengen.
5: De aanpassingen worden stap voor stap ingevoerd. Niet alle regels gelden vanaf vandaag. Veel technische details moeten ook nog worden bekeken. En cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Klaar en Val willen voorkomen dat een bon vervalt door tekorten of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. De termijnen gelden niet voor andere bons, zoals winkeltegoedbonnen. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 verdronken in het kanaal Dessel-Schoten. De vrouw zat in een rolstoel die geïnstalleerd was op een speciaal daarvoor uitgeruste fiets. De begeleidster die met de fiets reed over het jaagpad verloor de controle over het stuur en belandde in het kanaal. De begeleidster kon nog gered worden, maar voor de bejaarde vrouw kwam alle hulp te laat. In Nederland is het fietsbedrijf achter de bekende merken Batavus, Spartacoga en Babou failliet verklaard. Het bedrijf uit Friesland had al langer financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen uit. Nadien kelderde de verkoop. En 2 jaar geleden kwam het bedrijf ook nog eens in opspraak omdat bij de bakfietsen van Babou gebreken waren vastgesteld. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvlucht na de NAVO-top in Ankara in Turkije. De Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden gekregen waaruit moest blijken dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten heeft gevolgd.
8: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
5: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van Air Force One. In Colombia in Zuid-Amerika is de dodentol van de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. In het zuiden van Rusland is bij een Oekraïnse droneaanval een kind van 8 omgekomen, zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er kwam ook een man om die geraakt werd door vallende brokstukken van de neergehaalde drone. Op sociale media is ook zwarte rook te zien in de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en burgerinfrastructuur geraakt. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel twee nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
9: Simon Verherstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verherstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djepniemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
5: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en dan is er kans op regen of onweersbuien. En we begonnen met de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Begint die, zal 2 minuten duren. In ons land zal de maan 90% van de zon verduisteren. In onder meer Spanje, IJsland en Groenland gaat het om een totale zonsverduistering. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
10: De Ochtend.
3: Met Lode Roels en Els Ayels.
0: Veel Europese landen hebben kritiek op Israël door wat er gebeurt in Gaza onder meer, maar tegelijkertijd kopen ze wel militair materieel uit dat land. Hoe valt dat te rijmen en wat met België? Dat is een vraag waard hier in De Ochtend op deze woensdag.

0: uit haar debuutalbum Melissa Etheridge en Bring Me Some Water. De landen van de NAVO moeten hun defensie- en veiligheidsuitgaven met 5% van het BBP verhogen en dat tegen 2035. Dat is zo afgesproken op de NAVO-top in juni vorig jaar in Den Haag, weet u nog. En het gevolg is dat op wapenbeurzen overal ter wereld goede zaken worden gedaan. Zo was er vorige maand Eurosatory in Parijs met ook wapendrijven uit Israël. En de krant De Tijd maakte daarover een kritische analyse, want veel Europese landen, die ook lid zijn van de NAVO, die zijn langs de ene kant wel scherp voor Israël, als het over de oorlog in Gaza gaat bijvoorbeeld, maar tegelijkertijd kopen ze wel veel Israëlisch wapentuig. We praten erover met Mark Thijs, oud-luitenant-generaal en de gewezen nummer 2 van het Belgische leger. Meneer Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die wapenbeurs daar in Parijs, Eurosatory, als ik dat goed uitspreek, kent u die?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ken ik. Die bestaat al enkele decennia. Ja. Een van de vele wapenbeurzen in Europa trouwens.
0: En een van de grootste ook, heb ik me laten vertellen.
1: Is een van de grootste in West-Europa, ja.
0: En ook op die beurs, net als op andere beurzen, vind je heel veel Israëlische wapenproducenten. Ik heb hier dit lijstje voor mij. Namen die mij niks zeggen, maar Elbit Systems bijvoorbeeld, Rafael, Advanced Defense Systems, Israël Aerospace. U zegt dat meer wellicht. Kent u die allemaal?
1: Ik ken ze wel, ja. Ik heb er ooit wel in mijn militaire carrière mee te doen gehad, ja.
0: Ja, en hoe groot zijn die op wereldschaal? Hoe belangrijk zijn die Israëlische bedrijven?
1: Die zijn heel belangrijk eigenlijk. Je moet begrijpen dat die samengegroeid zijn met de staat Israël sinds 1948. Israël heeft zichzelf altijd moeten verdedigen, dus heeft altijd heel sterk geïnvesteerd in die defensiebedrijven. En die zijn ook meegegroeid. En ze hebben ook op de wereldmarkt een zekere faam gekregen. En zij zijn dus ook wereldspelers.
0: Ja, geen wapenbeurs zonder die Israëlische bedrijven, dat is wat je overal hoort. De vraag is, doet ook ons leger aankopen bij Israëlische bedrijven? En zo ja, hoeveel?
1: We hebben dat in het verleden zeker gedaan, maar ik denk momenteel in België zelf dat op een bijzonder laag pitje staat. Maar als je naar Europa kijkt, is dat natuurlijk een heel ander beeld. We mogen de Belgische situatie en hoe België tegenover Israël staat en niet zomaar projecteren naar alle andere EU-landen.
0: En wat bedoelt u daarmee?
1: Als je kijkt bijvoorbeeld naar Spanje en Portugal, die zijn heel restrictief naar Israël toe. Landen in West-Europa zoals België, Frankrijk, Duitsland, die hebben ook een zekere restrictiviteit. Maar als je kijkt naar de Baltische Staten of voormalige Warschau-pactlanden, Griekenland bijvoorbeeld, die hebben nog altijd een heel sterke band met de Israëlische defensiefirma's en die blijven daar contact mee hebben.
0: Ja, die ethische en kritische discussie die wij voeren bijvoorbeeld, dat is in heel wat andere landen wat minder dan of helemaal niet aanwezig, zegt u.
1: Zij voeren ook een ethische discussie, maar zij zien daar een andere uitkomst in waarschijnlijk.
0: Ja, en zij hebben dan minder schroom om militaire aankopen te doen?
1: Zij zien dat eigenlijk, voor hen hebben zij misschien een andere zicht op het conflict in het Midden-Oosten en hebben zij daar een andere interpretatie van en zien zij daar geen graten in.
0: Ja, omdat het voor hen gewoon overleven en noodzakelijk is, veel meer dan in ons land het geval is het dat?
1: Ja, ik denk wel dat de dreigingsperceptie heel anders is. Als je kijkt naar de Baltische Staten bijvoorbeeld, zij zien een imminent gevaar, dus zij willen ook heel snel oplossingen en die kunnen Israëlse firma's brengen. In Europa zijn er natuurlijk, omdat er jarenlang niet geïnvesteerd is in de defensieindustrie, weinig oplossingen die relatief snel klaar zijn. Dus daarom ook kijken sommige landen wel nog naar Israël of naar de Verenigde Staten.
0: Ja, je zou natuurlijk ook bij andere wapenproducenten kunnen aankloppen. Je hoeft toch niet per se bij Israëlische bedrijven te kopen?
1: Wel, als je heel snel oplossingen wil hebben, dan kan Israël die wel leveren. En in Europa zijn die niet altijd voorhanden. Andere landen gaan bijvoorbeeld ook naar Zuid-Korea kijken. Hè. Zoals Polen, die hebben een strategisch partnerschap met Zuid-Korea en Zuid-Koreaanse firma's. En die kunnen ook relatief snel leveren. Dat is het probleem van de Europese defensieindustrie, omdat zij moet terug opgebouwd worden en zij kunnen niet snel leveren.
0: Ja, en heel even terug naar ons land. Wij, zegt u, voor zover u dat weet, doen wij op dit ogenblik weinig zaken met Israëlische bedrijven. Maar dat was in uw tijd wel anders bijvoorbeeld. Wat hebben wij daaraan concreet aangekocht?
1: Laten we zeggen, grote zaken hebben we misschien nooit gedaan. Hè? Maar ze zijn wel leveranciers geweest, zowel van wapens als munitie. Dus dat is in het verleden zeker een vast gebeurd.
0: Ja. De kritiek nu, de analyse die de krant maakt, is een beetje van ja, dat is hypocriet. Dat je enerzijds wel kritiek hebt op Israël voor bijvoorbeeld de oorlog in Gaza, maar tegelijkertijd goede zaken doet met Israëlische bedrijven. Dat is heel erg dubbelzinnig. Hoe kijkt u daarnaar vanuit uw expertise ook?
1: Ja, ik begrijp dat sommigen de absolute maagdelijkheid nastreven, maar in internationale relaties is dat denk ik een mooi ideaal, maar heel moeilijk te bereiken.
0: Ja,
1: je ziet heel wat landen eigenlijk die zowel politiek heel wat kritiek hebben op Israël, maar eigenlijk in de praktijk, en misschien niet enkel in het defensiedomein, toch nog altijd een aantal samenwerkingen hebben met Israël.
0: Maar dat stoot aan veel mensen tegen de borst, hè, dat hypocriet is, dat ethisch niet correct is.
1: Zoals ik zeg, absolute maagdelijkheid. Je mag dat nastreven, maar ik denk ook dat vanuit politiek standpunt men toch een bepaalde dialoog met Israël wil behouden. En ook een aantal hefbomen wil proberen te behouden met Israël. En een economische hefboom kan daar eentje van zijn eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat maakt eigenlijk dat men niet makkelijk wit is. Ja.
0: Nee, dat speelt mee. En bovendien, en nu wordt het misschien heel erg cynisch, maar veel van dat Israëlische wapentuig is misschien getest in Gaza bijvoorbeeld, of in het zuiden van Libanon, of op de Westoever. Daar hangt dan bloed aan, zeggen ze experts ook.
1: Elk wapentuig heeft uiteindelijk voor Europeanen in ieder geval de rol om zichzelf te beschermen. Hè. Ja, hoe Israël dat gebruikt heeft, natuurlijk, daar kunnen heel wat vragen bij gesteld worden. Dat is eigen aan defensiemateriaal.
0: Als ik u zo hoor, meneer Thijs, dan is het heel moeilijk om Israëlische wapenbedrijven te vermijden als je de dag van vandaag een deftig leger wil uitbouwen, zeg maar.
1: Ja en nee. Het hangt er eerder vanaf hoe snel je wil gaan eigenlijk. Ik denk, zoals België, ik denk dat wij ook heel wat stappen vooruit zetten. Maar onze leveringen, dat duurt soms 2, 3, 4, 5 jaar. Sommige landen willen heel snel oplossingen eigenlijk. Als je daar die optie pakt, dan heb je minder mogelijkheden. En dan kan je soms uitkomen bij Israëlse oplossingen. Dat is een feit.
0: Er is nog een andere optie natuurlijk. We zouden ook simpelweg minder wapens kunnen kopen.
1: Dat kunnen we ook, ja. Maar dan worden we nog meer de speelbal van de rest van de wereld. Hè. Ik denk dat defensie is een kerntaak van elke overheid. Uzelf beschermen. En zoals u zei in het begin, het is geen 5%, maar het is 3,5% qua defensieuitgaven. Dat is een stap vooruit. En we zien dat heel wat landen eigenlijk al ver boven die 3,5% zijn. En ik denk in een realpolitiek van vandaag, de geopolitieke situatie van vandaag, dat iedereen wel goed begrepen heeft dat men vandaag ook een sterke defensie moet hebben. Niet alleen een sterke defensie, maar ook een sterke weerbare maatschappij om zijn belangen te kunnen verdedigen in de wereld van vandaag.
0: Ja, en zoals u daarnet al zei, absolute maagdelijkheid in deze lijkt niet te
1: Spijtig genoeg niet, nee.
0: Luitenant-generaal Mark Thijs, dank u wel voor de inzichten vanochtend. Goedemorgen.
1: Dank u wel.
0: De politie meldt een ongeval op de E40 richting Kusterhoogte van de oprit Loppem. Er blijft één rijstrook beschikbaar. Er is een file aan het ontstaan daar. Op de Antwerpse ring richting Gent ruim 20 minuten erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook versperd. Naar Antwerpen vertraagt het verkeer op de E313 vanaf Ranst. Op de E17 naar Gent 10 minuten erbij tussen Destelbergen en de Werken in Gentbrugge. Ook 10 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek en Temse. En op andere plaatsen op dit ogenblik alleen wat lichte vertragingen.
2: Radio 1.

0: Roastbeef. En vergis ik mij wat de eclipse betreft alvast niet, denk ik. Want straks is het inderdaad zover. Dan zal de maan voor de zon schuiven. En voor wie nu al op hete kolen zit, voor die eclipse van vanavond, heb jij een tip, Els?
1: Ja, want in afwachting daarvan kan je misschien al eens gaan kijken in de kathedraal van Antwerpen. Daar staat namelijk een enorm drieluik van Rubens dat de kruisoprichting van Christus afbeeldt. En op een zijpaneel zie je bovenaan, jawel, een zonsverduistering. Het is een verwijzing naar de Bijbel, want in het evangelie van Lucas staat dat toen Christus stierf aan het kruis, het donker werd doordat de zon verduisterde. Rubens schilderde dus een zonne-eclips. En wat voor een, Roger van der Linde, kenner van Rubens en actief bij volkssterrenwacht Urania, is onder de indruk.
2: Rubens schildert daar een zonsverduistering op een zeer realistische manier. Het is de eerste keer in de westerse kunstgeschiedenis dat een zonsverduistering zo realistisch geschilderd is. U ziet echt de maan schuiven voor de zon. Die zonsverduistering van Rubens, als je die ziet in de kathedraal en je hebt een echte zonsverduistering gezien, dan voelt je aan dat Rubens die moet gezien hebben. Anders kun je dat nooit zo realistisch schilderen.
1: Ja, en Rubens schilderde die kruisoprichting in 1610.
0: Ja, maar op welke waarneming zou hij zich dan gebaseerd hebben?
1: Wel, Roger van der Linde heeft daar een hypothese over.
2: Ik heb me dus de vraag gesteld, welke zonsverduistering zou Rubens kunnen gezien hebben? En dan kom ik uit op de zonsverduistering van 1605. 12 oktober 1605 is er een zonsverduistering geweest die de totaliteit langs het Italiaanse schiereiland trekt. Hij zit op dat moment in Mantua. De jonge Rubens zit in Mantua te schilderen. Hij moet ze in hoge mate gezien hebben. Wellicht geen 100%, want dat kon niet, want ze ging langs de kust van Italië. Maar toch wel voor meer dan 90%. Nu, een tweede reden waarom ik denk dat het die zonsverduistering is, is dat die zonsverduistering heel speciaal is. Die zonsverduistering is talk of the town in heel intelligent Europa. Heel de intelligentsia van Europa spreekt daarover.
1: Ja, Rubens had dus zeer waarschijnlijk zelf een zonsverduistering meegemaakt in Italië. En enkele jaren later schilderde hij die zo realistisch mogelijk. Rubens was ook enorm geïnteresseerd in wetenschap. Maar toch klopt er aan zijn interpretatie het een en ander niet, zegt Roger van der Linde.
2: Hij schildert de schijf van de maan volledig. Dat ziet u niet, hè, bij een zonsverduistering. U ziet alleen dat deel van de maan dat de zon bedekt. Zijn maantje is al goed voorbij de zon geschoven. Dat is een tweede klein probleem. Want de zonsverduistering schuift de maan van rechts naar links over de zon. We kunnen aannemen dat in het evangelie bedoeld is dat het moment dat Jezus sterft, dat dan de totaliteit is natuurlijk. Hè. Dan moet het event het grootste zijn. En ja, het event zou dus eigenlijk al moeten voorbij zijn, terwijl Christus nog heel levend aan het kruis hangt. En dan het derde klein dingetje dat erop staat is, als u goed kijkt, dan ziet u dat de maan voor de wolken zit. Dat kan natuurlijk ook niet.
1: Ja, de zonsverduistering van Rubens dus te ontdekken in de kathedraal van Antwerpen. Er zijn trouwens enorm veel kunstenaars geïnspireerd door eclipsen. Zowel schilders als schrijvers, als filmmakers en muzikanten. Voor wie daar meer wil over weten, er staat een uitgebreid overzicht in woord en beeld op vrtnieuws.be.
0: Dat is heel mooi. Er zijn een aantal nummers die we kunnen draaien na zo'n item. Dit bijvoorbeeld, eclips van Pink Floyd, een fragment uit Dark Side of the Moon.

stukje van Pink Floyd en Eclipse van stukjes gesproken. Hier bij ons zal de zon voor, wat is het, ongeveer 90% verduisterd zijn straks. En wie echt de volledige zonsverduistering wil zien, die moet blijkbaar in het westen van IJsland of in het noorden van Spanje zijn. En naar Spanje, naar Burgos heel concreet, hebben wij onze verslaggever gestuurd. Eens kijken hoe de sfeer daar is in de aanloop naar die zonsverduistering. Dat horen we hier in de ochtend, straks na 8 uur. Tot aan het nieuws is dit nog Iels.

0: Eels en I'm on standby. De eigenaars van MySpace willen dat online platform herlanceren. MySpace, kent u dat nog? Dat was die gezellige online community in de begindagen van het internet. Meer daarover na 7:30.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent. Eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: VRT Radio 1.
4: De Ochtend.
0: We hadden het er net nog over vanavond. Rond 7:45 is het dus zover. Een zonsverduistering, Els, die bij ons de grootste is sinds 1999.
5: Ja, de maan schuift tussen de zon en de aarde en daardoor zal 90% van de zon bij ons verduisterd zijn. In het noorden en noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland, zal je een totale zonsverduistering kunnen zien. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert stapsgewijs nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken. Op het EK Atletiek zijn gisteravond geen Belgische medailles gevallen. Op de 100 meter horde werd Jan Lajibniemek 7e. De 100 meter bij de mannen werd een teleurstelling voor Simon Verheijstraten. Hij kon door krampen niet voluit gaan en werd in de finale laatste.
0: Jacot, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
0: De vraag was al wekenlang, gaan er wolken zijn?

0: vandaag, waardoor we die zonsverduistering al dan niet kunnen zien vanavond. Maar dat lijkt wel snor te zitten, denk ik.
1: Ja, het ziet er goed uit. We hebben een zonnige dag vandaag overdag. En dat houden we vanavond en vannacht ook nog helemaal vol. Wat er misschien wel ons parten kan spelen, is die hitte van vandaag. Want het wordt weer tropisch warm, tot 32 graden in het centrum. 33 graden in Belgisch Loteringen en een mooie 29 aan zee. Veel zon dus ook. En die warme maxima, ja, die blijven we toch nog lang volhouden. Dus een groot stuk van de zonsverduistering zullen we toch ook nog met die hitte te maken hebben. Nu, hou er ook rekening mee dat als de zon verduisterd is, dat het tijdelijk ook wel iets gaat afkoelen. Dus als je vandaag op verplaatsing gaat kijken, voorzie je dan op alle soorten weer. Dus zonnecrème en een trui. Nu, morgen gaan we nog een stukje warmer. Dan zitten we tot temperaturen tot 35 graden. Alweer met zeer veel zon. Hetzelfde verhaal op vrijdag. Maar dan vanaf zaterdag neemt de wisselvalligheid toch toe. Krijgen we al wat vaker kans op onweersbuien. En gaan de temperaturen ook onder de 30 graden zakken. En uiteindelijk naar begin volgende week toe zakken de temperaturen zelfs onder de 25 graden.
0: Stel je voor, Jacotte, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Lode Roels en Els Ayels.

0: Uit de heerlijke droomwereld van The Birds uit 1965, Mr. Tambourine Man. Kent u het sociale netwerk MySpace nog? Dat was rond 2005 een razend populair online platform met honderden miljoenen gebruikers. Maar uiteindelijk zijn ze ten onder gegaan aan de concurrentie van onder meer Facebook. Nu, de eigenaars van MySpace hebben plannen om dat platform te herlanceren. Dat hebben ze in elk geval gezegd in een nieuwe documentaire over MySpace. Een concrete datum voor alle duidelijkheid, dat is er nog niet. Maar goed, die aankondiging alleen al heeft bij veel mensen op sociale media nostalgische gevoelens opgeroepen. Tijd om er een van onze Belgische social media pioniers bij te halen. Toon Koppes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Koppes, u bent een van de oprichters van Netlog. Sommige mensen zijn dat misschien al vergeten, maar ook Netlog had begin deze eeuw toch miljoenen gebruikers, dacht ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Ook wij hadden op ons hoogtepunt een kleine 100 miljoen gebruikers.
0: 100 miljoen gebruikers? U zegt het alsof het niks is. Gestart in 99, denk ik, lange tijd voor MySpace. Eigenlijk de voorloper van MySpace, als ik dat zo mag noemen.
1: Nee, dat is juist. We zijn inderdaad gestart in 99, toen het internet nog quasi onbestaande was. In de zin van dat de meeste mensen nog moesten inbellen met een modem. Hè. Niemand herinnert dat nog, maar inderdaad, je moest dan met je telefoon aanmelden. En eigenlijk het breedbandinternet dat we nu kennen, het high-speed internet, was toen nog in volle uitrol.
0: Ja, en dat was dus de tijd dat Netlog ontstond. Daarna kwam er MySpace. Kan u ons even meenemen naar die beginjaren van sociale media? Hoe ging dat er toen aan toe? Wat voor een wereld was dat toen met sociale media?
1: Wel, het begint al met het woord sociale media bestond niet. Hè. Wat er eigenlijk in de jaren 99 bestond, was heel weinig. Hè. In de zin van, je had een aantal sites waar je heel moeilijk iets kon gaan uploaden. Maar als je iets wou bouwen op het internet, moest je echt wel de technologie kennen. Moest je HTML kennen. JavaScript bestond zelf nog niet. En moest je echt diep in die technologie kruipen. En dat was eigenlijk het eerste idee. Ik was toen 17. Om, chat bestond wel al. Hè. Dat had een aantal IRC-kanalen. Chat-kanalen. En dan was telkens het probleem dat de mensen moesten zichzelf opnieuw gaan voorstellen. En vandaar kwam eigenlijk het idee van, laat ons een platform bouwen waarbij dat het heel eenvoudig is om je eigen profiel te kunnen bouwen, je eigen website te kunnen bouwen.
0: Ja, plots kon je verbinden met alles en iedereen. Was dat de opkomst een beetje van het community-gevoel op het internet, terwijl het daarvoor bijna een droog gegeven was, dingen zoals een encyclopedie bijna?
1: Ja, inderdaad. Hè. Ik denk dat het toen echt wel de tijd was dat mensen ontdekten die nieuwe wereld die internet bracht. Maar ook wat de mogelijkheden waren om jezelf te gaan tonen op het internet. En daar ook andere mensen mee leren kennen.
0: Ja, delen wat je eet bijvoorbeeld. Dat was vroeger iets totaal nieuw, kan ik me inbeelden, in het begin jaren 2000.
1: Wel, delen wat je eet, dat deed niemand. Het was echt delen wie je was. En hoe je eruit zag. En ook, je moet voorstellen, ook de mobiele telefoons was nog maar uit het begin. Dus mensen foto's maken was nog de old way. Hè. Een foto gaan kiezen, die dan effectief gaan uploaden. Natuurlijk kan dat veel later. Dus mensen waren heel bewust wat ze zich uploaden. Of wat er gedeeld werd, of niet bewust. En misschien net daardoor die community te gaan bouwen van mensen die het internet aan het ontdekken waren. En dat was iets heel bijzonders. Het was een heel bijzonder gevoel om effectief met allemaal pioniers van het internet een online tijd te gaan beleven.
0: En op die grote golf van enthousiasme, dat nieuwe aspect van het internet, konden jullie en onder meer ook MySpace toen wel echt meesurfen. Hè? Dat is gigantisch gegroeid toen. Hè?
1: Hey, dat klopt inderdaad. Iedereen wou erbij horen. En het was een ongelooflijke... een ongelooflijk gevoel om effectief in die community te gaan binnentreden en mee te beleven wat dat die nieuwe technologie kon brengen.
0: Ja, goed, ondertussen zijn we meer dan 20 jaar later, is er heel veel veranderd natuurlijk. Hè? Sociale media, laten we daar eerlijk in zijn, zijn al lang niet meer altijd zo leuk. Is dat echt veranderd sinds de opkomst van Facebook, kunnen we dat zo zeggen?
1: Maar ik denk dat wel. Ik denk dat Facebook effectief de grote Amerikaanse mastodont is die alle netwerken of verschillende communities die gebouwd geweest zijn in de jonge jaren, 2000, echt wel overgenomen heeft of toch wel veroverd heeft. En zij hebben dat op een hele slinkse manier gedaan, maar dat ze effectief wel vanuit die high community zijn de universiteiten van Amerika gestart zijn en zo ook Hans de wereld overgenomen hebben. Maar ook in het begin echt wel nog een fun place waren. Hè. Iedereen herinnert nog de games die je kon spelen op al de media. Nu, als we vandaag kijken naar wat Facebook aanbiedt, is het wel een hele droge soep geworden.
0: Ja, wat is er dan fout gelopen, vraag ik me af. Want nu ondertussen hebben sociale media op sommige punten bijna een negatieve connotatie als je daarover spreekt.
1: Ja, ik denk dat het fout gelopen is een uitermate geoptimaliseerde algoritmes site geworden, waarbij dat het vooral gaat over eyeballs en tijd spenderen en niet zozeer over een oprecht gevoel. En je kan vrij daar een beetje met een festival, en je ziet dat ook vandaag terugkomen, heel veel retro-festivals komen terug. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, een festival die te ver gaat in zijn commercialisatie of een bepaald event dat te ver gaat, dat wordt een beetje een kille boel. En ik denk dat Facebook daar toch wel al vele jaren te ver in gaat, om zo te zeggen.
0: Gaat het meer over het commerciële en het algoritme en veel minder over verbinding tegenwoordig dan?
1: Ja, zoiets, hè. Inderdaad. Ja, het gaat minder over de mensen. Je merkt dat mensen steeds minder delen en het gaat meer over commerciële boodschappen en over bedrijven en aanbiedingen.
0: En net nu denkt MySpace dan aan een terugkeer, dat wordt overwogen. Kan dat nog in het huidige klimaat, denkt u? Zou dat lukken?
1: Het is duidelijk dat er wel een vraag voor is. Hè. Ook wij krijgen regelmatig de vraag van, ja, net nog was wel tof, zou je daar niet aan denken om niet te bouwen? En ik moet eerlijk zeggen dat prikkelt dan soms wel de fantasie van, ja, inderdaad, er is misschien wel ruimte om weer terug iets nieuws te doen, zoals het vroeger was. Maar ik denk wel dat het heel moeilijk is om dat gevoel van, dat ik net besprak met u, dat pioniersgevoel, dat echt ontdekken van dat nieuwe. Ja, mensen hebben het wel gezien. Hè. Zoals je zegt, mensen tot vervelens toe, het delen van eten. Ik denk dat we alle eten wel gezien hebben.
0: Ja, maar heb ik nu een primeurtje gehoord? Overweegt u effectief mogelijk een heropstart van Netlog? Of zijn we nog niet zo ver?
1: Nee, ik denk... Nee, zeker niet. Alhoewel, als er mensen zijn die zich geroepen voelen om daaraan mee te werken, mogen ze zeker laten weten. Maar ik denk dat het wel heel moeilijk is om effectief hetzelfde te gaan doen dan vroeger. Het moet echt wel iets anders worden, denk ik.
0: Ja, want is er ruimte nog voor de eerder gezellige platformen van in de beginjaren? Dat is de vraag, hè? De vraag is hoe dat nog werkt.
1: Maar ik denk dat er zeker ruimte is om bepaalde, wat ze noemen, niche-communities te bouwen. Naar mensen echt wel weer in verbinding gaan, dat niet gewoon één grote koude soep is. Maar dat originele enthousiasme, het gaan ontdekken. Ik denk dat dat wel kan, maar ik weet niet of dat ook meteen een commercieel succes zal zijn. Ik denk dat je effectief dat eerder moet gaan bekijken als een soort art project of een soort tijdelijke bijeenkomst dan effectief wat dat uiteindelijk Facebook geworden is.
0: Ja, een nostalgische hereniging, laten we het dan zo noemen. MySpace, mogelijk hergelanceerd. Toon Koppes, een van de oprichters van Netlog, daarover. Dank u wel om even aan de lijn te komen.
1: Graag gedaan.

0: Bridgers en Lost Boys, MySpace, dat lijkt terug te komen. Er is nog iets anders wat zo meteen terugkomt. Euroclear, daarover hebben we het zo meteen. Op de E40 richting kust is er 20 minuten file tussen Brugge en Loppem. Door een ongeval is daar maar één rijstrook vrij. Ook de oprit is afgesloten. Op de E40 van Gent naar Brussel 25 minuten file tussen Afliegem en Ternat. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent bijna anderhalf uur vertraging tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook versperd. En daardoor naar Antwerpen ook een half uur extra op de E313 vanaf Ranst. Van Hasselt naar Gent rijdt u nu beter via Brussel. Op de E19 vertraagt het verkeer tussen Peuty en Zemst. Twee rijstroken zijn daar dicht door een defecte vrachtwagen. Op andere plaatsen op dit ogenblik alleen lichte vertragingen.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ja, ik dacht dat het een discussie was die helemaal was afgesloten. Maar kijk, het debat rond het Russische geld bij Euroclear lijkt weer op te spelen.
3: Ja, het is intussen al 8 maanden geleden dat de Europese leiders overeenkwamen om die geblokkeerde Russische miljarden niet te gebruiken voor steun aan Oekraïne. Premier Bart De Wever had zich daar op alle mogelijke manieren tegen verzet, want als er iets zou mislopen, dan was het risico voor België te groot, vond hij, en het zou ook leiden tot meer onzekerheid op de financiële markten. Na een diplomatieke krachttoer haalde De Wever dus zijn slag thuis, met als resultaat dat er in de plaats een gezamenlijke Europese lening kwam voor Oekraïne. Maar de Duitse krant Frankfurter Allgemeine die schrijft nu dat er achter de schermen toch gewerkt wordt aan manieren om dat Russisch geld alsnog in te zetten voor steun aan Oekraïne.
0: Veerle Kolaert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Loon.
0: Mevrouw Kolaert, u bent hoogleraar financieel recht aan de KU Leuven. Alles komt terug, zegt men dan wel eens, ook Euroclear blijkbaar. Waarom spreken we hier nu opnieuw over? Wat is er aan de hand?
4: Wel, er is in december uiteindelijk gekozen voor een alternatieve oplossing waarbij er een lening van 90 miljard werd gegeven aan Oekraïne. Men heeft daar dat gedaan uit het gewone EU-budget. Maar dat was maar 90 miljard. En men wist dat dat eigenlijk maar voldoende zou zijn om Oekraïne gedurende 2 jaar te verder blijven financieren. Men hoopte natuurlijk dat intussen de oorlog zou opgelost worden, maar dat blijkt nu nog lang niet in zicht. Een einde aan de oorlog. En dus ziet men, oké, volgend jaar heeft men nog geld, maar daarna is het geld weer op. En dus moet er weer geld gezocht worden.
0: Ja, en dat dan terwijl er nog vele miljarden Russische euro's of roebels, wat je ook wil, bevroren zijn, vaststaan bij Euroclear in Brussel. En nu komt dat geld opnieuw in zicht, terwijl daar eerder toch een deal over was. Hè? Maar dat staat nu allemaal op losse schroeven, blijkbaar.
4: Wel, men heeft nu een nieuw idee. Eigenlijk is het geen nieuw idee. Het is al gelanceerd in november van vorig jaar door een aantal mensen die daarover aan het nadenken waren. En dat is nu opgepikt door een aantal politici. Het idee is dat men het geld nu zou weghalen bij Euroclear. Men gaat ervan uit, zegt men, kijk, België is daar zo hard op de rem gaan staan omdat men schrik heeft voor represailles tegen België. En dus, als we dat geld weghalen uit België, dan heeft België geen reden meer om zich te verzetten. Ja. En dus wat men wil doen, is dat geld weghalen bij Euroclear en overdragen aan een nieuwe entiteit, die dan een Europese entiteit zou zijn. Niet echt duidelijk waar die zou gelokaliseerd zijn of hoe dat zou vormgegeven worden, maar een nieuwe entiteit weg bij Euroclear.
0: Ja, oké. Okay. Maar de argumenten van ons land waren destijds, ja, als wij dat geld vrijgeven of die beslissing nemen dat dat geld mag gebruikt worden, dan gaan wij geviseerd worden. Hoe is dit dan anders dan die argumenten die we een paar maanden geleden gezien hebben?
4: Er is een heel groot probleem eigenlijk met dit idee waar degenen die ermee voor de dag komen niet op antwoorden. Omdat wat men gaat doen, is alle activa weghalen bij Euroclear en ook de terugbetaalverplichting van Euroclear aan Rusland. Want u herinnert zich ongetwijfeld, in principe moest Euroclear dat geld op eerste verzoek terug kunnen betalen aan Rusland. Maar het moet dat voorlopig niet doen, omdat er een sanctiemaatregel geldt tegen Rusland, waarbij Russische tegoeden door financiële instellingen niet mogen worden uitbetaald aan Rusland. Dus dat is een tijdelijke maatregel, zolang die sanctie geldt. Wanneer die sanctie wordt opgeheven, herleeft onmiddellijk de terugbetalingsverplichting van Euroclear aan Rusland. Als men nu dat geld weghaalt bij Euroclear, dan blijft die terugbetalingsverplichting wel liggen bij Euroclear. Waarom? Vergelijk het even met wat uw eigen geld bij de bank. Stel u voor, u zet uw geld bij een veilige bank. Denk bijvoorbeeld een KBC, BNP, ING, een stevige, veilige bank. En op een gegeven moment zou die bank beslissen, of nog erger, zou België of Europa die bank verplichten om uw geld te gaan zetten bij een of andere entiteit die niet eens een bank is, waar dus ook niet de bankwaarborgen voor gelden. En u hebt daar niks over te zeggen, dat kan uiteraard niet. Als een schuld wordt overgedragen, heb je daar het akkoord nodig van de schuldeiser, in dit geval dus van Rusland. En dus als je dat gaat doen zonder dat akkoord van Rusland, dan blijft die terugbetalingsverplichting wel bij Euroclear zitten.
0: Maar het idee van dat fonds waar het geld dan nu in naartoe zou gaan, of naartoe zou gaan, ja, is wel dat het risico gespreid wordt over alle Europese landen. Dat niet alleen België dan geconfronteerd zou worden met Russische claims of represailles bijvoorbeeld. Snijdt dat hout?
4: Ja, dus dat zou eventueel wel waar kunnen zijn. Dat het feit dat je dat doet, dat is dan duidelijk niet België die dat gedaan heeft. Nu, onder het oorspronkelijke plan was het ook de Europese Unie die heel dit plan had opgezet en heeft België zich duidelijk verzet. Dus ik weet niet of dat echt heel veel wijzigt, maar Rusland zou dan inderdaad represailles kunnen nemen tegen heel Europa.
0: Ja. Nu, ja, want uiteindelijk staat het geld bij Euroclear hier in Brussel. En ook al versluis je dat naar een apart Europees fonds, dan nog kan men in Moskou zeggen dat is iets waar ons land een sleutelrol in heeft gespeeld en wij gaan België toch viseren niet. Met andere woorden, ja, hoe zal dit vallen bij onze regering, bij De Wever?
4: Wel, ik denk dat de regering hier ook niet echt happig om zou zijn. Vooral dan, om wat ik net zei, dat Euroclear blijft wel gehouden om Rusland terug te betalen eens de sancties opgeheven zijn. Ik geloof niet dat door het geld weg te halen bij Euroclear dat probleem wordt opgelost. En dus, als Euroclear dat moet doen en het geld is er niet, dan komt Euroclear in gigantische problemen. Dat is een bedrag van 200 miljard. En de balans van Euroclear is vele malen kleiner dan dat. En dus Euroclear kan dat geld niet terugbetalen op eerste verzoek uit andere middelen. En dus dan zou de Belgische overheid moeten bijspringen als het zou willen vermijden dat Euroclear zou failliet gaan.
0: Precies.
4: Als Euroclear failliet zou gaan, dat zou een groot drama zijn voor de Europese kapitaalmarkt, want dat is een essentiële instelling voor het goed functioneren van de kapitaalmarkt, die zorgt dat alle effecten, transacties worden afgewikkeld.
0: En dus rammelt dat nieuwe idee, raak je eigenlijk niet verder, zegt u. Wat is dan wel een mogelijke optie om die Russische tegoeden toch in te kunnen zetten of die te evacueren, zeg maar? Wat kunnen we doen?
4: Ja, ik zou eerst nog één ander probleem nog even willen belichten dat ook blijft bestaan en dat niet wordt opgelost door het nieuwe idee. En dat is het feit dat ook de reputatie van onze kapitaalmarkten worden aangetast. Opnieuw heb je een situatie waarbij naar het buitenland toe de indruk wordt gewekt dat als je je geld in Europa investeert en je doet iets wat Europa niet aanstaat, dat het kan zijn dat je geld niet terugziet. Ja. Dus qua reputatieschade blijft ook dat probleem overeind. Nu, om op uw vraag te beantwoorden, een alternatief plan is er ook. Een andere, er zijn heel veel mensen die nadenken over alternatieve plannen. Ik heb er eentje gelezen, bijvoorbeeld van de denktank SEPS. En die stellen voor om het geld onaangeroerd te laten bij Euroclear. Nu, bij Euroclear, voor alle duidelijkheid, Euroclear heeft dat gezet op een rekening bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Dus dat geld staat eigenlijk in Frankrijk bij de ECB.
0: Ja,
4: we laten dat geld daar. Wat men zou doen, is een fonds oprichten. Dus men gaat hier ook werken met het idee van het oprichten van een fonds. Maar men gaat dat bedrag in hoofdsom niet gaan doorsluizen naar dat fonds. Dat fonds zou enkel de inkomsten, de interest op dat bedrag krijgen. En wat dat fonds zou doen, is obligaties uitgeven. Je gaat dus obligaties uitgeven aan Europese investeerders. En met dat geld dat opgehaald wordt bij Europese investeerders, geef je dan een lening aan Oekraïne. Ja. Waarom zouden die Europese investeerders dat doen? Wel, omdat er wel de inkomstenstroom van het geld dat bij Euroclear staat naar dat fonds zou gaan. En dat wordt dan gebruikt om mooie interest te geven op die obligaties. Om dat te realiseren heb je wel een garantie nodig van de Europese lidstaten naar die obligatiehouders, dat eens zij hun geld terugbetaald moeten krijgen, dat inderdaad er ook een bedrag in hoofdsom nog altijd is. Ja. Dus dat is wel het waar het nog altijd de angel zit. In dit plan heb je nog altijd een garantie nodig van de lidstaten.
0: Oké. Okay. Een van de opties inderdaad om die Euroclear-discussie weer aan te gaan. We hebben het erover met Veerle Kolaert, hoogleraar financieel recht aan de KU Leuven. Dank u wel. Goedemorgen.
4: Dank je wel, Lode. Goedemorgen.

0: Deep Blue Something and Breakfast at Tiffany's. Er is een nieuwe Dino-film uit vanaf vandaag. Ik dacht, ik gooi het even op tafel bij het ontbijt. Alle details daarover in de ochtend na 8 uur.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een zeldzame zonsverduistering in ons land. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het hoogtepunt zal 90% van de zon bedekt zijn door de maan. Daarmee is het de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Wim de Mazeneer.
8: De zonsverduistering begint vanavond om 7:20. Vanaf dan zal de maan geleidelijk voor de zon schuiven, tot 90% van de zon bedekt is. Om exact 7:13 is dat. Hoe kan je kijken? Wel, zoek een plekje met zicht op de horizon in het westen, want de zon zal al vrij laag aan de hemel staan. Het allerbelangrijkste, kijk nooit zonder eclipsbril naar de zon. Je kan er blijvende oogschade aan overhouden. Ook een zonnebril laat nog te veel schadelijke stralen door. Heb je het vanavond gemist, dan is er in ons land pas een nieuwe kans op een even grote zonsverduistering in 2081.
7: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Clarinval willen voorkomen dat een bon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. Vanaf vandaag voert Europa nieuwe regels in rond wegwerpverpakkingen. Bedrijven moeten hun verpakkingen veel duurzamer maken. Michael van Drogenbroek, wat houden die nieuwe regels in?
9: Wel, Europa wil dat verpakkingen milieuvriendelijker worden. En dus moeten ze van Europa in de toekomst beter recycleerbaar zijn en moeten ze ook meer gerecycleerde materialen bevatten. En er moet ook gezocht worden naar alternatieven. Zo moeten klanten bijvoorbeeld eigen verpakkingen kunnen meenemen naar bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant om dan hun eten en sausjes in te krijgen, in plaats van dat die dan per definitie in wegwerpzakjes zitten. Nu, de regels gaan vandaag in, maar niet allemaal tegelijkertijd. Ze zullen stapsgewijs over verschillende jaren worden uitgerold, want er moeten hier en daar ook nog technische details van sommige regels worden bekeken en dat maakt dat er best nog wel wat onduidelijkheid is ook. Passen bedrijven hun verpakkingen uiteindelijk toch niet aan, dan krijgen ze een boete of kan een verpakking van de markt worden gehaald, maar het zal nog wel even duren voor die boetes worden uitgeschreven.
7: Ja, dankjewel, Michael. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvluchten na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden over een mogelijke aanval door Iran op het vliegtuig van de president. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten gevolgd heeft.
10: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
7: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van de Air Force One. Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 500 Oekraïense drones heeft neergeschoten. Vooral het zuiden van Rusland werd geviseerd. In de regio Krasnodar kwam een kind van 8 om, zegt gouverneur. En ook een man werd gedood door vallende brokstukken. Op sociale media zijn beelden van zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olieuitvoer. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en andere burgerinfrastructuur geraakt. In Colombia, in Zuid-Amerika, is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De beving had een kracht van 7,4. Dat is de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook al zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel twee nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
2: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
7: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø/Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde toen met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Union gaat wel door in de Europa League. Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. Dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zonsverduistering die vanavond rond 7:20 begint. En rond 8:15 zal 90% van de zon verscholen zitten achter de maan. In Spanje, IJsland en Groenland is zonsverduistering totaal. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
11: De ochtend.
5: Met Lode Roels en Els Ayels.
0: De strijd tegen de knijt, de zonsverduistering en een nieuwe dinofilm, daar willen we het over hebben het komende uur. Het is woensdag 12 augustus en u hebt Radio 1 alweer gevonden. Heel goedemorgen.

0: half jaar geleden overleden deze Neil Sedaka en O'Carroll. Het is woensdag vandaag en dat betekent dat er weer nieuwe films in de bioscoop te zien zijn. En vanaf vandaag kan je gaan kijken naar een nieuwe film over dinosaurussen. Jawel, en die heet voor één keer niet Jurassic Park of Jurassic World of afgeleiden van dat. Nee, het gaat over The End of Oak Street. Dat is de titel. Filmkenner Robin Broos bij ons. Goedemorgen, Robin.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt die film al gezien gisteravond voor ons. Waarover gaat die precies?
1: Wel, het gaat dus zoals je zegt over dinosaurussen, maar in tegenstelling tot Jurassic Park, waar dino's tot leven worden gewekt door mensen, komen ze plots in onze wereld terecht. Dus The End of Oak Street moet je heel letterlijk nemen. Het is een Amerikaans stadje waar een straat Oak Street heet. En op een bepaald moment is er een deel van de stad gewoon weg en vervangen door een soort van rimpeling in de kosmos, vervangen door een tafereel uit de prehistorie. Dus leven mensen en dino's samen aan het begin van de jaren 80.
0: En plots staan die dinosaurussen letterlijk in de tuin van de mensen dan. Zo moet ik het mij voorstellen. Dan.
1: Ja, en meer zelfs. Ze beginnen te ontdekken door plots vegetatie uit de prehistorie of de buurman die klaagt over een gigantische drol in zijn tuin en die tegen de buren zegt:
0: er is iets aan de hand. Ja. Oké. En als je dan over een nieuwe dinofilm spreekt, dan ga je automatisch, dan ga ik automatisch vergelijken met die iconische film van Spielberg, hè, Jurassic Park natuurlijk. Hoe verhoudt deze nieuwe film zich tot Jurassic Park, die klassiek?
1: Ik heb onlangs de laatste Jurassic World gezien en ik zat mij toen af te vragen, gaat er ooit nog wel eens een moment zijn dat dino's mij kunnen verrassen of iets spannend kunnen maken? Herinner je de allereerste Jurassic Park in 1993... waar één Tyrannosaurus Rex je 10 minuten lang op het puntje van je stoel laat zitten.
0: Revolutionair was dat toen.
1: Ja, dat was één dino. En nu kijken we naar Jurassic World en we zien 352 dino's in één shot. En daar kijk je dan zo'n beetje schouderophalend naar. Dus ik dacht, dat gaat nooit meer terugkomen. En in deze film komt dat absoluut wel terug. Het is gewoon een totaal andere manier om het te benaderen. Maar die spanning, het idee mens en dino samen is opnieuw weer. Ja, ik heb er echt van genoten.
0: Ja, blijkbaar. Je zit hier te stralen. Wat Jurassic Park meer dan 30 jaar geleden ook zo'n succes maakte, was hoe realistisch dat allemaal was. Hè? Die geluiden, die beelden. Is dat hier ook het geval?
1: Ja, natuurlijk. De technologie is vandaag een heel stap verder. En je voelt wel dat de makers erover nagedacht hebben. Hoe kunnen we ons verhouden tegenover die iconische dino's die we ons herinneren van die Jurassic Park? Mm. Bijvoorbeeld, de T-Rex in deze film is hariger. We weten sindsdien ook, of wetenschap, ze hebben intussen ook wel zo wat meer onderzocht hoe dat die beesten er zouden kunnen uitgezien hebben. En met die wetenschap achter de hand zien de dino's er een klein beetje anders uit, maar dat maakt het daardoor misschien zelfs nog dreigender.
0: Ja, de dino's evolueren mee, zeg maar, met de film, met de filmmakers. Als je kijkt naar deze film, de regisseur is David Robert Mitchell. Die werd bekend, dacht ik, met de horrorfilm It Follows. Hoe eng is deze film eigenlijk?
1: Het is bij momenten heel erg eng. Waarin Jurassic Park er misschien één gigantische scène zat waar je echt gewoon de adem moest inhouden. Dat was in een keuken waar zo twee van die raptors de kinderen achterna zaten. In de keuken dan. Ik heb het gevoel dat deze film gewoon een lang uitgesponnen versie is van die scène. Nou ja. Het gevaar kan altijd overal op de loer liggen.
0: Ja, ik onthoud voorlopig drollen op de oprit en harige dinosaurussen, maar gaat het enkel over de dino's of zit er ook een verhaal in deze film?
1: Er zit gelukkig ook een verhaal in. Het begint eigenlijk gewoon heel typisch begin jaren 80. De nostalgie die we kennen van een Stranger Things, het is heel erg Spielbergiaans en het gaat over een gezin waar het jammer genoeg niet meer goed gaat. Je voelt langs alle kanten dat vader en moeder elkaar eigenlijk niet meer kunnen uitstaan. En dan plots gebeurt dat.
0: Oh ja.
1: En dan is heel de mindset plots anders. Hoe ga je daarmee om? Je weet dat het hier niet meer gaat. En moet ik nu toch voor mijn gezin strijden?
0: Ja, en een van de gezinsleden is Anna Hathaway. Hè. Zij speelt een van de hoofdrollen in de film. Haar derde grote blockbuster al dit jaar, dacht ik. Na The Devil Wears Prada 2 en The Odyssey. Hoe doet zij het?
1: Het mooie aan deze rol is dat ze hier, vind ik, als actrice veel meer bewegingsvrijheid krijgt. Het begint met zij als een beetje de misnoegde echtgenote die eigenlijk bijna letterlijk plannen aan het maken is om het gezin te verlaten. om dan plots die switch te moeten maken naar hoe kan ik mijn gezin bijeenhouden en die vooral beschermen tegenover al dat onheil wat er hier gewoon echt aan het einde van de straat aan het gebeuren is.
0: De vader van het gezin, gespeeld door Ewan McGregor, hoe doet hij het?
1: Ik zie die man heel graag bezig. Hij is een zeer geloofwaardige en aimabele vader in deze film. Ik wil er misschien niet te veel over zeggen, omdat ik het ook niet wil spoilen.
0: Snap ik. Dat is heel goed van jou. Heel goede reflex. Ik wil nog iets anders op tafel gooien, want jij bent, dat weet ik, een gigantische fan van soundtracks ook. Hè? Je hebt altijd speciale aandacht voor de muziek. De soundtrack van Jurassic Park, fantastisch. Hè? Was een van de beroemdste ooit wellicht. Wat vond je van de muziek in deze film?
1: Misschien is de soundtrack van Jurassic Park wel mijn favoriete filmmuziek aller tijden. John Williams kan je, denk ik, nooit echt helemaal evenaren. Er is natuurlijk wel een groot verschil. Waarin Jurassic Park, John Williams heeft eigenlijk letterlijk op zijn partituur geschreven: je moet deze muziek spelen met ontzag. Ja. Want mensen gaan voor het eerst in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis, gaan oog in oog staan met dino's. Hier is het helemaal anders. Plots zijn die er. Dus het moet veel spannender klinken. Maar gelukkig, de componist heeft heel goed geluisterd naar John Williams. De componist hier is Michael Giacchino, die we onder andere kennen van The Incredibles of van Up, maar die ook de reboot van Jurassic World heeft gedaan. Hij heeft heel goed geluisterd naar die John Williams. En er zitten wel een paar heel mooie, bijna romantische suites in, maar die dan vooral het stuk ondersteunen over het gezin.
0: Het gezinstuk.
1: Het pre-dino-tijdperk.
0: Even los van de dino's, deze film, The End of Oak Street, zal het wel moeten opnemen tegen twee andere gigantische films van het moment, de Odyssey en de nieuwe Spider-Man film, denk ik. Gaat dat even succesvol worden?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Het ding is wel dat de andere twee films die je net hebt opgesomd, die hebben een gigantische marketingcampagne achter zich gehad. Voor deze film komt dat stilaan zo wel op gang. Je ziet af en toe zo wel eens wat snippets van interviews. Ja. Maar eigenlijk, het jammere aan de campagne die zij gevoerd hebben, is dat zij regelmatig advertentiebeelden via AI hebben gegenereerd en dat er daar heel veel tumult over was. Ja. Kan je dat wel maken, dat je als creatieve studio iets met AI doet? Enfin, andere discussie. Maar de bus is er denk ik nog niet helemaal. En dat gaat deze week duidelijk worden of het er toch nog gaat komen. De recensies zijn redelijk lovend overal. Dus wie weet dat wel het duwtje in de rug geeft.
0: Ja, het is ideaal weer om in de bioscoop te gaan zitten. Hè. Daar is airco meestal, geloof ik. Dus
1: dat is waar, maar ik zou het nu ook niet vanavond doen, want er is buiten nog net iets spectaculairder te zien.
0: Dat is waar, maar je hebt nog de hele weken, nog vele weken wellicht, om die film te gaan bekijken. De nieuwe film over dino's, The End of Oak Street. Filmjournalist Robin Brons, dankjewel.
1: Met veel plezier.
0: Voor het verhaal. Op de E40 richting kust is het 3 kwartier file rijden tussen Oostkamp en Lopem. Door een ongeval is er maar 1 rijstrook vrij. Ook de oprit Lopem is afgesloten. Ook op de E40 van Gent naar Brussel 1 uur file van voor Affligem tot voorbij Ternat. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de Antwerpsring richting Gent meer dan 1 uur vertraging tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 uur extra, het is maar wat vanochtend. Naar Antwerpen 1 uur extra op de E313 vanaf Ranst. Van Hasselt naar Gent rij je beter om via Brussel. Op de E19 een kwartier erbij tussen Peutie en Zems. 2 rijstroken zijn daar versperd door een defecte vrachtwagen.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Calexico en Sunken Walls. Ja, vanavond is het eindelijk zover. De eclipse, het evenement van de zomer, lijkt het wel voor alle wetenschapsfans. Bij ons zal de maan vanaf 17 à 7 voor de zon schuiven en een uur later zal die de zon dan voor zo'n 90% bedekken. Maar wie echt de volledige zonsverduistering wil zien, ja, die moet in het westen van IJsland of in het noorden van Spanje zijn. En in Spanje, in Burgos heel concreet, daar is onze verslaggever Koen Wouters. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Zijn de Spanjaarden daar klaar voor de zonsverduistering?
1: Ja, ze zijn er helemaal klaar voor. Je kan spreken van een zekere eclipsgekte zelfs. De eclipsbrillen zijn hier ook al totaal uitverkocht, al weken. Ik ben gisteren in Bilbao, waar we zijn toegekomen, een paar winkels gepasseerd, lag je daar gewoon vierkant uit. En gisteravond hier in het hotel, dat vol zit met in Burgos, waar we nu zitten, vol met eclipstoeristen, liep er al iemand rond in een vol astronautenuniform. Je ziet ongelooflijk hoeveelheden met camera's, fototoestellen, lenzen, voorzetstukken, filters, computergestuurde systemen. Ja,
0: ze zijn er klaar,
1: klaar voor.
0: Ja. De vraag is natuurlijk wat met het weer, hè? Want wolken kunnen roet in het eten gooien. Wat zijn de vooruitzichten daar?
1: Wel, als ik nu even naar buiten kijk, dan zie ik lichte wolkensluiers hier en daar. Maar de weerapp zegt dat die rond 11 uur vanmorgen ongeveer allemaal verdwenen zouden moeten zijn. En dat we dan stralende hemel hebben, dus tot die eclips vanavond. We houden onze vingers nog even gekruist, maar dat ziet er dus goed uit.
0: Als ik het goed begrijp, ja, leeft het in jouw hotel, dat is duidelijk. Maar in de ruimere regio daarbuiten, leeft dat? Zijn de Spanjaarden daarmee bezig?
1: Ja, absoluut. Hè. Alles is uiteraard uitverkocht. We zijn gisteren al eens gaan kijken op een plek waar vandaag heel veel mensen gaan staan. Hè. Een soort verhoging, een richel in het landschap, een uitzichtpunt. Daar stonden gisteren al heel wat campers, mobilhomes. Daar waren mensen letterlijk al hun stoeltjes aan het zetten, het statief aan het klaarzetten voor hun fototoestel. Een beetje zoals in het zwembad in een of ander Zuiders vakantieoord. Die waren hun plekje aan het reserveren al. De Spaanse overheid verwacht ook heel veel volk straks, niet alleen die toeristen. Maar de verwachting is dat het zuiden van Spanje, de Spanjaarden daar, dat die massaal naar het noorden gaan komen, omdat enkel hier, in die zone rond Burgos, de zonsverduistering totaal gaat zijn. Ja. Sowieso komen die Spanjaarden van het zuiden graag in deze periode naar het noorden om de toeristen in het zuiden wat te ontvluchten, omdat het hier wat frisser is. Dus ze verwachten echt een massale volksverhuizing.
0: Ja, en je zegt het, men komt net naar daar omdat de zon daar 100% verduisterd zal zien. Kan je dat eens uitleggen? Wat ga je dan anders of meer zien dan wij hier in België?
1: Wel, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Hè. 99 wel in België, maar dat was ook geen 100%. Volgens mensen die het al hebben meegemaakt, is het echt een heel groot verschil tussen een bijna volledige en een echt volledige zonsverduistering. Hè. Wat je dan ziet als die maan perfect voor de zon staat, is bijvoorbeeld de corona. Dat is eigenlijk die hele hete gaswolk rond de zon. Je kan ook op een gegeven moment, dat noemt dan de diamant zien, dan zie je eigenlijk door kratertjes van de maan, hè, want de maan dekt de zon af, dan zie je daar zonnestralen doorschijnen, letterlijk. En ook het effect op de omgeving is veel groter. Het gaat echt enkele graden tot 5 graden kouder worden.
0: Het gaat echt donker worden.
1: Tijd. Ja, het wordt volledig donker. Ja. Het wordt gewoon nacht. Ja, ja. Het wordt gewoon nacht. Gedurende die paar minuten. Je merkt dat ook in de natuur. Hè. Naar verluid gaan vogels stoppen met fluiten. Kippen zouden op stok gaan. Dus je gaat dat echt heel hard merken op het moment zelf. Het wordt gewoon donker. Het wordt overdag donker.
0: Ja, lijkt mij een heel bijzondere ervaring. Misschien ook nog nuttig om mee te geven. Niet alleen voor de mensen in Spanje, maar ook voor ons land. Door het late uur staat de zon wat lager natuurlijk. Je gaat je goed moeten positioneren om het allemaal goed te zien. Hè. Dat is wel belangrijk.
1: Ja. Ik kan letterlijk een vuistregel meegeven. De zon zal ongeveer 8 graden boven de horizon staan. En als je dus je arm strekt naar de horizon en je balt je vuist, boven die vuist zal de zon ongeveer wel staan. Dus dat moet je wel kunnen zien. Mm. De zon gaat uiteraard onder in het noordwesten. Je gaat dus vrije horizon moeten hebben of op wat hoger moeten staan. Hè. Mm. Het Mas in Antwerpen bijvoorbeeld gaat heel populair zijn. Of aan zee. Kust is natuurlijk een hele goede plek ook, waar je altijd een goede zonsondergang hebt. Mm. Ja, dat zijn de plekken die je in het oog moet houden.
0: Goeie tips. En wie vanavond niet kan of zal kijken, die moet ook nog wel even wachten op de volgende, dacht ik.
1: Ja, absoluut. De volgende in ons land is in 2090. Dat gaan wij niet meer halen, Lode. Onze kinderen misschien nog wel. Maar ook daar zitten we nog dichter bij de zonsondergang. Op de meeste plaatsen in ons land zal de zon op het moment van de totale zonsverduistering al een beetje onder de horizon staan. Zou je eigenlijk opnieuw beter naar Spanje moeten gaan of naar Frankrijk om het goed te kunnen zien. De echt hele goede zichtbare zon hoog in de lucht, dat is pas in 2142. Dat is nog heel lang.
0: Dat is inderdaad nog heel verre toekomst. We kijken eerst uit naar vanavond, letterlijk en figuurlijk. Die zonsverduistering bij ons en ook te zien 100% in Spanje. Koen Wouters, dankjewel voor de uitleg vanuit Burgos. Er zijn heel wat plaatjes die we kunnen draaien na zo'n gesprek. Dit bijvoorbeeld is er eentje van Total Eclipse of the Heart. Dat stel ik voor. Dit is Bonnie Tyler.

0: Oorworm van Bonnie Tyler. U zit hier gegarandeerd voor de rest van de dag mee in uw hoofd. Mijn excuses daarvoor. Total Eclipse of the Heart.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Badkamerrenovatie?
6: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer.
8: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuw onze teams naar de overwinning.
9: This is our ground.
8: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
10: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai.
11: Gebeurt hier. En het
10: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
11: Gebeurt hier. Maar ook het
12: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
11: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telinet.be/playsports.
13: VRT Radio 1.
14: De ochtend.
0: Ja, met het risico van een herhaling te vallen, maar vanavond is er dus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, Els.
15: Ja, die begint om 7:20 en bereikt haar hoogtepunt rond 8:15. Dan zal de maan bij ons 90% van de zon bedekken. Het is daarmee de grootste zonsverduistering in België sinds 1999. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert stapsgewijs nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken. Zo moeten klanten van fastfoodrestaurants bijvoorbeeld hun eigen verpakkingen kunnen meebrengen. En de Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvlucht na de NAVO-top in Turkije. De veiligheidsdiensten hadden informatie over een mogelijke Iraanse raketaanval op het vliegtuig van de president. Die zou verstopt zijn in een cateringcontainer en zo naar een ander vliegtuig gerold.
0: Straks zal de zon dus even bedekt worden, maar voor het zover is, geeft ze toch nog het beste van zichzelf, denk ik, hè, Jacot?
16: Ja, klopt inderdaad, want we krijgen vandaag weer een tropisch warme dag met temperaturen tot 33 graden. In het centrum zal het om zo'n 32 graden gaan en aan zee tot 29 graden. Veel zon, weinig wind ook, wordt een zwak tot matige wind uit het oosten. En dan vanavond en vannacht blijft het lange tijd nog warm en blijft het ook helder tot licht bewolkt uiteindelijk vannacht met minimumtemperaturen tussen 11 en 20 graden. Morgen nog een stukje warmer tot 35 graden, dan alweer met veel zon en weinig

0: gewint. Hetzelfde verhaal op vrijdag, maar dan vanaf zaterdag neemt de wisselvalligheid toe en zakken de maximumtemperaturen daardoor onder de 30 graden. We zien dan af en toe ook al eens wat buien passeren, misschien ook onweersbuien. Hetzelfde verhaal voor zondag. En dan vanaf maandag zakken de temperaturen finaal onder de 25 graden.
1: Zeker ook niet slecht. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Lode Roels en Els Ayels.

0: Uit hun debuutplaat uit 1994, tussen de mens en onder de duinen. Els, een van de krantenverhalen die jij vanochtend aanbracht om 6:30 kwam uit de Standaard. Daarin werd gezegd dat nogal wat gokbedrijven de wet omzeilen op het verbod op gokreclame in de sport.
1: Ja, dat verbod is er sinds 2023, maar sommige gokbedrijven die hebben een nieuw site opgericht met een bijna identieke naam, een identiek logo, en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo is er bijvoorbeeld Circus Daily, een sportnieuwswebsite gelinkt aan gokbedrijf Circus. Het logo van Circus Daily prijkt op de shirts van onder andere voetbalclubs Standaard en Antwerp. Circus zelf zegt in de Standaard dat Circus Daily een volwaardig sportmediaproject is. Versta geen gokbedrijf. Maar het secretariaat van de Kansspelcommissie wil dat de wet over het verbod op gokreclame herschreven wordt en achterpoortjes onmogelijk maakt.
0: Injas van der Wallen, meneer Van der Wallen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent lid van de Kansspelcommissie. Misschien eerst even voor alle duidelijkheid. Het secretariaat van de Kansspelcommissie, dat is niet hetzelfde als de Kansspelcommissie zelf. Wat is het verschil precies?
2: Wel, ja, het is zo dat wij de Kansspelcommissie is wat we zou kunnen noemen de raad van bestuur van de Kansspelcommissie zelf. En het secretariaat is het uitvoerend orgaan. Ja. Die ook natuurlijk de controles en dergelijke uitvoeren. Een zeer belangrijk orgaan voor alle duidelijkheid. Maar het is soms wel wat vervelend dat het secretariaat de Kansspelcommissie genoemd wordt en de commissie ook de Kansspelcommissie. Dat is soms wel wat vervelend. Maar goed, tot daar geen groot probleem.
0: Ja, goed. Die nuance hebt u gemaakt. U vertegenwoordigt dus de Kansspelcommissie. En wil u of wil de commissie dat reclameverbod ook herschreven wordt?
2: Wel, laat mij misschien voor eerst eens stellen dat elke wet die gaten en achterpoortjes heeft, een slechte wet is. Ja. We hebben dus, of tenminste men heeft, in 2023 met de wet van Hekken dus duidelijk slecht parlementair werk geleverd. Ja. Dat getuigen niet alleen het vonnis van Doornik, maar ook het arrest van het grondwettelijk hof die bepaald heeft dat het reclameverbod discriminatoire is, omdat kansspelproducten zoals de Lotto en Subito nog altijd reclame mogen maken.
0: Ja, oké, dus er zijn gaten, er zijn achterpoortjes, dus moet het herschreven worden. Wat moet er dan veranderen?
2: Nou, uiteraard, in eerste instantie moet het algemeen zijn. Het moet gelden voor alle kansspelen. In eerste instantie voor alle legale kansspelen, loterijen, sportweddenschappen, casino's enzovoort enzovoort. Maar ook voor de illegale kansspelen. Want nu, ga maar eens naar sociale media, word je overspoeld door reclame van illegale aanbieders.
0: Dat bedoelt u buitenlandse spelers die niet binnen onze wetgeving vallen bijvoorbeeld?
2: Zij die geen vergunning hebben. Ja. Er zijn ongeveer 230 websites in België die illegaal gokspelen aanbieden en die dus geen Belgische vergunning hebben, die dus ook hier geen belastingen betalen voor alle duidelijkheid. Maar het is veel belangrijker, is zij bieden geen enkele bescherming aan de spelers. Ja. Dus daar gaan we eigenlijk als wetgevers, schieten we daar eigenlijk ook heel zwaar tekort in de bescherming van onze spelers. Ja. En daarom moet een wetgeving die een reclameverbod inhoudt, algemeen zijn. Ja. Ze moeten ervoor zorgen dat illegale aanbieders geen reclame meer kunnen maken. En ze moeten ervoor zorgen dat alle legale aanbieders van kansspelen geen reclame meer mogen maken. Ja. Want dan heb je een gelijk speelveld.
0: En daarover gaat het hier. Hè? Die legale aanbieders van kansspelen die dan toch creatief aan de slag gaan om wel reclame te kunnen maken. Ja, de vraag is, hoe maak je zo'n wetgeving volledig waterdicht? En wat stelt u dan voor?
2: Wel, in eerste instantie moet men het vonnis van Doornik heel goed bestuderen.
0: Wat is het vonnis van Doornik? Leg dat nog eens uit.
2: Het vonnis van Doornik bepaalt eigenlijk, heel simpel uitgelegd, het vonnis van Doornik bepaalt dat een aanbieder van, zoals Circus Daily, zolang deze niet verwijst naar de website van een kansspeloperator, dus niet naar circus.be, is het geldig. Hè? Omdat... Ja. De wet dat niet duidelijk omschrijft.
0: Dus eigenlijk zegt u, in de wet moet staan dat bijvoorbeeld Circus niet mag verwijzen op geen enkele manier, ook niet impliciet of met allerlei omwegen, naar de website. Dat zou veel strikter, veel strenger moeten omschreven worden dan.
2: Ja, dus er moeten drie dingen zijn. 1. De loterijen die moeten ook een reclameverbod krijgen. 2. De achterpoortjes moeten dicht. Dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan niet daar geen reclame mag meegemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten. Iedereen mag, zoals Circus Daily, sportverslagen brengen. Maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Ja, dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
0: Dat is nu wel het geval. Hè? De naam lijkt er heel fel op. Dat logo dat is bijna hetzelfde met een kleine nuance. Ja, dat zorgt voor verwarring en dat is dan perfect legaal. Maar goed, dat is tegen de geest van de wet.
2: Ik ben met u akkoord dat het tegen de geest van de wet is, maar het had nooit zo ver mogen komen. Men had degelijk parlementair werk moeten leveren en die achterpoortjes hadden van meet af aan dicht moeten zijn.
0: Ja, want Circus
2: dat is nu
0: zelf,
2: helaas niet gebeurd.
0: Nee, dat is niet, zegt u. Circus zelf zegt, ja goed, wij willen de wet niet bewust omzeilen. Het gaat om een volwaardig sportmediaproject en het is een vrij land natuurlijk. Je bent vrij om dat soort dingen op te richten, hè?
2: Voorlopig, en zoals de wet het nu omschrijft, hebben zij 100% gelijk.
0: Ja. En waarom is het volgens jullie zo belangrijk dat die merken geen reclame mogen maken?
2: Wel, het is duidelijk, het gaat hem over de bescherming van de spelers. En de bescherming van de spelers, die staat bovenaan. En nu doen we slecht werk. Ik heb het daarnet gezegd, 230 illegale websites die reclame maken, dat het een goede lust is. En de legale sector die een achterpoortje gevonden heeft en daarbovenop nog eens de loterijen die nog altijd voort reclame mogen maken en nog altijd voort mensen mogen aanzetten tot gokken. En het gaat hem over de bescherming van de speler. En daardoor moet het sluitend zijn, maar het moet vooral voor iedereen zijn. Zodat wij maximaal de spelers kunnen beschermen. Nu beschermen wij de spelers heel beperkt. Omdat slecht parlementair werk geleverd is, moeten wij die wet herschrijven. Die wet moet sluitend zijn voor alle kansspelen. Ja. En ik herhaal, alle kansspelen.
0: Oké, duidelijke oproep van Injas van de Wallen, lid van de Kansspelcommissie. Dank u wel.
2: Dank u wel.

0: De indie pop van Corner Shop Rimful of Asha.
1: Op de E40 richting kust 40 minuten file rijden op dit ogenblik tussen Beernum en Lophem. Door een ongeval is daar maar één rijstrook vrij. Ook de oprit Lophem is afgesloten. Op de E40 naar Brussel 10 minuten file vanaf Afligem. Op de A12 is in Wilrijk de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen 25 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 20 minuten extra tussen Peutie en Rumst. In Zemst zijn twee rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. En op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten vertraging tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel.
2: De ochtend.
1: Ja, het is hier niet alleen kommer en kwel vanochtend hoor. Ik heb ook goed nieuws, want in Schellebellen, Els, in Oost-Vlaanderen, is de jarenlange knijtenplaag langs de Schelde blijkbaar grotendeels onder controle.
3: Ja, en mocht je niet weten wat dat zijn, knijten, mocht je bij die gelukkige mensen horen, dan leg ik het nog even uit. Het zijn kleine muggen die irritante jeuk kunnen veroorzaken. De overlast was voor de inwoners zo groot dat de gemeente er 8 jaar geleden zelfs een rampenplan afkondigde. Sindsdien namen de Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos heel wat maatregelen in de strijd tegen de knijt. Er werden vallen gezet, er is riet aangeplant, een gul gegraven om stilstaand water te vermijden, maar er kwam ook hulp uit onverwachte hoek. Van de zwaluw, namelijk, die een natuurlijke vijand is van de knijt. Dat vertelt burgemeester Kenneth Taylor.
4: Nu zien wij dat er een van de grootste zwaluwpopulaties van Vlaanderen in Schellebellen zit. En dat die massaal die knijten bestrijden. Dit in combinatie met het riet dat aangeplant is en de bres die gedicht is, zorgt ervoor dat die knijtenpopulatie toch wel zeer sterk verminderd is. En dat er eigenlijk nog weinig slip is waar dat die knijt goed kan gedijen. Wat ervoor zorgt dat er zijn nog knijten, maar nooit meer in de aantallen zoals we die gekend hebben enkele jaren terug.
3: Ja, het Agentschap voor Natuur en Bos heeft heel veel geleerd uit die case in Schellebellen en wil de kennis nu toepassen bij andere projecten. Hopelijk ook in Temse, want daar hebben ze ook last van een echte knijtenplaag.
1: Hopelijk binnenkort ook positief nieuws over de knijten, dus vanuit Temse, dankjewel. Het is 11 minuten voor 9. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

0: Uit zijn vroegere periode, On My Soul van Bruno Mars.
1: Radio 1.
0: Een tragisch verhaal dat we vorige week te horen kregen. Een jongetje dat overleden was in Merchtem, de 7-jarige Hamza. En zijn dood was meteen verdacht. Hij had zichtbare verwondingen en kneuzingen en was vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. 3 mensen zijn gearresteerd in deze zaak. Zijn oom, zijn moeder en een vriendin van de moeder. En de raadkamer zal vandaag beslissen of zij aangehouden blijven. Marieke van Kouwenbergen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lode.
0: Van onze justitieredactie natuurlijk. Jij volgt die zaak, je staat aan het Justitiepaleis in Brussel. Misschien nog eens vertellen, wat is er precies met Hamza gebeurd? Weten we dat al?
2: Ja, vorige week in de nacht van woensdag op donderdag werden de hulpdiensten opgeroepen naar een appartement in de Korte Ridderstraat. Dat is in het centrum van Merchtem in Vlaams-Brabant. En daar vonden ze het levenloze lichaam van de jongen van Hamza. Ze hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar iets voor 1 uur 's nachts heeft de mugarts dan zijn overlijden officieel vastgesteld. Nu, de wetsdokter heeft de jongen eerst ter plaatse onderzocht en daarna nog in het ziekenhuis een autopsie op zijn lichaam uitgevoerd. En die kwam tot de conclusie dat er verschillende verwondingen waren die dus mogelijk overeenkomen met mishandeling. We weten dus dat Hamza het slachtoffer is geworden van zeer ernstige slagen en verwondingen. Er zou geen wapen zijn gebruikt, dus hij had geen messteken of iets gelijkaardigs. Maar hij is dus wel zeer ernstig geslagen geweest.
0: Ja. En vandaag komt die zaak dus voor de raadkamer. Wie zal daarvoor komen?
2: Wel, op het moment van zijn dood waren er 3 volwassenen in dat appartement. Zijn moeder, dat is een vrouw van 27. Haar 24-jarige broer, dat is dus de oom van Hamza. En dan nog een 22-jarige vriendin van de moeder. Die zijn toen meteen gearresteerd, alle 3, en verhoord. En de onderzoeksrechter heeft nadien beslist om op basis van hun verklaringen hen ook alle 3 aan te houden. Ze zitten opgesloten in de gevangenis van Haren. Die oom werd toen aangehouden op verdenking van moord. Een zeer zware kwalificatie. En de moeder en de vriendin voor schuldig verzuim, wat betekent dat ze dus geen hulp hebben geboden aan de jongen.
0: Ja, en welke beslissing kan de raadkamer vandaag nemen?
2: Wel, je zei het al, de raadkamer die zal moeten beslissen of zij effectief aangehouden blijven. Maar de raadkamer kan hen ook bijvoorbeeld vrijlaten onder voorwaarden of onder elektronisch toezicht plaatsen. Thuis laten zitten dus met een enkelband. En ik weet alvast van de advocaat van de vriendin van de moeder dat die dat laatste zal vragen. Dus in afwachting van het verder onderzoek wil ze vragen dat haar cliënt thuis zal zitten met een enkelband.
0: Je hebt de afgelopen dagen ook met verschillende advocaten gesproken. Welk verhaal vertellen zij eigenlijk?
2: Wel, de advocaat van die 24-jarige oom, die dus verdacht wordt van moord, die laat alvast weten dat de man goed meewerkt aan het onderzoek, maar dat hij dus die kwalificatie moord wel degelijk betwist. Met andere woorden, die oom zegt dat hij nooit de intentie heeft gehad om zijn neefje te doden en dat er dus ook helemaal geen sprake is van voorbedachtheid. De advocaat van de 22-jarige vriendin van de moeder, die zegt dat ze elke betrokkenheid ontkent. Zij heeft trouwens de hulpdiensten gebeld rond middernacht, die vriendin. Maar zij en die moeder zouden zelf niets gezien of gehoord hebben van mogelijke mishandeling. Ze zeggen, wij zijn naar beneden gekomen pas later, toen het al te laat was, en toen was die jongen al gestorven. Want u moet weten, Hamza en zijn moeder, die woonden tot voor kort, voor enkele weken nog, in Denderleeuw, maar hun huis was onbewoonbaar verklaard en daarom waren ze dus begin juli ingetrokken bij die oom in Merchtem. En die moeder, die sliep op de 2e verdieping samen bij die vriendin, maar omdat het zo warm was, sliep Hamza dus op de 1e verdieping bij zijn oom.
0: Ja, er is een opvallend ding in dit verhaal ook. Dat is dat de ochtend voor de feiten Hamza nog thuis werd afgezet door de politie. Wat is er daar toen gebeurd?
2: Ja, dat is ook bevestigd door het parket. Woensdag, vorige woensdag, heeft de politie een melding gekregen over een verdwaald kind. Blijkbaar gebeurt dat wel vaker in de zomer, volgens het parket, dat kinderen die dan alleen over straat wandelen, dat ongeruste buren dan de politie bellen. Nu, u moet weten, Hamza woonde nog maar een paar weken daar in Merchtem. Misschien wou hij daar de buurt wat gaan verkennen. Iemand heeft dus de politie gebeld en zij hebben hem toen thuisgebracht bij zijn oom in Merchtem.
0: Maar hoe kan het dan dat zij dat niet hebben opgemerkt? Dan is de vraag in dat soort zaken, waren er misschien al eerder signalen die opgevangen hadden moeten worden?
2: Ja, zeker. En dat is ook wat nu nog onderzocht zal worden. Nu, vermoedelijk hebben die agenten bij die jongen toen geen verwondingen gezien. Hamza zou ook niet meteen aangegeven hebben dat hij bang was om terug te keren naar huis. Dus er waren niet meteen signalen, want moest dat wel zo geweest zijn, dan hadden die agenten volgens een standaardprocedure meteen het parket moeten verwittigen. Want dan volgt er effectief wel een onderzoek naar de thuissituatie. We weten ook dat hij niet op de radar stond, nog bij de politie of parket. voor intrafamiliaal geweld. Zijn oom was wel een keer veroordeeld tot een werkstraf voor het dealen van cannabis. En er zijn vermoedens, sommige kranten schrijven, dat hij mogelijk zijn neefje heeft willen straffen, omdat hij dus die dag ongehoorzaam was geweest en alleen de straat op was getrokken. Maar dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek. Dat wil zijn advocaat ook absoluut niet bevestigen. Daar mogen we niet te snel conclusies over trekken.
0: Nee, daar moeten we het onderzoek afwachten. Inderdaad, nu heel deze zaak doet denken aan het verhaal rond Raoul, dat Roemeense jongetje dat stierf in Gent na foltering door zijn moeder en stiefvader. Zie jij zelf parallellen ook?
2: Wel, dat is moeilijk te zeggen op dit moment, omdat er nog zo weinig details bekend zijn over de dood van Hamza. En het is ook heel belangrijk dat we wachten op het definitief rapport van de wetsdokter, want daarin zal nog cruciale informatie staan. Vooral ook het antwoord op de vraag, had hij al oudere verwondingen? Was hij al eerder geslagen? Dat zal toch wel heel belangrijk zijn, ook in dit dossier. Nu, bij Raoul was er wel sprake ook van extreem geweld, wekenlange vernedering, ontmenselijking zijn ouders. Dus zijn moeder en stiefvader hebben alle bij 30 jaar cel gekregen. De enige overeenkomst die ik hier nu wel meteen zie is, het gaat over extreme gewelddaden gepleegd op een onschuldig kind. En dat is en blijft chockerend, ook voor de hele gemeenschap. Morgenavond is er ook opnieuw een stille mars in de buurt in Merchtem om Hamza te herdenken, om die familie te steunen. Er liggen ook al allerlei knuffels aan de deur van het huis waar het gebeurd is. En dat zagen we toen bij Raoul toch ook, dat we dit als maatschappij niet kunnen aanvaarden. En daarom is het belangrijk dat dat nu grondig onderzocht wordt. Ook wie er verantwoordelijk is, maar ook of dit voorkomen had kunnen worden.
0: Oké, de zaak Hamza vandaag voor de Raadkamer. Marieke van Kouwenbergen aan het Justitiepaleis. Dankjewel.

0: Stromae en De Fleur, nu we toch Frans aan het spreken zijn. Voilà, l'été komt eraan na 9 uur met Ilse Liebens.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De pakjestaks heeft ons land de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgebracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro in iets meer dan een maand. Dat is minder dan verwacht, zegt Christian van der Waren van de douane.
4: Een verklaring daarvoor is dat die Chinese webwinkels zich natuurlijk hebben voorbereid. Dus die webwinkels die hebben massaal goederen ingevoerd, hier opgeslaan in Europa en vervolgens staan te verkopen. En dan moeten ze die 3 euro niet betalen. Ten tweede zien we toch ook een trend dat men minder pakjes gaat sturen met een waarde van lager dan 150 euro.
3: In Leopoldsburg in Limburg heeft een vrachtwagenchauffeur de slagbomen bij een spoorwegovergang beschadigd toen hij door het rode licht reed. De chauffeur is gewoon doorgereden, vertelt Frederik Petit van Infrabel.
5: De lichten stonden al op rood en de slagbomen gingen naar beneden en de vrachtwagen is toch nog overgestoken. Die heeft daarbij de slagboom geraakt, met als gevolg dat er gedurende een uurtje vertraagd treinverkeer is geweest aan de overweg. Dus ik zou graag alle weggebruikers nog eens willen oproepen om altijd en overal te stoppen aan een gesloten overweg. Dus als de lichten op rood staan, moet je altijd stoppen.
3: Op het Karibameer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden zijn nog vermist. De boot was wellicht te zwaar geladen. Volgens de autoriteiten waren er te veel tickets verkocht. Lokale media in Zimbabwe zeggen dat slecht weer en hoge golven mogelijk de ramp veroorzaakt hebben. 77 opvarenden zijn wel gered. Zij worden opgevangen op een eiland in het midden van het meer. Het Karibameer is het grootste kunstmatige meer ter wereld. Het ontstond op de grens van Zimbabwe en Zambia door de bouw van een stuwdam. En vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien bij ons, de grootste sinds 1999. Rond 7:15 is er het hoogtepunt, dan bedekt de maan 90% van de zon. Het effect daarvan zal je zeker merken, zegt Koen Verstraeten van de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.
6: Observeer je omgeving. Je zal echt merken dat alles donkerder wordt uiteraard, verduisterd zal worden, niet volledig weliswaar. Ook de temperatuur zal enkele graden dalen. Dus ook jouw omgeving zal tijdelijk even veranderen.
3: Tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wat koeler met kans op regen- of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
1: Voilà l'été.
2: Met Ilse Liebens.
7: Een heel erg goedemorgen.

Als je ze onlangs nog een keertje live hebt gezien, dan weet je dat die band nog steeds in topvorm is. Doe ze dat maar een keertje na The Cure, zoals ze klonken in de zomer van 1985 met In Between Days. 35 jaar geleden, toen werd de zomer van 1991 gekleurd door Love Thy Will Be Done van Martika. Zij wilde destijds met Prince samenwerken voor haar tweede plaat en ze trok naar Paisley Park samen met haar moeder, die toen haar manager was. Want Martika, die was, mogen we niet vergeten, heel jong toen ze doorbrak, toen was ze amper 19. Ze heeft Prince ontmoet en ze heeft hem meteen een aantal van haar dagboeken gegeven en daarin vond hij een gedicht, bijna een gebed dat ze had geschreven en dat dus de inspiratiebron werd voor dit nummer, voor Love Thy Will Be Done, want de schepper, hoofdletter S, die wordt daarin liefde genoemd met de hoofdletter L. Om ruimte te bieden aan alle volkeren en religies. Dat is wat Martika wou doen. En de goddelijke prins, met een hoofdletter P, die deed de rest. Hij schreef en hij speelde de muziek in. Op dit nummer Love Thy Will Be Done van Martika.

In de zomer van 1966 brachten zowel de Beatles als Dylan als de Beach Boys zeer invloedrijke platen uit. De zomer van 1966 was ook die van de Troggs en hun versie van Wild Thing werd toen een hit. En dit hoort bij deze zomer. Tijd om het wat rustiger aan te doen. Muziek van God Street Park. Ze krijgt de hulp van de fantastische zangeres Celeste. Dit is Easy.

Nieuw muziek van Godstreet Park samen met Celeste. Je hoorde Easy en zo is het ruim 9:15 geworden. Opletten als je onderweg bent of als je nog de weg op moet. Op de E40 richting kust blijft 3 kwartier file rijden tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval is er maar 1 rijstrook vrij. Ook de oprit Loppem is afgesloten. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. In Zemst is de weg vrijgemaakt. En ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier aanschuiven in Temse. Op de Antwerpse ring komt er bijna 1 kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de A12 naar Brussel is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval en op andere plaatsen enkel lichte vertragingen. Voilà l'été.

P-Line. Hij kwam aan zijn artiestennaam. De P kwam aan zijn echte naam. Pietro Paolo Pelandi. Drie P's in die echte naam. En dan de Lion kwam er omdat hij van adellijke afkomst is. En de leeuw was het symbool van zijn familie. Jawel, P-Lion. Met de hit die hij scoorde in de zomer van 84. Happy Children. Over Prince hebben we het daarnet al gehad bij Martika. Hij scoorde zelf 40 jaar geleden een hit met dit nummer. In de zomer van 86. Girls and Boys.

Ze is al een tijdje bezig aan een nieuwe plaat en dat is mogelijk de laatste die ze ooit zal opnemen. Dat zegt Anouk op Instagram. Het is niet meer realistisch en rendabel om elke 2 à 3 jaar een album op te nemen. Zeker niet als je dat wil doen met echte muzikanten in een echte studio. En dat is de manier waarop Anouk het wil doen. De laatste jaren heeft ze alleen maar verlies gemaakt op haar platen, zegt ze. En optreden doet ze nu ook minder dan vroeger. Dus op lange termijn is dat financieel niet meer haalbaar. Maar ze zegt erbij wel op Instagram dat ze in de toekomst misschien een crowdfunding niet uitsluit. Dus dat je als fan iets bijdraagt om zo een plaat mogelijk te maken. Anouk, zoals ze klonk in de zomer van 2008 met Modern World. Naar de zomer van 81 nu. Met dit nummer.

Het hoorde bij de zomer van 1981, maar de voorbije jaren is het opnieuw heel populair geworden. De kans bestaat. Het is eerder groot dat je jonge kinderen dit nummer kennen. Van op TikTok, van het virale dansje of misschien wel van video's uit voetbalstadions waarin het nummer te horen is. In San Siro bij de thuismatchen van AC Milan zingen de supporters dit nummer uit volle borst. Ricky e Poveri, Sara Perché Ti Amo hoorde je. Dit zijn Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.

Met de Doobie Brothers is nooit, maar dan ook nooit iets mis. Zeker niet op een woensdagochtend. What a fool believes. Het is ruim 9:40 geworden. Dit gebeurt er onderweg op de E40 richting kust. Blijft het 20 minuten file rijden tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval is er maar één rijstrook vrij. Ook de oprit Loppem is afgesloten. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file in Wilrijk. Komt door een ongeval op de rechte rijstrook, die is versperd. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Machelen en Diegem. Door een ongeval is ook de rechte rijstrook dicht. Op de E19 in beide richtingen 10 minuten erbij aan de werk in Rumst. Ook op de N16 aanschuiven van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier aanschuiven tussen Kalken en Gent-Brugge. Excuseer. En op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen. Radio 1. Voilà l'été.

Vorig jaar is Cookie Dinglère officieel met pensioen gegaan. Hij heeft twee beroertes gehad en sindsdien heeft hij wat moeite met lopen en is hij soms verward. En daarom beslist hij dus om niet meer op te treden. Zo klonk hij in de zomer van 1984 met Femme Libérée. Straks na het nieuws van 10 uur, dan duiken we hier in de zomer van ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. Hij gaat samen met Evert Venema op zoek naar nummers die te maken hebben met ruimtevaart. Jawel, en dat op de dag van de zonsverduistering. Nummers die te maken hebben met ruimtevaart of die jou op een of andere manier doen denken aan iets dat met ruimtevaart heeft te maken. Als je aan een bepaald nummer nu al denkt, dan mag je ons dat doorsturen. Dat gaat via de app van Radio 1 of dat kan ook via het Radio 1-kanaal op VRT Max. De zomer van ruimtevaartingenieur Stijn Ilse straks na het nieuws van 10 uur met misschien wel jouw nummer erin. Voilà l'été.

is muziek die hoort bij de zomer van 2026. Ira Starr en Tornado. En daarvoor Ilse de Lange. Met muziek uitgebracht in de zomer van 1998. Van op die fantastische plaat van haar, World of Hurt. Haar debuutalbum dat ze in Nashville ging opnemen. Top studio, top muzikanten, top songs ook gewoon. Ilse de Lange en World of Hurt. Vandaag, maar dan 30 jaar geleden, begon Radiohead aan een reeks concerten. In het voorprogramma van Alanis Morissette. Die tijd gebruikten ze toen om nieuwe nummers uit te testen. Nummers die een jaar later op hun plaat OK Computer zouden verschijnen. Zoals deze.

Radiohead, zoals ze klonken in de zomer van 97 met Karma Police. Stijn Ilse is straks na het nieuws van 10 uur de gast van Evert Venema in de zomer van. Ze gaan op zoek naar nummers die gaan over ruimtevaart. Ik laat je met Jungle en Someday, Somewhere.

0: nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
6: Mogen we vanavond ook niet naar de zonsverduistering kijken en heb je daarvoor geen eclipsbrilletje nodig? Ruimtevaartingenieur Stijn Ielse is hier voor al je vragen. Zeker ook over ruimtevaart in bredere zin, want dat is zijn thema.
0: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo heeft het gokbedrijf Circus een sportnieuwssite opgericht met een naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard in Antwerpen. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil dat de wet over het verbod op gokreclame herschreven wordt, zegt Injas van de Wallen.
9: De achterpoortjes moeten dicht. Dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan, daar geen reclame mag meegemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten. Iedereen mag sportverslagen brengen. Maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
8: De pakjestaks heeft de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt nu €3 aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro op een maand tijd. Christian van der Waren van de douane zegt dat de regelgeving wel wat geld opbrengt, maar zijn doel nog niet bereikt.
10: De bedoeling is die Chinese webwinkels, dat daar eigenlijk die verkoop aan heel lage waarde, dat die vermindert. En dat vervolgens ook de kwaliteit van die producten dat dat verhoogt. Op het financiële heeft dat een beetje effect. Het heeft helemaal geen effect wanneer het betrekking heeft op de kwaliteit van de goederen. Dat blijft dat nog altijd problematisch.
8: De zwemvijver van het recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten in de provincie Antwerpen is tijdelijk gesloten door de aanwezigheid van blauwalg. Die blauwalg kan irritatie veroorzaken aan ogen en huid en ook misselijkheid en luchtwegproblemen. De gemeente doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt schepen Arnold Wittenberg.
11: Blauwalg gaat vooral weg als het afkoelt of door regen. En dat zijn nu helaas twee elementen dat er de komende dagen niet in zitten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe dat we het proces kunnen versnellen. Door extra water erin te pompen van de grote vijver of door extra beweging.
8: Zolang de zwemvijver van De Mosten dicht is, is de toegang tot het domein gratis. De speeltuin en de grote vijver blijven wel open. Wie wil zwemmen kan terecht in zwembad Stedenakkers in de gemeente. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en zeer warm vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af. En dan is er ook kans op wat regen- of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
12: De zomer van 2026.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt.
13: Roger, main B undervolt.
6: Goedemorgen iedereen.
13: Oké, stand by 13, we're looking at it.
6: Stand by, al je ruimtevaartproblemen worden vanmorgen bekeken door ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. In ruil voor muziek die met ruimtevaart te maken heeft. Raketman Stijn was hier op tijd. Zijn vrouw had gisteravond zijn koffer ingepakt.
4: Radio 1.

0: Rocketman van Elton John kwam uit toen Apollo 16 in 1972 voor de vijfde keer mensen op de maan zette. Het staat hoog in een lijstje ruimtevaartsongs die de BBC rangschikte naar wetenschappelijke waarheidsgehalte. Rocketman scoort daarin 8 op 10. Dat is hoog.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Stijn Ilse.
2: Goedemorgen.
0: Een ruimtevaartingenieur, onze Rocketman vanmorgen. Mag ik een paar beweringen van Elton John aan je voorleggen en wil jij die wetenschappelijk checken voor ons?
2: Oké.
0: Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. Is het koud op Mars?
2: Ja, absoluut. De beste plaats op Mars is veel erger dan de slechtste plaats op de aarde.
0: Dus wij kunnen daar niet leven eigenlijk?
2: Eigenlijk niet.
0: Nee. And all the science I don't understand, song Elton John, is just my job's 5 days a week. Kan je astronaut worden zonder wetenschapper te zijn?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ik denk dat je de route via de F-16-piloot, testpiloot-kant, zijn dat wetenschappers, zijn dat piloten? Dat ligt natuurlijk allemaal een beetje in elkaars buurt, maar dat kan zeker.
0: It's lonely out in space, heeft een astronaut tijdens een vlucht tijd om eenzaam te zijn?
2: Ik hoop het.
0: Ja?
2: Ja, je hebt zo het overview-effect waarbij de astronauten, als ze terugkomen naar de aarde, zich realiseren wat een ongelooflijke kleine blauwe bol is dat hier in de oneindige leegte van de ruimte. Laat ons daar alsjeblieft een beetje zorg voor dragen. En dat dan wel daarbij aansluit. In de ruimte ben je per definitie nooit met een hele grote massa. Sommige astronauten zaten helemaal alleen rond de maan te draaien, terwijl de twee andere astronauten op de maan rondliepen. Die zaten regelmatig achter de maan zelf. En die vertelden dan eigenlijk dat hij een van de mooiste momenten van de missie was, want dat ze geen gechitchat in hun hoofdtelefoon van Houston. Ze waren enkel daar, helemaal alleen in een klein tin can, around the moon. Als je goed alleen kunt zijn, als je dat in je persoonlijkheid hebt zitten, dan is dat wel een heel leuk moment.
0: Er is tijd voor reflectie in de ruimte.
2: Ja, absoluut.
0: Heb jij vragen over ruimtevaart? Stel die dan vanmorgen aan Stijn Ilse. Stijn selecteert alleen vragen die vergezeld gaan van nummers over ruimtevaart in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Stijn, we ontvangen jou natuurlijk op de dag dat er vanavond in België een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zal zijn. Om 18 over 7 begint die. Waar ga jij die beleven?
2: Ik denk dat ik mij op een tuinstoel ga zetten in mijn straat, op mijn voortuin, want daar kan ik het westen perfect zien. En ik heb verder niks gepland, dus ik ga mijn familie daarbij betrekken en wij gaan samen naar de zonsverduistering.
0: Ik weet toevallig, jij bent bezig met satellieten, dat jij met satellieten eigenlijk zelf zonsverduisteringen kan creëren.
2: Ja, we hebben Proba 3 gebouwd hier in België. En dat zijn eigenlijk twee satellieten. Eén is rond en die speelt een beetje de rol van de maan. En die geeft een schaduw en als je exact 150 meter daarachter vliegt, in die schaduw, millimeter nauwkeurig, dan kan je inderdaad een zonsverduistering creëren, eigenlijk op elk moment van de dag. En de metingen vandaag en die van morgen zijn superbelangrijk, want daarmee kunnen we eigenlijk vergelijken wat wij meten in de ruimte ten opzichte van een echte zonsverduistering met de maan van op de grond. Dus bij ESA, de uiteindelijke klant van de Proba 3-missie, die nu eigenlijk de satelliet hebben overgenomen, zijn ze bijzonder nerveus voor vandaag en voor morgen, want onze satellieten die moeten vandaag ook die zonsverduistering kunnen creëren, zodat we kunnen vergelijken met hetgeen dat we van op de aarde gaan zien.
0: Heb jij een hobby buiten de ruimtevaart, Stijn?
2: Heb ik een hobby? Ik heb veel kinderen. Ik heb 4 kinderen thuis. Dat is eigenlijk mijn hobby.
0: Hoe oud was je toen je wist dat je je leven aan de ruimtevaart en natuurlijk ook aan je kinderen wilde wijden?
2: Wel, ik heb zondag blijkbaar verteld dat ik in het derde middelbaar zat, maar mijn mama belde mij achteraf dat het eigenlijk al in het vijfde leerjaar was. Blijkbaar gingen wij toen op uitstap met de school naar het Eurospace Center, een ruimtevaartmuseum in de provincie Luxemburg. Wij gingen daar naartoe en ik was toen gebeten. En sindsdien is het nooit meer weggegaan.
0: Wat houdt de job van ruimtevaartingenieur van jou concreet in? Wat doe je als je ons in de media niet probeert warm te maken voor ruimtevaart?
2: Goh, je hebt in ruimtevaart enorm veel verschillende jobs. Mensen denken, ruimtevaartingenieurs zijn allemaal dezelfde. Nee, je hebt mensen die thermische dingen doen, structurele zaken, software, van alles en nog wat. Ik noem mijzelf graag gedragstherapeut voor satellieten. Ik bepaal het gedrag met de wetenschapper in het begin van de missie, als er nog niks is gebouwd, maar wat moeten we doen? Wat is eigenlijk de bedoeling? Hoe moet de satelliet zich gaan gedragen? Dan bouwen we de satelliet op de grond, dan testen we die, dan gedraagt hij zich natuurlijk niet exact zoals we hadden gehoopt. Dus dan moeten we een beetje bijsturen. En ik ben ook vaak deel van het lanceerteam. En dan het team dat tijdens dat de satelliet in de ruimte is, meehelpt. En daar gaan we dan het gedrag perfect bijsturen, zodat het uiteindelijk doet wat hij moet doen.
0: Je doet dat voor een privébedrijf. Is het niet raar dat we dat aan privébedrijven overlaten?
2: Goh, dat is eigenlijk een beetje een keuze. In Amerika hebben ze heel vaak de NASA zelf satellieten laten bouwen. Daar zijn ze nu ook van afgestapt. Daar bouwt nu ook de industrie voor NASA. En in Europa is het altijd een beetje zo geweest dat de overheden geven eigenlijk een aantal euro's aan ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, zodat je ook de schaal hebt. En ESA besteedt eigenlijk dat geld van dat land terug in dat land. Dus al het Belgisch geld gaat via ESA terug naar Belgische bedrijven die dan satellieten bouwen. En zo krijg je ook een industrie die ontwikkelt en die in principe ook in de toekomst zelfstandig zou moeten zijn in de commerciële ruimtevaart. Dat gaat traag, maar dat komt er uiteindelijk wel door. Dus het is niet raar dat er door bedrijven ruimtevaart wordt gedaan. Dat is zeer normaal.
0: Elon Musk kan Starlink afzetten als hij een leider van een land niet mag. Dat is toch bizar?
2: Dat is bizar, ja. Zoveel macht. Ik had eens overlaat dat van alle satellieten die tot nu toe zijn gelanceerd, is ongeveer 60% eigendom van één bedrijf. Dus van de jaren 50 tot nu, allemaal opgeteld, en dan toch in die laatste 4-5 jaar, heeft Elon Musk met zijn bedrijf er zoveel gelanceerd. En het werkt wel. Ik was over laatst ergens op vakantie. Geen internet te bespeuren, geen kabel, maar in het huisje was er Starlink. Ja, dat is... gelijk Telenet en Belgacom, dat gaat supersnel, dat gaat in orde, dat is superstabiel, dus dat werkt wel zeer goed.
0: Zijn we te laat met het reguleren van de ruimte?
2: Ja, ik vrees het wel. Ja. Mm. Zeker omdat je ook dat moet doen boven continenten en boven landen boven. Je hebt een aantal VN-akkoorden, de Outer Space Treaty in het verleden, die heeft afgesproken dat we bijvoorbeeld de maan niet mogen claimen, niemand mag zeggen van dit stukje van de maan is nu van mij. Maar we zijn daar een beetje voorbij gepasseerd. En momenteel heb je grote machtsblokken en die denk ik niet direct dat die nog tot akkoorden gaan komen. En we zitten nu met bijvoorbeeld in Amerika het plan om 1 miljoen satellieten te lanceren, om datacenters, om AI te trainen in de ruimte. Kun je afvragen waarom in godsnaam, want er is nog heel veel plaats op de aarde om die datacenters te bouwen. Maar oké, er zijn ook wel goede technische redenen. Maar dat hangt helemaal af van die Amerikaanse overheid. Die bepaalt of dat boven Europa, boven Azië, er 1 miljoen satellieten gaan komen. Wij kunnen dat zelf niet bepalen in Europa wat er boven ons vliegt. De ruimte is een beetje van iedereen. Dus zonder die afspraken blijven we daar met een probleem zitten van afval, van lichtpollutie, van alles en nog wat. En het is dus eigenlijk wel jammer dat dat inderdaad niet meer wordt gereguleerd.
0: Kan je ons een idee geven hoeveel objecten er in een baan rond de aarde aan het zweven zijn nu al?
2: Als je ongeveer rekent, dingen van groter dan 10 centimeter, dus dat zijn dingen die we kunnen trekken van op de aarde, dan spreek je gemakkelijk over iets van 30.000, 40.000 objecten daar.
0: Dan is 1 miljoen heel veel.
2: Dan is 1 miljoen heel veel, inderdaad.
0: Je merkt het, Stijn. Ik heb 1000 vragen over jouw beroep en passie. Luisteraars vast ook. We mogen behalve muziek voorstellen ook nieuwsgierig zijn. Zit de belangstelling voor ruimtevaart volgens jou in de lift? Ik denk het wel.
2: Wel, ik heb een aantal jaren geleden gedacht, het is eigenlijk toch wel redelijk saai. Er was niks speciaal, de raketten bleven vliegen, maar het was heel weinig innovatie. Elke nieuwe president van Amerika zei, we gaan terug naar de maan, maar uiteindelijk gebeurde er helemaal niks. Tot zo'n 10 jaar geleden, Elon Musk, hij
0: heeft het wel hip gemaakt.
2: Hij roert in het potje wat al lang gesloten was. Hij bouwt raketten die je kan hergebruiken. Daardoor daalt de kostprijs. Daar wordt innovatie door gestimuleerd. En sindsdien is ruimtevaart een zeer boeiende wereld waar heel veel mensen super geïnteresseerd in zijn. En ik heb altijd een beetje met jaloezie gekeken naar de mensen die in de jaren 60 de Apollo-missies konden volgen in real time. Ik was toen nog niet geboren. Ik heb dat nooit niet meegemaakt. Maar dit is wel de Apollo-tijd van de mensen die geboren zijn na 72. Wij gaan mensen op de maan zien lopen en het gebeurt nu en YouTube is overal, dus je kan alle mogelijke raketonderdelen gaan bekijken en volgen, dus het is een zeer leuke tijd. Ja.
0: Je wil je thema lanceren, Stijn, met Frank Sinatra uit de tijd dat de Amerikanen hadden uitgesproken dat ze naar de maan wilden. Zullen we het aftellen starten?
2: Absoluut.
3: 10, 9, we have ignition sequence start. Engines on, 5, 4, 3, 2...

0: Dat moest hij nog eventjes eraan toevoegen. Het ging mee aan boord van Apollo 10 en 11, goedgekeurd dus door de NASA en ook door Stijn Ilse. Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Waarom voor jou, Stijn?
1: Het is gewoon een kei leuk. Ja. Je hoort er gewoon een goed gezin van en het past perfect in het thema. Ik vind het gewoon heel, heel erg leuk en een plezant deuntje. Ik ben niet zo'n hele grote muziekkenner, maar muziek die zo blijft hangen en waar je zo nog 5 minuten nadien nog aan zit te denken, dat vind ik heel erg leuk.
0: Het doet alsof een ruimtereis heel romantisch is, maar het is afzien. Astronaut zijn ook nog in 2026, denk ik.
1: Ja, het is niet gemakkelijk. De ruimte is niet, we zijn niet gemaakt om in de ruimte te overleven. Dus ons lichaam in zwaartekrachtloosheid, dus in micrograviteit zoals ze dat noemen, we zijn er niet voor gemaakt. Dus onze botten breken wat af, onze spieren breken wat af. Je moet heel hard sporten om in vorm te blijven. Je hebt het leuke van de aarde te kunnen zien. En ik denk het gewichtloosheid zelf beleven is ook wel heel erg leuk. Maar ons lichaam takelt langzaam maar zeker af. Bovendien heb je het continue gevaar dat je maar met een hele dunne wand bent beschermd van het vacuüm van de ruimte. Dus het blijft wel dat een spannende gebeurtenis.
0: Fly me to the moon, je zei het daarnet al. Iedereen wil terug naar de maan. Is dat een prestigestrijd of heeft dat ook echt nut?
1: Het heeft wel nut als je het bekijkt, denk ik, op lange termijn. We gaan op de maan niks vinden dat op de aarde de grote problemen gaat oplossen. Maar als we ooit naar Mars willen geraken en als we de mensheid, hetgeen dat in ons zit, dat wij exploratie doen. We gaan altijd verder kijken. Wij gaan de Mount Everest opklimmen, gewoon wat die daar is. Wij gaan naar Mars. Uiteindelijk gewoon omdat Mars daar is. Maar we geraken nooit op Mars als we niet eerst op de maan gaan oefenen. Mars is heen en weer 2,5-3 jaar reis. Terwijl de maan is heen en weer 10 dagen. Dus je kan perfect op die maan zitten oefenen, terwijl je toch het gevaar hebt, toch moet innoveren, toch heel veel nieuwe technologie moet ontwikkelen, maar zonder eigenlijk die enorme grote risicosprong naar Mars te nemen.
0: Je hebt daar een kinderboek over geschreven, Word jij de eerste mens op Mars? Is dat realistisch dat kinderen die nu klein zijn, die nu kleuter zijn, dat die ooit op Mars zullen staan?
1: Ik weet niet, ik denk nooit dat de ruimtevaart voor het grote publiek zal zijn. Het blijft een hele energie-intensieve reis. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de generatie die nu op de schoolbanken zit, dat uit die generatie de eerste mensen gaan komen die op Mars gaan staan.
0: Spannend.
1: Ja.
0: Gaan wij niet meer meemaken?
1: Misschien net op het einde.
0: Jij wel, ik niet. Welk nummer maakt jou enthousiast over ruimtevaart en wat wil je daar misschien wel over weten? Van ruimtevaartingenieur Stijn Ilse. Hij heeft hier geen boordradio, maar wel een Radio 1-app waarin je contact met hem kan leggen. Of probeer het via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de E40 richting kust blijft het ruim een half uur file rijden tussen Birnem en Loppem. Door een ongeval is 1 rijstrook versperd op de binnenring rond Brussel. 10 minuten erbij tussen Machelen en Diegem. De weg is er vrijgemaakt. Dat is goed nieuws. Een kwartier erbij op de E313 naar Antwerpen vanaf Ranst. En ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je rekening houden met vertragingen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier extra tussen Kalken en Gent-Brugge. En op andere plaatsen alleen lichte vertragingen.
2: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
0: Joke Verkamer, goedemorgen. Maak kennis met Stijn Ilse.
3: Goedemorgen, dag Evert en Stijn. Hallo.
0: Het nummer
3: Hallo.
0: Dat we voor jou klaar hebben staan is een nummer van Tom McRae. Dat heet Second Law. Waarop slaat hij? Second Law?
3: Volgens mij is dat iets met de wet van Newton of zo, de tweede wet van Newton. Ofwel een wet van, het is iets te maken met fysica in ieder geval.
1: Ik denk dat het iets met actie en reactie te maken heeft, maar ik weet het ook niet meer 100% zeker.
0: Daarvoor moet je ook eerst even naar het nummer luisteren.
1: Ja.
0: Maar wat zegt Tom McRae in Second Law? Gaat het echt over ruimtevaart of gebruikt hij het als een metafoor?
3: Ik gebruikte dat een metafoor, maar het liedje begint wel met een stukje van Neil Armstrong, die vanuit Apollo 11, als hij naar de maan ging, die spreekt over zwaartekracht. Dat zwaartekracht heel tof is, maar dat op de duur ook niet meer zo leuk is. En dat hij dan een plekje zoekt dat hij met zijn knieën kan tegen de capsule zetten om toch ter plaatse te blijven. En ik denk dat Tom McRae die metafoor gebruikt, omdat hij naar de ruimte wil, omdat hij weg wil van de aarde, maar toch ergens iets van geborgenheid zoekt. Zo.
0: Ja, zou jij wel eens in de ruimte willen zijn zonder zwaartekracht, Joke?
3: Ja, absoluut. Ja, dat boeit mij enorm. Dat zou ik echt wel willen doen. Maar dat zal er nooit van komen. Maar ik denk dat dat wel eens moet leuk zijn om dat mee te maken.
0: Dus als jij een miljard had, dan zou jij ruimtevaarttoerist willen worden?
3: Nee, dan zou ik dan miljard aan iets anders spenderen. Aan mensen die het nodig hebben of zo. Ja. Dat wel.
0: Heb jij een idee hoe dat voelt, Stijn? Zonder zwaartekracht zijn in de ruimte?
1: Nee, ik heb ooit al een keer een paraboolvlucht mogen doen. Dat is in een vliegtuig. Dan gaat dat vliegtuig omhoog, onder ongeveer 45 graden. En dan opeens laat de piloot alles los en dan valt het vliegtuig naar beneden. En dan ben je ongeveer 20, 25 seconden gewichtloos. Ik wou graag in Delft gaan studeren aan de universiteit daar voor lucht- en ruimtevaartingenieur te worden. En bij de infodag, herinner ik mij, ouders mochten naar Delfts Blauw gaan kijken. En de toekomstige studenten, die mochten op een vliegtuig. Dat doen ze nu niet meer. Ik ben hem vorig jaar terug geweest. Dat doen ze niet meer. Maar dat was toen de gewoonte en dat was fantastisch. En ik heb mijn pen voor mijn zetel gehangen. Het was wel een gewoon vliegtuig, dus je kon eigenlijk gewoon... Ja, je voelde dat je loskwam uit je stoel. En ik heb mijn pen voor mij gehangen. En voor ik het wist, was er terug zwaartekracht. Want het vliegtuig trekt dan op een gegeven moment terug op. En mijn pen is ergens tegen iemand zijn hoofd gevlogen. Maar oké, dat hoort er een beetje bij.
3: Ja. En je werd niet misselijk daarvan? Of?
1: Nee, maar ik heb begrepen dat het goede bron... Ik denk dat mijn broer overlaatst een paraboolvlucht heeft gedaan voor een tv-programma. En dat als je dat 20 keer na elkaar doet, dat het dan wel... Allee, dat toch wel zeker uw maag omdraait. Het vliegtuig is meestal de vomit comet, omdat zonder pilletje raak je daar niet heel uit door.
0: Ja. De broer van Stijn is Koop Ilse, dat weet jij, Joke?
3: Oh nee, dat wist ik niet.
0: Bij deze dan. Hij komt om 12 uur hier. We zullen vragen of hij toen misselijk was. En we gaan luisteren naar Tom McRae en Second Law. Bedankt, hè.
3: Oké, dank u. Dag.
0: Neil Armstrong.
4: After a while, you get to the point where you sort of get tired of rattling around and banging off the ceiling and the floor and the side, so you tend to find a little corner somewhere and put your knees up or something like that to wedge yourself.

0: Everybody reports very good color. Appreciate the great show.
1: Helemaal ver in de achtergrond hoor je hem, Neil Armstrong. Maar hij was ook heel ver. Hij was ergens bij de maan. Wetenschappers gaan ervan uit dat er ergens in het universum, net als op aarde, leven is. Niet op één plaats, maar misschien wel op ontelbare. Wie weet hebben ze het daar, as we speak, tegelijk met ons hier op Radio 1 over de ruimte. En vragen ze zich af waar buiten hun planeet nog leven bestaat. Hier dus. En we maken nog muziek over de ruimte. Ook jouw voorstel in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dag Ernst Platink.
2: Goedemorgen, Evert en Stijn.
1: Jij had een vraag voor Stijn. Stel maar.
2: Ja, ik vraag me af. We leven in deze tijden in een wereld vol met conflicten en zo. En ik lees en ik hoor dan in het ISS-ruimtestation dat daar cosmonauten en astronauten samenwerken. Blijkbaar gaat dat in de ruimte wel samenwerken, terwijl dat op aarde toch veel moeilijker is. Het is misschien een beetje een simplistische voorstelling, maar misschien dat Stijn er wel iets meer kan over vertellen.
1: Is dat zo, Stijn, dat de verhoudingen in de ruimte beter zijn dan op onze planeet?
3: Ik denk het wel. Als je met 7 mensen opgesloten zit in een technisch hoogstandje dat in de ruimte zweeft. Maar je bent ook vooral afhankelijk van elkaars systemen. De Russen zijn afhankelijk van de Amerikanen voor bepaalde systemen en de Amerikanen van de Russen. Dus je moet wel samenwerken. Ja, dan smeet je een soort van band. En dat is ook een hele menselijke band. Er zijn allemaal mensen van andere landen die daar samenkomen en die samen moeten werken. En het blijft wel duren. Al mogen bijvoorbeeld de Chinezen niet meedoen met het ISS. En als we in de toekomst nog eens een ruimtestation bouwen, dan denk ik dat ook de Russen niet meer gaan mogen meedoen. Ook zijn een beetje de technologie kwijtgeraakt. Maar het is wel een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld op de een paar weken nadat Rusland-Oekraïne binnenvalt, is er een Amerikaans astronaut en die moet met 2 Russen terug naar de aarde keren. Met een Soyuz. Terug naar Rusland. En dat werkt. En dat lukt. En die mens komt daar aan. Die wordt daar begroet als een reiziger uit de ruimte die mag vertrekken naar Amerika. Dus inderdaad, op ruimtevaartvlak, waar het technisch noodzakelijk is om samen te werken, om te blijven overleven, daar heb je zo'n dwingende reden om samen te werken, dat eigenlijk zeer goed werkt.
1: Vind jij het merkwaardig, Ernst, dat die supermachten die daar in de ruimte zijn, dat die ruimtemissies, dat die hen niet aanzetten om juist die problemen hier op aarde meer te relativeren?
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Moest dat een beetje beter lukken op aarde? Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen en hebben we dezelfde belangen, denk ik. Als je nu ziet met gans dat oorloggedoe, hoeveel kapitaal dat verspild wordt aan zinloos geweld, zouden ze dat toch beter gebruiken voor grotere projecten zoals ruimtevaart.
1: Ja, we hadden het hier tussendoor met Stijn eventjes over de kosten van de ruimtevaart, die heel hoog zijn natuurlijk, maar toen maakte jij een vergelijking, Stijn.
3: Ja, de nieuwe missies om mensen op de maan te krijgen, een missie die toch naast het wetenschappelijke en technologische karakter, maar vooral de inspiratie voor jeugd om bijvoorbeeld stemstudies te gaan volgen, die missies die kosten ongeveer 20 miljard. Dat klinkt enorm veel geld, maar de oorlog in Iran, het spel eigenlijk van Iran, Amerika en Israël, dat kost tot nu toe ongeveer 200 miljard. Dus een tienvoud van wat het kost om mensen in vredevolle tijd naar de maan te sturen, waarbij je eigenlijk heel de aarde inspireert om samen grootse dingen te doen. Als je dat in vergelijking zet, ja, dan is dat toch een heel groot verschil.
1: Wat zou het meeste nut hebben, vroeg jij af, Stijn?
3: Inderdaad.
1: Ernst, jij wilde eigenlijk gewoon een vraag aan Stijn Ielse stellen, ruimtevaartingenieur. Maar dat mocht alleen maar als je een nummer over de ruimte voorstelde. Wat wordt het voor jou?
2: Ik heb een liedje gekozen van The Divine Comedy. Tonight We Fly. Het is eigenlijk een beetje een heel poëtische tekst op een heel aanstekelijk ritme. En dat gaat over een vlucht, over de aarde, over de mensen, over de bomen en al wat erbij komt. Ik vind het een prachtig liedje dat echt wel een heel poëtische tekst heeft. Ik zou zeggen, luister het eens naar. Je gaat wel zien dat het fantastisch is.
1: En zo leren wij Stijn Ielse muziek kennen, zoals hij ons van alles leert over de ruimte vanochtend. We gaan het ontdekken.
2: Ik had nog één bemerking, als ik het mag zeggen, tegen Stijn.
1: Ja?
2: Ik woon in Kruijbeek. Ik ben eigenlijk wel fier dat we hier op ons grondgebied een
1: werkt mooie... in Kruijbeek.
3: Ik werk in Kruijbeek, zal zijn. Nee.
2: Ja, oké. Ik woon in Kruijbeek. Ik ben ooit... Vroeger was het nog Verhaert, ruimtevaartindustrie. Nu is het Redwire, geloof ik.
3: Redwire Space, ja.
2: Op open bedrijvendag geweest. Ik vond dat wel fascinerend. Dus ik ben eigenlijk wel trots als Kruijbeekenaar dat hier op ons grondgebied...

0: bestaat.
1: Wel, voor alle mensen, die nu, alle mensen die nu in de file staan, van Gent richting Antwerpen, voor de Kennedy-tunnel, kijk even naar rechts. Daar is Kruijbeke en daar is het een van de grootste ruimtevaartbedrijven van Vlaanderen. Zit daar en daar maken we bijvoorbeeld die namaak zonsverduisteringssatellieten. Dus we mogen daar inderdaad bijzonder fier op zijn.
2: En daar werkt Stijn Nielsen. Dus je bent vlakbij zijn kantoor geweest, Ernst?
0: Ja, dat klopt. Maar het is wel altijd geleden, hoor.
2: Oké, hier is... We gaan het luisteren, hè? De Divine Comedy met Tonight We Fly. Dag Ernst.
0: Oké, dank u. Een prettige dag.

0: Marlene de Smet vult aan dat deze groep, de Divine Comedy, behalve Tonight We Fly, ook nog een nummer over ruimtevaart heeft. Want ze hebben een nummer over Laika.
1: De hond.
0: Eerste hondje in de ruimte dat nooit terugkeerde.
1: Het is wel teruggekeerd, maar het heeft het niet overleefd.
0: Jammer. Breng ruimtevaartingenieur Stijniels in een staat van mentale gewichtloosheid met jouw ruimtevaartlied in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
0: Stijniels is ruimtevaartingenieur en stuurt de ene na de andere satellieten de ruimte in. Lopen we met satellieten wat achterop in Europa, Stijn? Vergeleken met de andere grootmachten?
1: Ja en nee. Ik denk dat we op commercieel vlak een beetje achterlopen. Zelfs een heel pak achterlopen. In Amerika heb je een hele grote ondernemingsspreid. Dus daar bouwen ze gewoon zelf een Starlink. En nadien komen de grote klanten van de overheid eventueel wel aankloppen. Maar daar heb je vooral miljardairs die zelf geld investeren. Weliswaar gesteund, ook via verschillende overheidsinstanties. In Europa heb je dat wat minder. Langs de andere kant, in Amerika heb je sinds een jaar of 8, 9, dat aardobservatie min of meer wordt genegeerd. Onder Trump, zeker eerste termijn, maar nu ook de tweede termijn, we zouden wel iets kunnen leren wat we eigenlijk niet willen weten, als we naar die aarde blijven kijken. En daar springt Europa in. Europa is onafhankelijk met een eigen GPS-systeem, Galileo, maar is vooral eigenlijk tegenwoordig in de wereld de hoofdleverancier van aardobservatiedata.
0: Ik hoorde gisteren dat wij vanuit de ruimte van satellieten, dat wij bijvoorbeeld naar de aardbeving in Colombia...
1: Bijvoorbeeld. Kijk. Ja, dus dat zijn eigenlijk Europese Sentinel-satellieten. Er zijn er een stuk of 15 in de ruimte hangen. Die zijn top-notch, topkwaliteit. Die meten het oppervlak van de zee, die meten bebossing, die meten schade van aardbevingen. Die geven eigenlijk onafhankelijke, objectieve data over alles wat er op de aarde gebeurt. En daar is Europa absolute wereldleider in. Dus ja, wij zetten misschien geen mensen op de maan, maar wij zorgen wel extra goed voor de aarde.
0: Heb jij ooit astronaut willen worden, Stijn?
1: Ja, maar die droom was heel snel voorbij, want astronauten die moeten heel goede ogen hebben en ik heb geen bril, gelukkig, maar ik ben nagenoeg compleet kleurenblind. Ik heb daltonisme, maar dan ook nog heel veel blauw, roos, ik zie dat allemaal niet goed. Tegenwoordig zijn er blijkbaar heel veel mooie grijze auto's, zo licht en donker grijs. Voor mij is dat roos. Ik vind het heel raar, ik zei tegen mijn kinderen, er rijden tegenwoordig heel veel roze auto's rond. En ze zei, dat is niet roos, dat is grijs. Maar ik zie dus geen goed kleurverschil. En als er dan in uw ruimtetuig een rode knop is en een groene knop, en ze zeggen vanuit Houston, druk op de groene knop en ik druk op de verkeerde, dat zou gewoon. Dus ik was heel snel afgestapt van het idee dat ik zelf astronaut zou kunnen worden. Dus ik ging dan overschakelen op het idee, ik ga in de missiecontrole zitten. Ik ga in Houston zitten. De Europese Houston dan. Maar ik wou graag aan satellieten meewerken en uiteindelijk dan in die controlezaal terechtkomen.
0: Is het soms een frustratie voor jou dat je in de 21ste eeuw leeft, als onze kennis over het heelal waarschijnlijk nog heel beperkt is?
1: Ja, maar ja, 50 jaar geleden was het nog beperkter. Het gaat altijd maar vooruit. Maar inderdaad, we zitten nu in een periode dat we bijvoorbeeld planeten ontdekken rond andere sterren. En dus de kans dat we ergens leven ontdekken is nu veel groter dan 20, 30 jaar geleden. Maar ja, hoe lang gaat het nog duren? Binnen 40, 50 jaar kunnen we misschien nog veel meer. Maar dat is altijd, je leeft altijd in een bepaalde tijdsgeest. En sommige dingen ben je te vroeg en sommige dingen ben je te laat.
0: Denk jij, als we ergens leven zouden ontdekken, dat de conflicten hier op aarde minder zouden worden?
1: Een gezamenlijke vijand heeft natuurlijk wel zijn voordelen. Maar ik denk niet dat we hopen op een gezamenlijke vijand. Dus ik denk ook als we leven zouden vinden in het heelal, dat dat hier zo ver vandaan is, dat dat ook niet direct een bedreiging vormt. Het hele UFO-verhaal, en ze zijn al onder ons, is aan mij niet besteed.
0: Je wilde een nummer horen, Stijn, vanmorgen, dat opgenomen is in de ruimte.
1: Ja, Space Oddity, het ruimtenummer. Ik denk op de BBC-lijst, waarschijnlijk op nummer 1 of 2 of zo, het bekende space-nummer, maar dan opgenomen door
0: Chris Hadfield.
1: Chris Hadfield, de astronaut, die ook nu professor is, die maakt ook op YouTube hele leuke filmpjes over ruimtevaart. En de clip zelf zie je hem in het ISS zweven met een gitaar. En hij zingt het nummer, is waarschijnlijk niet de allerbeste zanger van de hele wereld, maar wetende dat hij het zingt vanuit de ruimte, is toch wel bijzonder.
0: 56 miljoen views al op YouTube. En er is zelfs een boek verschenen, enkel en alleen over de auteursrechtelijke implicaties als je een nummer van iemand anders uitvoert buiten.
1: Oké, interessant.

0: Het van Jupiter, van Doraus und Marinas. De Doraus, de jongens waren 16, de Marinas, de meisjes, die waren 11, 12, 13 en 14. Ze maakten als schoolproject dit lied over Fred, een hunk die met zijn ruimteschip op aarde landt en daar alle vrouwen in zwijm doet vallen, waarna hij weer vertrekt en hen smachtend achterlaat. Zeker geen leven en geen Fred op Jupiter, hè, Stijn Nielsen?
1: Geen leven op Jupiter en al zeker niet een Fred, nee.
2: Radio 1.
0: Eva van Malderen is aan de telefoon. Dag Eva.
3: Dag Evert, dag Stijn.
0: Eva wil je een quizvraagje stellen, Stijn. Weet jij nog wat er gebeurde op 24 augustus 2006, deze maand, exact 20 jaar geleden?
1: 24 augustus 2006?
0: Ik zie zweetdruppels verschijnen op zijn voorhoofd.
1: Ik ga eerlijk toegeven, geen flauw idee.
0: Jij mag het zeggen, Eva.
3: Wel, dan is Pluto eigenlijk gebombardeerd van planeet naar dwergplaneet.
1: Oké, gedegradeerd eigenlijk.
3: Gedegradeerd, ja, sorry. Ja, ik vond dat een heel spijtig. Ik weet dat er toen in die tijd heel veel om te doen was. Er was wel een beetje commotie rond, want sommige mensen vonden dat dat niet kon, anderen vonden dat dat gelijk was. Ik weet niet genoeg over de sterren en de planeten om te weten wie eigenlijk het juiste punt maakt.
0: Maar je vond het gewoon wat zielig voor Pluto.
3: Ja, ik vond het heel zielig voor Pluto.
0: Weet jij waarom dat geen planeet meer mocht zijn, Stijn?
1: Ja, er zijn veel kanten aan het verhaal. Het komt er eigenlijk op neer dat de internationale organisatie die gaat over naamgeving van bijvoorbeeld planeten, dat die een nieuwe definitie had opgesteld voor wat is nu precies een planeet. Het moet een bepaalde massa hebben, het moet een bepaalde grootte hebben en vooral het moet zijn baan opkuisen. Het moet voldoende kracht hebben om eigenlijk alle mogelijke stukjes die rond de planeet zweven naar zich toe te trekken, zodat het eigenlijk groot genoeg wordt om als planeet te overleven. En Pluto werd eigenlijk toen gezien als zijnde te klein. Ook zijn baan niet helemaal opgeruimd. Hij heeft ook een hele rare baan van de andere planeten. En er zijn manen en asteroïden die groter zijn dan Pluto. Dus als je Pluto een planeet houdt, dan heb je eigenlijk heel veel andere dwergplaneten die je ook tot planeet zou moeten promoten.
0: Ja, dus Pluto was gewoon niet proper genoeg op zijn eigen.
1: Het was eigenlijk te klein. Maar het werd wel heel hard tegengewerkt, vooral door Amerikanen, omdat de enige planeet die door een Amerikaan is ontdekt, is Pluto. Er zijn dus nu ook in Amerika politici die als programma op hun politieke agenda hebben, wij gaan van Pluto terug een planeet maken. Om maar te zeggen, het gaat maar over een definitie, het heeft uiteindelijk niks met Pluto zelf te maken. Pluto weet dat ook niet.
0: Nee.
1: Maar het is inderdaad een verandering en een terechte verandering.
0: Tot het zover is, gaan wij een plaatje draaien voor Pluto welk? Eva?
3: Ja, de naam is gewoon Pluto en is van Clara and the Reasons.
0: Ja.
3: En dat eigenlijk vertelt het verhaal dat het bericht gemeld wordt aan Pluto dat hij een beetje gedegradeerd is en alle andere planeten gaan ervoor zorgen dat hij een fijne uitvaart heeft.
0: Wat een goede suggestie. We gaan luisteren naar Claire and the Reasons met Pluto. Bedankt, Eva. Dag.
1: Dank je wel.
3: Graag gedaan. Dag.

0: schouderklopje voor Pluto van Claire and the Reasons. Dat ken ik, zei hij, Stijn.
1: Ja, ik ken het nummer. Ik heb geen flauw idee dat het over Pluto ging.
0: Je weet best wel iets van muziek. Want je zei, ik ben geen muziekkenner.
1: Ah wel, maar dat toont het aan. Ik ken de melodie, maar geen flauw idee wie of wat of waarover het gaat. Maar ik vind het heel mooi.
0: Kijk je graag ruimtevaartfilms, Stijn?
1: Ach ja. Ja. Ja, vooral de goeie. Niet zo de Star Wars dingen die compleet losgerukt zijn van enige vorm van fysica. Er moet een bepaalde realiteitszin in zitten.
0: Ja, want we gaan dit eerste uur, dat al voorbij is, afsluiten met een nummer uit een film die jij wel goed vindt over de ruimtevaart. Welke?
1: Absoluut de topfilm Apollo 13. De allerbeste ruimtevaartfilm ooit gemaakt. En ergens, het nummer ademt zo de jaren 60 sfeer uit. Je kunt je voorstellen, je zit in die capsule, je vliegt naar de maan. En dan zetten ze zo'n muziekje op. En in de film hebben ze een klein op batterijen, recorderke, playerke mee. En ze zetten dat muziekje op. En ik denk, oh, dat moet toch fantastisch zijn. Een soort van, ja, toch een beetje cowboy gehalte. Alleen door die ruimtereizen met muziek. Muziek geeft sfeer, geeft emotie. En ik vind dat dit nummer het perfect reflecteert.
0: Dave Edmunds.

0: Dave Edmunds is gelukkig nog bij ons op aarde. Hij moest vorig jaar gereanimeerd worden na een bijna fatale hartaanval. Maar nu hoort hij zijn hart dus weer kloppen door het oog van de naald. Zoals de bemanning van Apollo 13, de film waaruit het kwam. Hij vermoedde toen hij meer dan 50 jaar geleden I Hear You Knocking uitbracht. Niet dat hij daarmee in een programma over ruimtevaart zou belanden. Dankzij Stijn Nielsen, nummers over ruimtevaart.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Boksen.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: Dokwerker.
2: Hoppakee.
1: Tattoos.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: De synthesizer. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkte?
4: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja.
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie verdachten die opgepakt zijn voor de dood van een jongen van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant komen rond deze tijd voor de raadkamer. De jongen is woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Uit de autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Marieke van Kouwenbergen in de rechtbank. Wie zijn de drie verdachten?
9: Wel, woensdagnacht toen Hamza stierf waren er drie volwassenen in dat appartement. Zij zijn alle drie opgepakt en verhoord en zitten sindsdien in de gevangenis van Haren. Het gaat over zijn 24-jarige oom, die wordt verdacht van moord. En ook over de 27-jarige moeder van Hamza en een 22-jarige vriendin van haar. Zij woonden samen op de tweede verdieping van dat appartement. En die twee worden nu verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens advocaat Lise de Greef, die de vriendin bijstaat, klopt dat niet.
10: Ah, ze wist het van niks eigenlijk. Zij betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan de ambulance gebeld.
9: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven in afwachting van het verdere onderzoek of niet.
0: Dankjewel, Marieke. Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De 47-jarige man werkt al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie, omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 en op zijn gsm stonden vernederende foto's van patiënten. De Brusselse rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag dan wel reclame voor gemaakt worden. Dat noemt de kansspelcommissie verdoken reclame. Ze wil dat de wet over het verbod herschreven wordt om de achterpoortjes te sluiten. En de wet moet niet alleen gelden voor gokreclame in de sport, vindt Injas van de Wallen.
11: Het moet gelden voor alle kansspelen. In eerste instantie voor alle legale kansspelen, loterijen, sportweddenschappen, casino's enzovoort. Maar ook voor de illegale kansspelen. Ga maar eens naar sociale media, word je overspoeld door reclame van illegale aanbieders. Ook dat moet aangepakt worden.
0: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden is zwarte rook te zien in de haven en de graanterminal daar zou buiten gebruik zijn. Rusland zegt dat er bij de aanval burgerinfrastructuur is geraakt en dat er ook 2 doden zijn gevallen. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en warm vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wordt het koeler. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
12: De zomer van 2026.

0: Groot nieuws in 1962. Toen lanceerden de Amerikanen de eerste communicatiesatelliet genaamd Telstar. Stijn Nielsen, die van satellieten zijn levensdoel zou maken, bestond nog niet. Maar de Tornado's waren er snel bij om een wereldhit te scoren met een instrumental over die eerste satelliet die dus ook Telstar heette. In de Nederlandse gemeente Velzen besloten ze zelfs de plaatselijke voetbalclub voortaan Telstar te noemen. En die bestaat nog steeds.
1: De zomer van 2026.
0: Die satelliet Telstar uit 1962, die zou nog steeds in een baan om de aarde draaien. Stijn, kan jij dat bevestigen?
2: Ik weet het niet helemaal zeker, maar het kan perfect. Als je die voldoende hoog steekt, boven de 700 kilometer bijvoorbeeld, dan blijft die daar een paar honderd jaar hangen.
0: Ja. Een paar honderd jaar?
2: Ja, en als je daarboven nog zit, dan kom je eigenlijk nooit meer terug.
0: Was dat een belangrijk moment, die Telstar, die eerste communicatiesatelliet?
2: Wel, ik denk dat het misschien de eerste praktische nut was van een satelliet voor de mensheid. Je kan natuurlijk wel foto's maken vanuit de ruimte, maar echt voor normale mensen was dat toen nog niet van belang. Maar kunnen telefoneren of kunnen communiceren over continenten zonder dat je daar kabels in de zee moet leggen, dat was wel sindsdien dan mogelijk. En zo kon je inderdaad ook, ja, satelliettelevisie, dat werd allemaal toen een beetje uitgevonden.
0: Ik heb het net ook al aan jou verteld, ik zal het nu aan de luisteraars zeggen, ook een van mijn eerste jeugdherinneringen op mijn zesde jaar is dat ik op bezoek bij een tante in Groningen midden in de nacht uit mijn bed werd gehaald om live de eerste maanlanding te zien. Leefden de mensen toen veel meer mee met de ruimtevaart in die eerste jaren? Heb jij dat gevoel dat het meer meegevoeld werd door iedereen?
2: Ik denk het niet dat er nu heel veel aandacht opnieuw voor is, voor ruimtevaart. Het heeft een tijdje zo wat minder geweest, maar tegenwoordig is er ook heel veel te volgen. Je hebt ook heel veel meer manieren om het te kunnen volgen. Dus ik heb de indruk dat gewoon aan het aantal keer dat ik word gebeld om uitleg te geven over een Chinese raket daar, of een botsing daar, of een raket van Musk vliegt tegen de maan daar. Het leeft wel heel hard. En op een of andere manier is het ook vaak het goede nieuws in een zee van slecht nieuws. Ik heb vaak in laat gezeten na de pandemie en en dan, we hebben een nieuwe robot gelanceerd naar Mars. En dat is een soort van, ja, een verademing. Ruimtevaart is toch wel vaak heel goed nieuws.
0: Was het in de jaren 60 avontuurlijker? Want zo voelde het wel door die korrelige films.
2: Ja, ik denk dat het zeer risicovol ook was. De speech dat Neil Armstrong glorieus was gestorven als held van de natie op de maan, die lag klaar, hè. Nixon had die blijkbaar ook al ingelezen. Dus de kans dat Neil Armstrong dat echt ging overleven was inderdaad niet zo heel groot. Het was een cowboytijd. Het was een tijd waarbij je eigenlijk Amerika tegen Rusland had. Dan mochten de risico's worden genomen. En dat zie je nu ook. Je hebt nu zo Amerika tegen China, die ook weer samen opnieuw naar die maan willen. En China heeft niet zozeer die race nodig, want die hebben een hele lange termijn politiek, die doen dat anders. Maar Amerika heeft daar race-element nodig. Die hebben eigenlijk een soort van strijd nodig, anders dan krijgen zij de politieke wil niet om die budgetten te gaan vastleggen. Dus ja, voor het eerst sinds zoveel jaar, sinds meer dan 50 jaar, is er terug zo die tweestrijd en is er terug eigenlijk vanuit Amerika ook de push van oké, wij gaan dat terug gaan doen.
0: Jouw favoriete film is Apollo 13. Dat zei je vlak voor 11 uur. Daar moesten ze vanuit ground control moesten ze die Apollo terug op aarde krijgen en improviseren eigenlijk, want ze wisten niet hoe ze dat zouden doen. Jij lanceert soms satellieten vaak vanuit zo'n ground control. Is dat een natte droom wat je in Apollo 13 ziet? Refereer je dan ook naar je eigen job en voel je van ja, wauw, dat is spannend.
2: Ja, het is heel spannend, het is heel zenuwachtig. Maar ik heb al geleerd dat ik als persoon in zo'n situaties net heel rustig blijf. Dus dat ik daarbij blijkbaar wel voor ben gemaakt. Het gebeurt ook niet heel vaak. Wij lanceren één keer om de 2, 3, 4 jaar. Dus het is maar zeer af en toe dat je daar uiteindelijk ook komt. Dus dat voelt ook iets extra speciaal. Maar in de film Apollo 13 heb je dan de flight director, de baas, in zo'n mooi kolberken dat hij aan heeft. En die gaat dan zo de roll call doen. En die gaat bij elke post, elke ingenieur gaat die vragen, booster, go, no go. En dat wou ik altijd een keer doen. En de laatste lancering die we hebben gedaan was in december 24, Probatterie. En dan was ik de flight director en ik mocht die roll call doen. Ik vond het fantastisch. Ik vond het echt, dat was inderdaad een beetje een natte droom die uitkwam.
0: Je zou er eigenlijk zelfs muziek onder willen zetten, van Hans Zimmer of zo, bijvoorbeeld.
2: Dat zou echt fantastisch zijn. Zo, tijdens een lancering ineens, en dan al die ingenieurs die daar zenuwachtig achter hun console zitten, zo ineens zien kijken van, maar de grootheid van het moment, je leeft in een branche waar dat je jaren toeleeft naar die lancering. Wij testen, wij analyseren, wij designen, wij hebben duizenden meetings, allemaal gericht op die ene moment van die lancering. Daar hoort eigenlijk een beetje dramatische muziek onder. Helaas doen we dat niet real-time, maar als ik zo een keer een keynote geef bij een bedrijf of een lezing op Nerdland Festival bijvoorbeeld, dan durf ik al een keer een lancering nemen, daar een Hans Zimmer onder zetten en dan gewoon die boxenkaart open. En eigenlijk gewoon mee in het publiek gaan zitten, omdat je dat eigenlijk anders nog niet ziet.
0: Wordt er bij jullie ook gejuicht als die satelliet de lucht in gaat, de ruimte in gaat? Want dat zie je heel vaak bij lanceringen van bemande missies.
2: Absoluut. Wij juichen vooral als we een teken van leven hebben van onze satelliet. Dus bijvoorbeeld Proba 3, heel zenuwachtig, de raket vertrekt. Iedereen kijkt naar elkaar, oké, gaat goed. En op een gegeven moment zie je eigenlijk op de schermen het signaal dat binnenkomt, wat een antenne in Australië, die het eerste signaal opving. En dan zie je al die ingenieurs, ja, we moeten roepen, hè. Dus we beginnen, ja. En dan ineens denkt iedereen, ja, maar er is data. We kunnen zien of dat eigenlijk wel in orde is. En 3 seconden na het gejuich sterft het geluid weg en wordt het muisstil in de control room. En dan gaat iedereen kijken van oké, voor mijn onderdeel is hier alles in orde. Dus wij vieren wel feest als ingenieurs, maar toch heel beperkt.
0: Met de rem erop.
2: Inderdaad.
0: Over countdowns gesproken. Er mag ook alles gelachen worden in de ruimtevaart. En daarvoor heb jij de final countdown bij van Europe.
2: Ja, als astronaut mag je blijkbaar muziek kiezen. Jij mag muziek meenemen naar het ISS bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld in Amerika, in de auto die jou naar de Falcon-raket brengt, mag je de radiomuziek kiezen.
0: Okay.
2: Maar in de Soyuz-kant, dus aan de Russische kant, hebben ze nog een leuker systeem. Dan mag elke astronaut 3 nummers kiezen. En die worden eigenlijk de laatste uren dat je al in de raket zit vastgegespt, wordt dat door jouw hoofdtelefoon gedaan. En Tim Peake, een Britse astronaut, die had dat ook gedaan. Had U2 en Queen en zo, de topnummers gekozen. En een of andere Rus dacht, we gaan daar een keer iets leuk bij steken. Dus op het moment dat de raket vertrekt, hoort hij door zijn hoofdtelefoon de final countdown.
0: En wij nu ook.
2: En wij nu ook.

0: Europe and the Final Countdown. Tim Peake heette die Amerikaanse astronaut die verrast werd
1: Britse,
0: door zijn...
1: Ja.
0: Een Britse, die door zijn Russische collega's met dit nummer op zijn koptelefoon, terwijl die vastgegespt zat in de raket en niet weg kon en hiernaar moest luisteren.
2: Inderdaad.
0: Voor de goede orde, jij vindt het een fantastisch nummer, hè, Stijn?
2: Ja, ik heb ooit een keer een Greatest Hits van Europe gekregen op mijn 14e verjaardag of zo en ik heb die plaat grijs gedraaid.
0: Een Greatest Hits van Europe, dat is toch alleen dit nummer?
2: Ja, nee, er zijn nog andere nummers ook. En die hebben zo leuke drumsolo's. Ja, tof groepje. Ja.
0: Oké, we hebben heel wat vragen voor jou, Stijn. Tony de Bel bijvoorbeeld, die wil weten, wat met ruimtepolitie? Welke hoeveelheden afval zwerven door de ruimte?
2: Gewoon, ruimteafval is een groot probleem. En het wordt alleen maar groter, naarmate dat er meer satellieten worden gelanceerd. Ik vertelde er juist iets van een 30.000 objecten. Die vliegen allemaal kriskras door elkaar. Het grootste probleem is vooral, als er een botsing gebeurt, dan vliegen er twee dingen tegen elkaar, tegen een snelheid van ongeveer, ruw gezegd, 28.000 km per uur. Op aarde, stel je twee auto's tegen 28.000 km per uur laat botsen, die zijn alle twee kapot, je ruimt die op, je bent daar vanaf. In de ruimte vliegen die op elkaar, die versplinteren in duizenden stukjes, en dat worden allemaal satellieten. Dat zijn allemaal aparte stukjes die met die snelheid blijven doorvliegen, en dus krijg je een wolk van afval. En zo zijn er al een aantal botsingen geweest. Sommige expres met militaire doeleinden, sommige eerder per ongeluk. Maar dat zijn eigenlijk wolken die in bepaalde banen andere ruimtevaart nagenoeg onmogelijk maakt.
0: Tony heeft ook gehoord dat er plannen zijn om van de maan een gigantische vuilnisbelt te maken van bijvoorbeeld kernafval.
2: Dat is een idee. Ik denk niet dat er echt concrete plannen voor zijn. Dat is ook niet zo direct gemakkelijk. In die zin dat je de lancering zelf is vaak het meest moeilijke. En de meest risicovolle. Dus wilde je al je oud plutonium op een raket steken die dan eventueel ontploft en dan eigenlijk het plutonium mooi verdeeld over de hele aarde? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat er veel betere andere mogelijkheden zijn. Maar we moeten daar wel voorzichtig mee zijn. Die raket van Elon Musk, of van SpaceX dan, die een paar dagen geleden de maan botste, had in die zin een nobel doel. Die heeft twee landers, die op de maan uiteindelijk zijn geprobeerd te landen, naar daar gebracht. En die had elke laatste druppel brandstof nodig om dat te doen. Dus als dat één keer gebeurt, is op zich niet zo heel erg. Maar stel dat je in de toekomst elke week of elke dag naar de maan zou vliegen en elke dag laten we er ook een paar raketten neerstorten, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nog snel een vraagje van Mark Vereken. Hij heeft ergens gelezen dat die eerste mensen die naar Mars zouden reizen, dat die niet meer terug kunnen komen?
2: Dat is niet de bedoeling. Er was ooit een Nederlander, toen ik studeerde, bouwde die aan een project dat heette Mars One. En die ronselde mensen voor een enkele reis naar Mars. En die ging dat betalen met een soort van Big Brother in dan de Marskolonie. Ja, en er waren heel veel kandidaten die daar mee naartoe wilden. Maar wie zijn dat dan? Welke mensen zetten zich kandidaat voor een real-life programma om op Mars te sterven? Maar de huidige plannen die er zijn niet zo heel veel concrete plannen. Maar alle plannen die er zijn van SpaceX en van NASA zijn allemaal plannen die heen en terug
0: toch, ja. Ja. Sylvie de Waalen nog heel snel voor vanavond. Oude Eclipse-brillen, ze heeft er nog eentje uit 1999. Kan ze die nog gebruiken?
2: Vertrouw mij daarop niet. Ik ben geen...
0: Je weet alleen niets van de ruimte.
2: Ik ken daar niks van.
0: Nee. Oké, ga naar een opticien en vraag het, Sylvie. En dan hebben we Chris aan de lijn. Dag Chris.
3: Goedemorgen nog, Evert en Stijn.
0: Chris. Dag Chris. Hi. Jij bent een eclipsezoeker. Wat is dat?
3: Ja, dat zijn heel veel mensen, denk ik, die toch wel naar de baan zijn afgereisd waar de eclipse totaal zal zijn. Dus dat is Noord-Spanje vooral, hè. Ja. Dus ik heb ook voor mezelf een reisje daarheen georganiseerd. Ja.
0: Dus we bellen jou nu in Noord-Spanje. Waar zit je ergens?
3: Ik zit nou in mijn hotelkamer in Oviedo. Dat is Asturias. Dat is de noordkust van Spanje.
0: En heb je al een plek uitgekozen waar je die eclips gaat proberen te bekijken?
3: Ja, maar ik denk dat ik van strategie ga moeten veranderen. Ik dacht, ik ga een beetje meer naar het westen, richting Galicië, opent ook dat het daar minder druk gaat zijn, dat er veel minder campers gaan zijn. Maar deze ochtend schijnt de zon hier, dan ben ik aan douchen en ik keek naar buiten en het is goed bewolkt. Dus nu volg ik de satellietbeelden. Kijk, een satelliet is heel nuttig hiervoor. En ik denk dat ik eerder naar het oosten ga moeten trekken. Dus richting Santander of richting Bilbao. Om toch open hemel te hebben. Of naar binnenland. Maar hier is heel veel relief. Dus ik moet ook wel een open hemel kunnen vinden.
0: Is er daar veel commotie in Noord-Spanje?
3: Oh, nee, ik merk er niks van.
0: Nee, echt niet?
3: Nee.
2: Maar ze verwachten wel eclipsfiles, hè?
3: Ik ga straks wel zien, denk ik. Ik weet niet wat ik ga aantreffen als ik straks naar die kust ga. Er zijn niet alleen natuurlijk die toeristen die uit België, Nederland, Frankrijk en zo komen. Ik denk dat ook wel heel veel Spanjaarden en Portugezen naar het noorden gaan trekken. Hè? Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, Stijn, er komen eclipsfiles.
2: Ik hoorde dat er heel veel extra files worden verwacht, omdat inderdaad veel mensen in Spanje zitten. Maar die 100% zone is een vrij dunne zone. Dus ja, als je dan toch in Spanje bent, je pakt even de auto of de camper en je rijdt 200, 400 kilometer. Maar ik zou op tijd vertrekken, want het zou wel een keer druk kunnen worden.
0: Ik denk dat je zo meteen al moet vertrekken.
3: Als ik neerleg, dan ben ik weg. En ik moet alleszins niet ver, want ik zit toch echt wel centraal op die as van de 100%.
2: Oké, perfect.
0: Okay. Waar is dat geboren bij jou, die fascinatie voor eclipsen, dat je helemaal naar daar reist?
3: Ja, dat vind ik gewoon sowieso iets uniek om mee te maken. Ik heb wel iets met luchtvaart, ruimtevaart ook wel, maar minder vooral luchtvaart. Maar ruimtevaart in die zin, van daar ben ik niet zo heel gek op. Maar mijn lief weet, als er een IT'tje met zijn ruimteschipje voor het terras van mijn appartement hangt, dat ik dan volledig vrijwillig van dat terras ga verdwenen zijn. Nee. Dus het fascineert mij, dat wil ik zeggen.
0: Welk nummer gaan we horen over ruimtevaart? Chris.
3: Ik heb een nummertje ingestuurd van een band Klaatu. En wie is Klaatu? Niemand wist het toen die jongens een plaat uitbrachten. En die hielden hun identiteit ook geheim. En mensen dachten, maar dat zijn de Beatles die weer geheim zijn samengekomen. En daarop is een openingsnummer dat direct mijn aandacht trok. En ik hoor het nog altijd graag. En het nummer heet Calling Occupants of Interplanetary Craft.
0: Ja.
3: En dat gaat over het contact maken van de buitenaardse met de wereld.
0: Het zijn vriendelijke aliens, hè, in dit nummer.
3: Ja. We want to share, we want to make contact with you.
0: Ja, we are your friends.
3: We are your friends, indeed.
0: Oké. We gaan eraan beginnen, het is een lang nummer. En in het begin hoor je zo wat geknars en wat vogeltjes en zo.
3: Mooi, hè?
0: Want die aliens die stappen gewoon.
3: Dit gaat over telepathische gaven die wij zouden moeten uitzenden om contact te maken.
0: Oké. We zijn bezig. We gaan luisteren, hè. Chris, succes met je eclipse.
3: Dank je wel. Dag. Ja, beste. Dank je wel. Dag.

0: Ze waren geen aliens, ze waren ook niet de Beatles, ze waren gewoon een Canadese band die heel kort even mysterieus was. Klaatu en Calling Occupants. We hebben nog een paar vragen die we met je moeten overlopen. Allereerst de muziek over de ruimte. Die kan je in de ruimte gewoon zelf niet horen, want daar is geen geluid, toch, hè, Stijn?
1: In het vacuüm wordt geluidsgolven niet doorgegeven. Dus inderdaad, als er ergens een ploffing gebeurt in een film en die astronauten die horen dat, dat gebeurt in het echt helemaal niet. Natuurlijk, als het contact maakt met het ruimtetuig, dan hoor je dat wel. Maar als het een ander ruimtetuig is dat je naast jou vliegt en dat ontploft, dat hoor je helemaal niet.
0: Tobate heeft een winkel en ze is blij dat de eclipse dit keer na de openingsuren valt. Vorige keer kwam er net toen de eclipse begon een klant binnen in de winkel om een prijs te vragen. De klant ging pas weg toen de eclipse al voorbij was en die klant heeft ze bovendien nooit meer teruggezien. Bruno wil nog eventjes weten, Stijn, hoe zit het eigenlijk met die Tesla die Elon Musk in de ruimte heeft gelanceerd?
1: Ah, dat is een leuk verhaal. Ongeveer een jaar en een half geleden. Dus misschien even kaderen. Ooit is er een nieuwe raket, de Falcon Heavy, van SpaceX gelanceerd. En ze hadden een vracht nodig. En niemand wou zijn dure satelliet daarop zetten. Die dingen ontploffen nogal vaak bij de eerste lancering. Dus werd er een Tesla Roadster, knalrode coupé-dingen erop gezet. Die werd er richting Mars gestuurd. En ongeveer een jaar en een half geleden, dus vele jaren na de lancering zelf, was er een astronoom en die was aan het zoeken achter nieuwe planetoïden. En die dacht mij toch iets gevonden te hebben. Dus die had een paar keer getweet over ik heb iets gevonden, het is niet zo heel groot. En na een aantal weken bleek het de auto van Tesla te zijn.
0: De planeet Elon.
1: Ja, er is zelfs een website, whereisroadster.com. En daar kan je zien waar die auto zich nu bevindt.
0: 159 kilometer file. Op de E40 richting kust is dat meer dan drie kwartier tussen Aalst en Nevelen na een ongeval. En meer dan een uur tussen Aalter en Loppem. Door een ongeval is dus één rijstrook versperd. Samen zijn dat twee uur vertraging. Vanuit Antwerpen kan je beter via de E34 rijden. Verder op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke uitkijken voor file op de afrit Adinkerke. En aan de grens met Frankrijk moet je 10 minuten extra rekenen. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massa. En op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de E313 naar Hasselt 20 minuten file rijden tussen Ham en Tessenderlo door een bermbrand. De rechterrijstrook is afgesloten. Ook 10 minuten op de E40 van Sterrebeek tot Kruinem en op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Goedemiddag, Wendy Ruys.
4: Goedemiddag.
0: We hebben het al even gehad, vorig uur, Wendy, over het hondje Laika, het eerste hondje in de ruimte. Ja. Jij wilde eventjes terug naar dieren in de ruimte. Je had daar een vraag over?
4: Ja, ik heb daar een vraag over. Meccano, dat is eigenlijk het liedje dat ik graag zou horen. Hè. Laika van Meccano, een Spaanse band. En die hebben het over de Russische straathond, die ondertussen al 60 jaar geleden de ruimte werd ingestuurd. En het wordt wat geromantiseerd in dat liedje. Hond draait rond de aarde, vraagt zich af wat die blauwe bol eigenlijk is. En dan uiteindelijk, ja, dat hondje overleeft uiteraard de vlucht niet. En dan zingt ze dat er een sterretje meer aan het firmament is, wat uiteraard ook niet kan. Maar dus ik vraag me eigenlijk af of er nog altijd experimenten lopen in het kader van het onderzoek naar ruimtevaart.
0: Stijn heeft vorige keer gezegd dat het hondje wel levend op aarde kwam, maar daarna is overleden, hè, Stijn?
1: Nee, ik denk dat het overleden is door oververhitting, maar het is wel teruggeland. Okay. Dus ze hebben het hondje wel gerecupereerd, maar het was al...
0: Ja. Naar de vraag van Wendy. Ja.
1: Er zijn nog wel degelijk proeven met dieren. Dat zijn wel andere soort van proeven. De tijd van Laika en ook van... Je had een de naam ontglipt mij nu, maar het was een chimpansee, denk ik, langs de Amerikaanse kant, die het trouwens wel had overleefd. Die tijd was eigenlijk een soort van, kunnen zoogdieren in de ruimte overleven? Kunnen die drinken? Kunnen die eten? Blijven die in leven? Dus dat was eigenlijk een soort van voorloper om mensen veilig naar de ruimte te krijgen. Nu gaat het onderzoek meer over hoe dat bepaalde stoffen of bepaalde dieren zich in de ruimte gaan gedragen. En bijvoorbeeld worden er spinnetjes meegenomen naar het ISS om te zien hoe dat bouwen die een web daar. Er wordt ook gekeken naar hoe dat voorplanting bij bepaalde muizen bijvoorbeeld gebeurt in het ISS. Kan dat, dat een zoogdier zich voorplant in een

0: ruimtevaartomgeving. Dus er wordt nog heel veel onderzoek gedaan, vooral in het kader om later bijvoorbeeld ook mensen te gaan bekijken. Maar dat zijn vaak met heel kleine diertjes die vaak ook worden teruggebracht naar de aarde.
1: Want daar gaat het jou om, hè, Wendy, dat je die diertjes wel levend terug wil hebben.
2: Oh, ik maak me daar eigenlijk ook geen illusies over, hè. Dat er bij onderzoek, dat er daar af en toe slachtoffers vallen, zal ik maar zeggen. Ik weet dat gebeurt, hè. Maar ja, ik vond het, het heeft mij altijd naar de keel gegrepen, dat nummer. Ja.
1: Mechanaut, die hebben toch ook Echo de la Luna gemaakt, hè? Dus die maken allemaal
2: Echo de la Luna de ook. Ja, dat komt uit datzelfde album al overigens, ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: We gaan dit ontdekken, want ik heb het nog nooit gehoord. Laika van Mechanaut. Bedankt, Wendy.
2: Graag gedaan.
1: Dag.
2: Tot ziens. Dag.

0: Uit het land waar je die zonsverduistering vanavond dus volledig kan beleven. Uit Spanje, Mecano en Laika. De mooiste raket aller tijden is een Belgische raket. Die van Kuifje natuurlijk. Maar wie maakte het mooiste lied over een raket of over de ruimtevaart? Was dat ook een Belg of toch iemand anders? Op welk nummer stem jij? Stuur het in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: Vorig uur hoorden we al dat jij in Kruibeke werkt, Stijn Ilse, vlakbij waar je opgegroeid bent, in Zwijndrecht. Wat maakt iemand die in de ruimtevaart werkt zo honkvast?
3: Goh, een beetje geluk, hè? Want er zijn niet zo heel veel ruimtevaartbedrijven, zeker 20 jaar geleden niet, toen ik begon. Ondertussen zijn er een 40-tal over heel België, dus er is veel job in ruimtevaart. Als er luisteraars zijn die denken, ik wil graag iets in ruimtevaart doen, kijk een keer, er is echt wel iets te doen. Maar ik was naar Delft gaan studeren en ik kwam terug in België. En ik dacht, er is een bedrijf vlak naast mijn deur. Ik ga daar solliciteren. En ik kwam daaraan en die zeiden, we hebben geen werk. Zeg maar, ik ben gekwalificeerd ruimtevaartingenieur. Jullie zijn een ruimtevaartbedrijf. Ik woon hier op 3 kilometer vandaan. What's the problem? Dat is heel budgetgedreven. Was geen geld. Dus dan dacht ik van, oké, ofwel ga ik nu een ander job aanvaarden. Als ingenieur krijg je wel regelmatig wat dingen aangeboden. Dus ik kon op een baggerboot gaan werken. Ik zit vlak bij de Antwerpse haven, dus ik kon daar ook gaan werken. Maar ik dacht, nee, ik ga wachten. En ik heb bij sportwinkels, ik heb fruit gesorteerd, ik heb auto's van boten gereden. Super toffe, coole studentenjob. Totdat ik uiteindelijk mijn allereerste ruimtevaartjob kreeg. Die was dan in Duitsland. Dus wij met mijn vrouw naar Duitsland.
0: Want je bent over heel de wereld.
3: We zijn zowel overal geweest
0: hè? Ja.
3: Ook niet over heel, vooral Europa hebben we wel een stukje gedaan. En de raketlanceringen zijn vaak niet vanuit Europees grondgebied, omdat hier geen enkele raket vertrekt. Die vertrekken vaak uit Zuid-Amerika of India of Noord-Amerika. Dus daar ben ik wel een paar keer geweest.
0: Het volgende nummer dat je wilt horen is Coldplay met Strawberry Swing. En dat heeft een beetje te maken met dat jij voor je werk soms lang weg bent.
3: Ja, het is een beetje een melancholisch gevoel soms. Je hebt een familie thuis, zeker de allereerste lancering, 2009 was dat. We hadden 2 piepkleine kindjes en ik was zo gevangen, gelijk dat denk je heel veel jonge ouders, tussen, ik krijg hier een opportuniteit, ik mag naar Zuid-Amerika een raketlancering gaan doen, maar dan zit ik eigenlijk 4,5 maand, 5 maand in Zuid-Amerika en dan zit mijn vrouw helemaal alleen met 2 jonge kindjes, dus dat is een heel dubbel gevoel. En dit nummer weerspiegelt dat voor mij een beetje op weg naar Zuid-Amerika. Had ik vaak leuke muziek. Dat ik van, oké, kom, we gaan er iets leuks van maken. Maar op de weg terug naar huis zet ik dit nummer altijd op om het soort van, het gaat ook voor een perfect day. Ik heb net iets heel mooi meegemaakt. Ik heb iets leuks gedaan. Maar ik ga nu terug naar de familie. En eigenlijk is dat toch het allerbelangrijkste in iemand zijn leven. Dus het is een nummer dat voor mij perfect reflecteert wat denk ik heel veel ouders voelen in het begin van hun carrière met kleine kinderen. Het zoeken tussen een evenwicht, tussen job en privé en daar dan uiteindelijk een evenwicht in vinden. Dankzij mijn vrouw heb ik dat heel goed kunnen vinden. Maar dat nummer blijft voor mij heel speciaal. Elke keer als ik op een vliegtuig zit, zet ik dat nummer op.
0: Is jouw vrouw even gepassioneerd door de ruimtevaart als jij?
3: Nee, die heeft keiveel andere passies, maar ze doet heel veel moeite om mee te luisteren als ik nog eens een verhaal wil thuis vertellen.
0: En je kinderen, vertel je aan tafel de hele tijd dit soort verhalen?
3: Ik heb al een paar keer verteld dat er vanavond een eclipse is. Ze zijn matig geïnteresseerd. Maar van de 4 is er toch 1 die ze stilletjes aan begint te denken van misschien dat ik toch ook wel iets in ruimtevaart wil doen.

0: Er mag één nummer bij dat niet strikt genomen over de ruimtevaart gaat. En we draaien het denk ik een beetje voor jouw vrouw, Stijn.
1: Ja.
0: Die jou in het verleden al lange tijden heeft moeten missen, zodat je nu je droomjob kan uitoefenen in de ruimtevaart. Coldplay en Strawberry Swing was het nummer dat Stijn toen vaak hoorde op zijn oortjes in het vliegtuig terug op weg naar huis, op weg naar waar hij iets moest gaan lanceren.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
0: Philippe Nuits had een nummer ingestuurd en we probeerden hem te bereiken, maar dat was eventjes niet moeilijk, want even terug naar de problemen hier op aarde. Philippe, je had een crisissituatie vanmorgen. Wat was er aan de hand?
4: Ja, wij moeten cat zitten op de kat van een vriendin en die was spoorloos. Dus dat was even alle hens aan dek. Het gebeurt wel eens met katten, maar als die toch een speciale plaats in iemands hart hebben, dan is dat even paniek natuurlijk, maar wat het is opgelost.
0: Wat heb je gedaan? Heb je vrienden geronseld en zo? Ben je op speurtocht gegaan?
4: Er is één kernwoord bij katten, dat is eten. Dus zodra dat je eten bij hebt en met bakjes begint te rammelen, dan is dat geen probleem. Dan komen ze uiteindelijk toch wel met hun scherp gehoor wel af. Ja.
0: Oké, van katten naar zwarte gaten. Philippe, want jij wil een nummer over een zwart gat.
4: Zeer graag. Van Boy Genius. Het heet dan ook Black Hole. En zoals alles waar Phoebe Bridgers aan meedoet, geven ze er een eigen draai aan. Hè? Want het nummer gaat over een zwart gat dat blijkbaar in 2023 was ontdekt. Dat niet sterren opslokt of vernietigt, maar echt wel sterren creëerde blijkbaar. En dat bracht wel wat teweeg. En Boy Genius gebruikt dat als een metafoor voor het einde van een relatie, waar meestal eindigt dat ook in chaos en heel veel negativiteit. En dit nummer gaat er dan over dat het ook wel vaak tot loutering en iets positiefs kan leiden. Dus eigenlijk zoals een omgekeerd zwart gat. En dat vind ik wel heel mooi in dit klein, fijn nummertje gedaan.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Stijn Nielsen, bij ruimtefilms, als de zwarte gaten verschijnen, dan zijn ze me kwijt.
1: Ja, nochtans, je hebt zo'n film Interstellar. Daar vliegen ze in de buurt van een hele zware planeet. Ik denk niet dat het een zwart gat is, maar toch in de buurt daarvan. En dan tonen ze aan dat de astronaut die daar dan rondvliegt, voor hem gaat tijd veel trager. Dus hij vertrekt eigenlijk als zijn dochter jonger is dan hem. En als hij terugkomt, is hij langs die planeet gevlogen. De tijdruimte is gekromd, wat een zwart gat ook doet. En hij komt aan en zijn dochter is veel ouder dan hij zelf. Want hij heeft eigenlijk veel, de tijd is voor hem veel trager gegaan. Dus ik vind het wel mooi dat zo'n films, vaak is dat compleet ridicuul, maar in bepaalde films, zoals in Interstellar, geeft dat ook wel een klein beetje wetenschap mee, op een hele leuke, fijne manier. Dus dan is het ook wel mooi.
0: Aan het einde zijn ze zo toch tegen een muur aan het kloppen, langs twee kanten, de dochter en de vader.
1: Ja, dat is een beetje raar in mijn boeken, die dan uit de dingen vallen, met morsecode. Ja, oké, ja, ja.
0: Wel een emotionele scène, die eindscène.
1: Ja. Ja, het gaat ook, je hebt vaak bij films, je hebt ook zo contact met Jodie Foster, die dan ook contact legt met iets en dan denk ik van, oh wauw, en dingen. En dan uiteindelijk blijkt dat haar overleden papa te zijn, die dan vanuit een ander universum. Ja, je moet dat soms een beetje wat kaderen, maar vaak is er wel een boodschap achter.
0: Snap jij alles van de ruimtevaart, Philippe?
4: Dat is zo abstract. Daar zijn ze me heel snel mee kwijt. Maar het is wel, Interstellar vind ik net de uitzondering, want dat vind ik echt inderdaad een prachtfilm. Van het moment dat er dan echt menselijke emoties bij te pas komen, dan hebben ze me wel terug vast. Maar het is zo abstract, zo allesomvattend en niksomvattend tegelijk. Het enige dat het wel bevestigt, is dat wij zelf als mens maar een heel nietig wezen zijn en dat dat wel voor wat relativering mag zorgen. Dat wel.
0: Denk je er vaak over na of juist niet?
4: Juist niet. Echt waar niet. Omdat het zo onbevattelijk is. En ik probeer zelf op alles wat vat te krijgen. Dat is natuurlijk onmogelijk. Maar de ruimte, als je er dingen over leest of dingen over ziet, het is letterlijk en figuurlijk zo ver van ons bed en tegelijkertijd zo dichtbij. Ik vind het heel interessant en de breinen die zich daarmee bezighouden, ik heb er heel veel bewondering voor, maar het houdt me op dat gebied heel weinig bezig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Je wordt gek als je daarover doordenkt, hè, Stijn?
1: Ja, ik geef regelmatig lezingen en zo, en dan hoor ik van heel veel mensen dat ze schrik hebben van de schaal. Als je vertelt dat er meer sterren in het heelal zijn dan zandkorrels op de aarde, ja, dan krijgen mensen daar ook soms schrik van wij zijn maar een nietig piepklein bolletje in een oneindige zee van vijandige ruimte. Dus ja, dat stelt ons in een zeer humbele plaats.
0: We gaan je verder laten
4: exact dat.
0: Cat zitten, Philippe, en we gaan luisteren naar Boy Genius met Black Hole.
4: Alle plezier.
0: Bedankt, hè.
4: Ja.
0: Dag.
4: Dankjewel. Dag.

0: zwarte gaten kunnen van alles vernietigen, maar kunnen ook sterren creëren. Dat was een metafoor in het nummer van Boy Genius over iets van de liefde. Ik weet niet precies wat, een black hole. Wanneer vertrekt de volgende bemande missie naar de maan? Weten we dat, vraagt iemand. Stijn?
1: Wel, de Amerikanen plannen eind 28, de Chinezen plannen eind 29.
0: Oké. Tasmin Archer, dat is jouw laatste plaat. Die zal dan ook kijken en supporteren, want haar bekendste nummer, Sleeping Satellite, gaat niet over een satelliet, maar...
1: over de maan.
0: Ja.
1: En die niet meer wordt bezocht en dus in slaap gevallen is. Het nummer past perfect in de soort van teleurstelling dat na de eerste maanmissies, dat er dan daarna niemand meer is teruggegaan.
0: Dat heb ik nooit geweten, dat het daarover ging.
1: Ik ook niet, totdat ik dacht, voor dit programma kan je eens kijken. Ik vond dat altijd een heel leuk nummer. Dus ik dacht, ik ga het in de krip zoeken en het is een fantastisch mooie tekst.

0: Dat zal ik nooit meer op dezelfde manier horen. Sleeping Satellite van Tasmin Archer. We hadden nog 3 uur door kunnen gaan, Stijn Nielsen. Zoveel vragen, zoveel nummers. Maar jij brengt een boek uit binnenkort. Ja, en al die vragen beantwoord worden.
1: In oktober ligt er een boek in de boekhandel, uitgegeven bij Pellekmans. Het boek heet Gaan we op vakantie naar de maan? En het bundelt eigenlijk 90 vragen. Onbemande ruimtevaart, bemande ruimtevaart. Wat is het vieste dat je als astronaut tegenkomt? Gaan we ooit naar Mars? Al die vragen gebundeld, het ideale kerstcadeau.
0: Allemaal vragen die je zelf verzonnen hebt of die je ooit gekregen hebt?
1: Ik heb er veel ooit gekregen, maar ik heb er ook een paar zelf verzonnen. Omdat ik dacht, dat is toch iets heel leuk. Een leuk weetje bijvoorbeeld zit er zeker in.
0: Oké, en vanavond naar de zonsverduistering kijken met een eclipsebrilletje. Hartelijk bedankt, was heel interessant. Morgen in de zomer van 2026, Helena Kazaak. We kennen haar van de punkband Maria Iscariot. Helena komt vertellen over vriendschap en verzamelt nummers die daar ook meer over kunnen vertellen. De familie Ilse runt vandaag Radio 1 naast Stijn. Zometeen Kobe.
2: Vanavond op VRT1.
3: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
4: Wow,
2: op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: 500.000 hectare zijn er al in vuur opgegaan of in rook opgegaan in Europa. Bosbranden, het is me wat. Zo dadelijk in Weet ik Veel.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Enkele uren voor de zonsverduistering is op veel plaatsen nog een stormloop op eclipsebrilletjes aan de gang. De Raadkamer beslist rond deze tijd of 3 verdachten aangehouden blijven voor de dood van een 7-jarige in Merchtem. En Oekraïne meldt een belangrijke aanval op een Russische haven aan de Zwarte Zee. Er is in de aanloop naar de zonsverduistering van vanavond nog een laatste rush op eclipsebrillen. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten om er nog één te bemachtigen. Bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen werden nog 10.000 brilletjes geleverd.
12: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
13: Een bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40, stonden ze er al aan te schuiven.
14: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
15: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was uit mijn hoofd gegaan en ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
11: De prijs voor de eclipsebrillen is op de meeste plaatsen wel gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7 tot 10 euro. Die zonsverduistering vanavond begint zo rond 6:40. En om die goed te kunnen volgen is het wel belangrijk dat we straks een heldere hemel krijgen. Maar dat zit wel goed, zegt Jacot Brokke.
16: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsebrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier. Zoals bijvoorbeeld met een eclipsebril.
11: De 3 verdachten die aangehouden zijn na de dood van een 7-jarige in Merchtem in Vlaams-Brabant komen op dit moment voor de Raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Hij had verwondingen en kneuzingen en was vermoedelijk mishandeld. Marieke van Kouwenbergen in het Justitiepaleis in Brussel, is er al een beslissing?
4: Nee, we weten dus nog niet of de drie verdachten aangehouden blijven of niet. Het gaat om de 24-jarige oom van Hamza, die wordt verdacht van moord, en om de moeder en een vriendin van haar. Zij worden allebei verdacht van schuldig verzuim. Maar volgens de oom hebben zij er niets mee te maken. Hij zou de enige verantwoordelijke zijn, zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
17: Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
4: Die oom wordt nu verdacht van moord, maar dat klopt niet helemaal, zegt zijn advocaat.
17: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild.
4: De drie verdachten zitten voorlopig in de gevangenis in Haren. De moeder is erg aangedaan door de gebeurtenissen, zegt haar advocaat Filip Roels.
18: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
4: De beslissing van de raadkamer zou nog enige tijd op zich kunnen laten wachten.
11: Dankjewel, Marieke. De spoeddiensten aan de kust hebben drukker dan normaal deze periode. In de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar nog meer door de aanhoudende hitte, meldt het laatste nieuws. In het AZ Oostende zijn er deze zomer al 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar, met een piek tot 196 op één dag, zegt hoofd van de spoed Sofia Sherif.
19: Snijwonden en breuken, dat zijn letsels waar we niet al te veel werk aan hebben, waardoor we ook die aantallen aankunnen. Wat we wel dit jaar zien, het is natuurlijk een warmtegolf, is enorm veel mensen met hitteslag. Milde vorm van uitdroging, maar ook de zwaardere vorm die echt levensbedreigend is en die een intensieve opname heeft.
11: Er zijn ook meer spoedgevallen door alcohol- en drugsproblemen. Zelfstandige organisatie Unizo zegt dat de nieuwe Europese verpakkingsregels tot hoge kosten en administratieve rompslomp leiden voor ondernemers. De Europese Unie wil minder verpakkingsafval en verpakkingen die beter recycleerbaar zijn. Vanaf vandaag treden de regels in, gespreid over de komende jaren. Voor veel kleine ondernemingen die pakjes versturen is de toestand nu totaal onduidelijk, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
20: Het is lang geleden dat we nog zoveel uiteenlopende vragen hebben gekregen. Het is zelfs voor ons niet altijd duidelijk. Het is lang geleden dat er zo onduidelijke wetgeving is geweest en dat we echt merken dat heel wat leden van ons echt niet weten waaraan of waaraf. De Europese Unie wil gewoon heel graag weten welke verpakkingen dat je gebruikt, hoe groot dat die zijn, hoeveel plastic dat daarin zit. En daar komt de registratiekost. Het is eigenlijk die registratiekost en die administratieve rompslomp dat het grote probleem is.
11: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het leger de afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Maar één trio, hoe groot is de schade?
21: Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar er is veel rook te zien op beelden op sociale media. En twee grote graanterminals zouden buiten gebruik zijn na de aanval. Het was in elk geval een grote gecoördineerde aanval met drones, onbemande vaartuigen en raketten op een belangrijke haven voor Rusland, belangrijk voor export. Maar ook de Russische Zwarte Zeevloot ligt daar in Novorossiysk sinds die schepen verdreven werden van de Krim door Oekraïnse aanvallen. Volgens Rusland werd er ook burgerinfrastructuur geraakt en vielen er twee doden. Nu Oekraïne de laatste tijd alsmaar meer en grotere aanvallen uitvoert op doelwitten in Rusland, komen er ook alsmaar vaker burgers om. Zo'n 330 in de eerste 7 maanden van dit jaar. En dat is meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Maar het is nog altijd maar een fractie van het aantal burgerdoden dat Rusland maakt in Oekraïne.
11: Dankjewel, Marijn. Zonnig en tot 32 graden. Ook vanavond blijft het dus helder. Morgen en vrijdag heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer. En begin volgende week zakken de maxima onder de 25 graden. Vooraan in het nieuws de lange rijen bij winkels die op het laatste ogenblik nog eclipsebrillen verkopen om straks veilig naar de zonsverduistering te kijken. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: 146 kilometer file op de E40 richting kust. 20 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Na een ongeval en ook 3 kwartier vertraging tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft één rijstrook versperd. Vanuit Antwerpen kan je beter via de E34 rijden als je naar zee wil. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Ook op de E313 naar Hasselt 10 minuten erbij tussen Geel-Oost en Ham. Op de E40 naar Brussel 10 minuten extra van Sterrebeek tot de Werken in Krainem. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen alleen lichte vertragingen.
9: Radio 1.
0: Weet ik veel.
9: Met Kobe Ilse.
8: Ook weer in het nieuws, die hitte, die hitte, die hitte. En wat zijn de gevolgen daarvan? Een van de gevolgen, bosbranden, natuurbranden. Ik geef een paar cijfers. Aantal branden tot augustus 2026, in 2026, 1500 tot 1600 gedetecteerde branden. 300.000 tot 350.000 mensen zijn geëvacueerd alleen in Frankrijk en Spanje. 15 tot 20 doden, vooral in Spanje, enkele brandweerlieden in Griekenland en elders. Economische schade, 15 tot 19 miljard euro. Nou, Koen Goffings, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
8: Jij bent onderzoeker aan de PXL Hogeschool in Hasselt. Jij doet onderzoek naar crisisbeleid met als focus echt natuurbranden.
1: Ja, dat klopt.
8: Schrik jij van deze inleiding?
1: Ik vind hem nu wel inderdaad heftig als je het zo verwoordt. Schrik ik ervan? Ja, eigenlijk niet. Ik durf daarvan eigenlijk zeggen dat het is een tendens die we al jaren zien. En jammer genoeg is dit jaar zo een jaar waar er heel veel aandacht aan is.
8: Mm-hmm.
1: Het is net alsof we nu pas aandacht hebben voor de symptomen en de ziekte die al langer bezig is, dat we daar precies blind voor waren. Dus langs de ene kant heel goed dat er heel veel aandacht aan is. Laten we hopen dat die aandacht er blijft en dat dat een omslag kan betekenen voor enerzijds verder onderzoek, maar ook actie in het veld.
8: Mm-hmm.
1: Dus in die mate ben ik wel geschrokken. Ja, terecht ook. Hè. En ik denk dat we allemaal er wel eens over mogen nadenken.
8: Is dit een inferno? Kunnen we daarover spreken? Of is dit nog maar het begin?
1: Ja, dat klinkt al heel apocalyptisch.
8: Nee, maar een 500.000 hectare. Hè? 500.000 tot 543.000 hectare.
1: Ja.
8: Blijkbaar de 20-jarige gemiddelde is 197.000 hectare per jaar. We zitten daar meer dan twee keer boven.
1: Ja, we zien wel inderdaad dat het toeneemt. Dat moeten we effectief toegeven, het neemt toe.
8: Het aantal bosbranden. We moeten natuurbranden zeggen. Hè? Dat is,
1: ja, natuurbrand, omdat we kunnen niet alles als bos gaan catalogeren. Okay. Het gaat over natuurbrand. Het kan zelfs zijn, toen net kreeg ik nog een berichtje van een collega, die stuurt van, ik weet dat je naar Brussel gaat, je hebt toch niks met de bermbrand te maken op de E313, bij wijze van spreken.
8: Er was net een bermbrand op de E313.
1: Inderdaad. Dus je ziet eigenlijk, dat is geen bos, maar het is wel natuur, vegetatie, die vlam heeft gevat.
8: Okay.
1: Dus, en daar zeg je eigenlijk al een heel goed punt. Een shout-out naar de collega's van Universiteit Gent. Die zijn nu onderzoek aan het doen van hoe kunnen we de totale volumes van natuurbrand gaan meten? Hoe gaan we dat klassificeren, zodat we daar eindelijk eens een goed beeld op hebben?
8: Mm-hmm.
1: Heel belangrijk onderzoek om eigenlijk die definitie juist te hebben van natuurbrand. Want veel mensen, en ik denk dat dat ook een probleem is waardoor we zien dat mensen daar misschien minder mee bezig zijn met natuurbrand, is iedereen kent effectief die apocalyptische beelden van de Gironde. We kennen de beelden van Bordeaux, van aan de buurt van Carnet-Roussillon, waar die camping begin juli is afgebrand. Die kennen we allemaal. Maar ook in België, ook in Nederland, zien we die branden toenemen en toenemen.
8: Maar dan uiteraard niet in die mate. Dat zijn dan die kleinere incidenten, de bermbranden, de heidebranden, dat soort zaken.
1: Ja, absoluut. Hè. Vorige week nog een zware brand geweest in Venraai, in Nederland, waar ook de Belgen zijn gaan helpen vanuit de Limburgse brandweerkorpsen.
8: Okay.
1: Dus we zien wel effectief dat het gaat toenemen.
8: Ja.
1: Nu, het feit dat het gaat toenemen en dat het meer een toekomstbeeld is, dat zich meer gaat herhalen, geeft ook een heel goede opportuniteit. Daar moeten we ons ook aan vasthouden. En die opportuniteit is dat we klimaatverandering heeft een effect. Dat weten we. En dat zeggen we al jaren. Maar nu moeten we ook gaan kijken van hoe gaan we van die opportuniteit, van dat momentum, we zitten nog niet in die zware fase van Frankrijk en Spanje, door onze bebouwing en onze bossen gaat dat misschien ook niet in die mate zijn. Maar hoe gaan we dat momentum nu al kunnen gebruiken om aan preventieve fase eigenlijk bosbeheer beter te gaan doen?
8: Daar gaan we straks over hebben.
1: Ja, absoluut.
8: Mag ik u even onderbreken, want eigenlijk zijn we aan de inleiding nog maar.
1: Ja.
8: We zijn al heel diep aan het snijden, maar dat is goed. Hè? Dat is goed.
1: Ik was al heel enthousiast.
8: Nee, maar Koen, je doet dat fantastisch. Ik ben blij dat je er bent, want we moeten het echt eens hebben over die bosbranden, die natuurbranden. Inderdaad, wat kunnen we daar tegen gaan beginnen doen? Want de droogte, dat gaat niet ophouden, wat je zegt. Dus het wordt een interessant uur. En een paar jaar geleden waren er zware branden in Los Angeles. En bijvoorbeeld het huis van Paris Hilton is toen in vlammen opgegaan, maar ook het huis van
0: Adrian Smith, dat is de gitarist van Iron Maiden. Dus ik dacht, zullen we dan maar beginnen met muziek van Iron Maiden. Mag toch eens op radio. Is dat goed voor u?
1: Helemaal goed.
0: Voilà, dan wens ik u een heel fijne middag. Dan dank ik u voor het luisteren en dan heet ik u welkom bij Weet ik Veel over Natuurbranden. Goedemiddag.

0: Een nummer dat op meerdere vlakken toepasselijk is natuurlijk. Run for your lives. Jammer genoeg de realiteit van vandaag. Want in weet ik veel gaat het over bosbranden, natuurbranden. Ja, want we staan er wel voor. En bijvoorbeeld 12 juli, dit in het nieuws.
1: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En het is aan branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp.
0: Een Vlaamse toeriste in Spanje die moest gaan lopen voor de vlammen. We gaan erover praten. Koen Goffings is bij mij onderzoeker aan de PXL Hogeschool in Hasselt. Doet onderzoek naar crisisbeleid met als focus die natuurbranden. We hebben daarnet al gepraat. Ja, we moeten over natuurbranden praten, want de berm staat ook in brand, de heide staat in brand. Het is niet alleen maar bos. Het is eigenlijk de natuur die te droog staat en daar ergens een vonk ontstaat. Of hoe ontstaat zo'n brand?
2: Om eigenlijk een brand goed te snappen, moet je een paar basisbegrippen kennen.
0: Okay.
2: En elke branderman gaat dat weten. We spreken van de vuurdriehoek.
0: De vuurdriehoek?
2: De vuurdriehoek, ja. En dat zijn eigenlijk het zijn drie elementen die daar belangrijk zijn. Het eerste element is ontsteking. Er moet een vonk zijn, er moet iets dat start zijn.
0: Uh-huh.
2: Dus een energie die toegevoegd wordt en je krijgt eigenlijk vuur. Het tweede element dat zeker aanwezig moet zijn, is brandbaar materiaal. En als derde, brandbaar materiaal klinkt logisch, en als derde moet je zuurstof hebben. Die drie elementen moeten aanwezig zijn om eigenlijk een brand te starten.
0: Oké, brandbaar materiaal, een droog bos, zuurstof, de wind.
2: Ja, zeg je
0: maar
2: juist.
0: Maar die ontsteking, ja, er gaat toch niet zomaar iets ontsteken in de natuur? Of
2: dat wel? Dat is zeldzaam dat er spontane ontbranding ontstaat. Dat is zeldzaam.
0: Mm-hmm. Hè?
2: Maar als je bijvoorbeeld naar je eigen composthoop zou kijken, als die temperatuur in een composthoop begint op te lopen, door al de processen die er gebeuren, kan er eventueel wel een smeulbrand gaan ontstaan.
0: Meen je dat echt?
2: Ja.
0: Kan een composthoop?
2: Een composthoop kan.
0: Oké, dat wordt warm, definitie, dat rookt een beetje, ja, maar kan dat echt
2: dat
0: ontbranden?
2: Zou in feite, als je daar voldoende zuurstof in kan brengen en zo,
0: ja,
2: kan je eigenlijk wel naar een brand evolueren. Maar
0: okay,
2: het is zeldzaam. Het is,
0: ja,
2: zeldzaam. We zien bij ontsteking zien we dat 9 op de 10... En meer dan 90% van de gevallen is de mens de oorzaak dat er eigenlijk een brand gaat ontstaan. Laten we even terug naar die essentie gaan van die vuurdriehoek. En we kunnen dat perfect op natuurbrand gaan bekijken. Niet alleen in het kader van acute repressie, dus wat gaan we moeten doen om die brand aan te pakken, maar ook in het preventieve kader. En die vuurdriehoek schept wel een heel belangrijk model, om het zo te zeggen, om heel die theorie van die natuurbrand beter te gaan begrijpen.
0: Mm-hmm.
2: Zullen we aflopen?
0: Doen.
2: Ja, oké. Okay, goed.
0: Leid mij mee.
2: Ah, wel, we gaan misschien starten met brandbaar materiaal. Zoals je net zei, Kobe, heb je in de natuur heel veel op dit moment. Het is heel droog, de vegetatie staat heel droog. Dus dat is al een heel belangrijke factor. En als we dan naar dit jaar kijken, zien we onder andere waarom er zoveel brandbaar materiaal aanwezig is.
0: Mm-hmm.
2: Wat zien we door die klimaatverandering? We zien dat er meer weerextremen gaan ontstaan. Dus wat hebben we dit jaar gemerkt? We hebben een hele natte winter gehad.
0: Mm-hmm.
2: Die natte winter zorgt ervoor dat eigenlijk de bodem veel vocht gaat bevatten. Dan komt een fase terecht van een lente waar er veel zonlicht is. Dus wat gebeurt er met die vegetatie?
0: De natuur groeit.
2: Dat gaat, hè? Dat zie je komen.
0: Je moet de bramen eens komen tellen in mijn tuin, het is verschrikkelijk.
2: Dat klinkt ook heel dramatisch.
0: First world problems, sorry.
2: Ja, dan moeten we eens even ook denken aan het preventief beleid in jouw tuin.
0: Ik weet het. Ja,
2: daar gaan we eens naar kijken. Maar het is correct wat
0: ja,
2: je zegt.
0: Ja, maar mijn tuin, de dingen zijn ongelooflijk. Nu niet meer natuurlijk, maar in april, mei, juni. Wauw.
2: Het ging vooruit.
0: Het
2: hè?
0: Ging echt vooruit.
2: Ja, en dan komt die droge periode. Dus wat gebeurt er?
0: Is veel materiaal.
2: We hebben veel materiaal aanwezig en dat begint te verdrogen door de langdurige droogteperiode die eraan komt.
0: Okay.
2: Ja. En dat is eigenlijk in die mate bepalend geweest dat ook het vocht uit de bodem wordt getrokken. Niet alleen door uw planten hebben gegroeid en zo, maar anderzijds zien we ook bij een lange droge periode dat de zon begint te schijnen. Normaal gezien krijg je een verschijnsel op de bodem dat er verkoeling ontstaat doordat het water door de zon eigenlijk opgenomen wordt. Dus we krijgen een soort airco-effect, als ik het zo even mag noemen. En dat water wordt eruit gehaald. Dus we krijgen een verdroging van onze grond en we krijgen een verdroging van die vegetatie. Dus brandbaar materiaal, immens aanwezig.
0: Ja.
2: En nu kom ik even terug op jouw tuin met de bramen. Hè. Als je daar brandbaar materiaal hebt, dat is eigenlijk al een heel belangrijke voorwaarde dat er iets kan branden. Dus nu kan je eigenlijk zelf al de eerste beheersmaatregel bedenken. Wat moet je doen?
0: Bramen weg.
2: Voilà. Brandbaar
0: dat is
2: materiaal.
0: Sowieso het plan.
2: Dat is wel later.
0: Je kan toch niet alles gaan beginnen wegnemen?
2: Nee, want dan krijg je een conflict. Dan zeggen mensen die heel vaak kijken naar biodiversiteit, zeggen van
0: ja,
2: we moeten de natuur toch respecteren. Oké, maar we moeten daar een evenwicht gaan zoeken. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, ik kreeg deze morgen nog een melding via de app Feu de Forêt, die ik heb gedownload. In Frankrijk is er een heel duidelijke regel, een wettelijke regel zelfs, dat jij als huiseigenaar verantwoordelijk bent om het beheer van 200 meter rondom je huis te doen als je in natuurgebied gaat wonen. Of in de richting van natuurgebied.
0: Okay.
2: Want, om die reden die we net zeiden, het beheren van dat brandbaar materiaal.
0: Oké. Okay. Wauw.
2: Dus dat is brandbaar materiaal.
0: Dat is zo'n beetje zoals als het sneeuwt, dat je het voetpad moet reinigen.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En je bent verplicht, dacht ik, om de sneeuw weg te doen. Ik weet het niet.
2: Dat is niet mijn expertise, maar...
0: Allee, goed.
2: Ja, maar ik schuif het daar. Dus effectief...
0: Je hebt toch crisisbeleid?
2: Ja, man. Die vragen, dat is mij nu niet voor. Dus je zit daar met brandbaar materiaal. Dus de Fransen, die dwingen dat effectief af. In België kom je daar nu al in een moeilijke zone, want bij ons zijn bossen soms privé-eigendom, mm-hmm. soms geregeld door de overheid, maar heel veel privé-eigendom. Dus welke stok heb je daar achter de deur om mensen te dwingen aan bosbeheer te doen? Een efficiënt bosbeheer. Mm-hmm. Zeg niet dat we alles moeten kappen en al het brandbaar materiaal eruit moeten halen. Maar er moet een evenwicht ontstaan tussen wat we kunnen beheersen en wat we niet kunnen beheersen.
0: Mm-hmm.
2: Dus die factor, die mogen nu denk ik wel aftikken. Ja. Wij noemen dat fuel load.
0: Ja.
2: Dus de brandbare massa die aanwezig is.
0: Die is er nu massaal.
2: Die is er massaal. Dus die hebben we dan gehad. Dat is al een groot probleem met brandbaar materiaal. Maar ik heb ook al een tweede aspect aangeraakt. En dat is moisture. Dat is vochtigheid. Dat is mm-hmm. vochtigheid van de bodem. Maar vochtigheid van de bodem reflecteert ook in uw planten, in uw vegetatie, die vocht gaan behouden. Want een goed doordacht biodivers bosbeheer gaat eigenlijk niet steunen op een monocultuur, zoals ze dat noemen. We willen daar meer diversiteit in bomen brengen.
0: Okay.
2: Ik zelf ben van de Maaskant. Hè? We hebben heel wat mijnen bij ons gehad, hè? Zwartberg, IJsden. En daar was de truc eigenlijk, we moeten daar snel groeiend hout hebben om die mijngangen te gaan ondersteunen.
0: Dus dennen.
2: Dus dan zien wij dennen.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar de brand in Venraai, die vorige week dan, of twee weken geleden geweest is in Nederland. Daar hebben ze ook dennen geplant om eigenlijk, met een toch wel redelijk wat monocultuur, om te zorgen dat de zandbodem daar vastgehouden wordt. Nu, dat zijn keuzes die door de mens gebeuren.
0: En op dat moment een legitieme keuze, want dat was voor de economie belangrijk om die mijnen te stutten.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ik zeg ook niet dat het op dat moment een verkeerde keuze was, helemaal niet.
0: Maar als er bestaan filmpjes, een kerstboom die 2 of een maand in een huiskamer gestaan heeft, is ook kurkdroog. Als die vuur vat, op een paar seconden is dat een inferno, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Dus een den brandt onwaarschijnlijk.
2: Onwaarschijnlijk.
0: Ja.
2: En dat heeft onder andere te maken met de hoeveelheid olie, harsen, die in zo'n boomsoort aanwezig zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: En de hoeveelheid vocht die in zo'n boom aanwezig is. Dus, en nu zeg je alweer een belangrijke, goed, heel goed.
0: dank je meester, dank je.
2: Dat je eigenlijk met diversiteit kunt gaan spelen.
0: Ja.
2: Want door goed landschapsbeheer te doen en goede aanplantingen te doen, kan je preventief bijvoorbeeld een soort stoplijn voor vuur gaan creëren. Dat is een heel mooi voorbeeld wat we zien in de Zuiderse landen. Daar weten we bijvoorbeeld dat olijfbomen, olijfgaarden, gaan een stoppenlijn creëren. Dat gaat de brand vertragen.
0: Mm-hmm. En hoeveel meter heb je nodig?
2: Daar zet je me even vast. Daar ga ik me niet op vastpinnen.
0: Nee, want je zou denken, ja, een meter of 3-4 is genoeg.
2: Nee.
0: Maar nee, want gensters vliegen. Allee,
2: ja.
0: Snap je? Dat moet wel wat afstand
2: zijn. Je moet effectief wel een gaard daar gaan hebben. Hè?
0: Ja.
2: Zo ook als je een bosbrand op je ziet afkomen en je gaat met de schub naastig de grond te lijf. Met een meter gaat je het niet redden.
0: Nee.
2: Dus, en daarmee benoem je weer een heel belangrijk punt. De reden waarom ik je niet 1 op 1 nu een antwoord kan geven, is omdat een natuurbrand is eigenlijk een heel complex geheel van variabelen. We hebben net gesproken over biodiversiteit en de planten en de fuel load, de massa die kan gaan branden, dat is aanwezig. Maar je hebt net zelf al benoemd wind. En wind zit er ook
0: zuurstof,
2: bij.
0: Zuurstof, zei je, in die driehoek.
2: Zuurstof,
0: ja.
2: De aanwezigheid van water in de bodem, de aanwezigheid van brandgangen, van brandweerhulp die ter plaatse kan gebracht worden. Het is een heel levend gegeven, natuurbrand, waardoor ook niet heel gemakkelijk kunnen zeggen, doe die en die interventie, het komt in orde.
0: Komt, domme vraag misschien, maar welke, hoe groot is de factor wind eigenlijk in zoiets? Is dat vooral belangrijk als het vuur al brandt, dat het door de wind sneller verspreidt? Of is de wind vooral de factor om de vegetatie te gaan verdrogen? Snap je de vraag? Wat is het ergste? Of wat is het belangrijkste aan dat windaspect?
2: Hetgeen waar ik het meeste voor schrik heb bij de wind is in de acute fase, in de repressiefase. Omdat op het moment dat de wind heel hevig staat, en dat zag je ook weer dit jaar in Frankrijk, hè, met de bekende Mistralwinden en zo, dan ga je enorm verspreiding krijgen.
0: De wind duwt het vuur echt vooruit.
2: Ja. En dat is ook wel het mooie van... En mooie, dat klinkt heel verkeerd. Maar dat is het, laten we zeggen, hetgeen wat ook al heel uitdagend kan zijn bij zo'n natuurbrand. Je kan enerzijds de wind zien als je grootste tegenstander. Want als die wind gaat blazen in die vuurhaard en die gaat brandende partikels verspreiden, kan je verderop een brand krijgen. Hè? Mm-hmm. Er zijn verschillende filmpjes van de brandweer bij de Gironde, waar je ziet dat ze proberen het vuur tegen te houden met een hele opstelling van brandweerwagens. En dat je het vuur gewoon over hun ziet springen. En dat noemen we spotting. Dus het vuur gaat eigenlijk vliegvuur hebben. Hè? Dus je gaat brandend materiaal hebben dat over je stoplijn gaat. En dat ergens anders vuur begint te creëren.
0: Dus je staat er met 5 wagens op een rij te blussen, en masse te blussen. Alles wordt nat. Maar in de lucht ondertussen vliegen door
2: zie je ze gaan
0: terug naar het volgende.
2: En dan is het paniek, want je krijgt achter je ook nog brand. Maar langs de andere kant kan je wind ook gaan gebruiken als een van je grootste medestanders voor de bestrijding van een bosbrand. Dat is wat we in Catalonia en in Spanje heel veel zien. Daar gaan ze eigenlijk voor de fuego técnico. En dat is eigenlijk een techniek waarbij we gaan tegenbranden.
0: Met de wind mee blussen?
2: Nee, niet helemaal. We gaan eigenlijk... ik geef meteen eigenlijk te veel krediet hier. Ik ben daar totaal niet bij betrokken. Het is in Spanje. En wat gaan ze daar eigenlijk doen? Het systeem tussen Spanje en Frankrijk is per definitie een ander systeem van brandaanpak.
0: Oké.
2: In Frankrijk hebben ze heel veel de cultuur van... Ze hebben daar goede brandwegen. Daar is minder onherbergzaam terrein. Daar zijn ze van principe... We gaan die brand zo snel mogelijk een slag toebrengen met water. We gaan zo snel mogelijk blussen. In Frankrijk werkt dat ook op dit moment. Uh-huh. In Spanje zit je nog met een ruiger gebied. En daar lezen ze meer de brand. Omdat ze niet water heel en masse naar daar kunnen brengen met blusvoertuigen.
0: Ze moeten slimmer zijn dan het vuur. Eigenlijk.
2: Ja, ze moeten slimmer zijn. En wat gebeuren ze daar? Daar gaan ze effectief tegen branden. En dat is een techniek waarbij mensen die erin gespecialiseerd zijn, die gaan eerst een stoplijn graven. Dat is de beheersstoplijn.
0: Ja.
2: En voorbij die stoplijn, en je moet dat zien als tussen de stoplijn en de brand die tegemoet komt, gaan ze wachten op het juiste signaal. Signaal van meteorologen die daarin gespecialiseerd zijn om eigenlijk dat te interpreteren, die vuurdynamiek.
0: Oké, die lezen het vuur.
2: Ja, en op het moment dat er dan eigenlijk een hevige brand is, dan zuigt die brand, om het simpel te stellen, die zuigt eigenlijk zuurstof naar zich toe. Biologen die daarin gespecialiseerd zijn om eigenlijk dat te interpreteren, die vuurdynamiek.
0: Oké, die lezen het vuur.
2: Ja, en op het moment dat er dan eigenlijk een hevige brand is, dan zuigt die brand, om het simpel te stellen,

0: de grotere brand. En een van de principes om een zware natuurbrand te hebben, die hebben we net besproken, dat was die fuel load.
1: Mm-hmm.
0: En wat je dan doet, is eigenlijk de fuel load verminderen, opbranden, gecontroleerd, voordat de grote brand bij jou is. Dus je gebruikt het gecontroleerde vuur, trek je aan tot de grote brandhaard. En die maait eigenlijk het gras voor de voeten weg.
1: Ja.
0: Het gedroogd gras voor de voeten.
1: Dus je gaat gecontroleerd bepaalde stukken zelf al in brand steken, zodat de grote brand die komt geen brandstof meer heeft.
0: Geen voeding meer heeft. En dan komen we terug op die vuurdriehoek.
1: Ja.
0: En dan hebben we één variabel uitgeschakeld.
1: Ja, want geen vuur zonder die drie van de driehoek. Hè? Je hebt ze alle drie nodig.
0: Ja, die heb je alle drie nodig.
1: Slim, maar ook weer risicovol. Want als je gokt en je gokt verkeerd, dan steek je zelf wel de boel weer in brand.
0: Ja, dat kan pijnlijk zijn.
1: Dit is ook heel pijnlijk, hè.
2: Een brandweerman van 18 heeft bekend dat hij brand heeft gesticht in het bos van Fontainebleau dichtbij Parijs. De man is vrijwilliger bij de brandweer en zegt dat hij met een aansteker en benzine wat takjes in brand heeft gestoken. Hij is een van de 6 mensen die zijn opgepakt in verband met de bosbranden. Een andere zou zijn sigaret hebben weggegooid. De brand in het bos is intussen onder controle. Er is meer dan 1900 hectare natuur verwoest.
1: Een fragmentje van nieuws op TikTok. Ja, dan wordt het toch hallucinant dat een brandweerman zelf... Oké, een 18-jarige brandweerman, dus wat ons een puberale fout noemen, maar toch dat je dat zelf in brand gaat steken. Eerst en vooral, dat is op dit moment niet moeilijk, neem ik aan, een bosbrand starten.
0: We gaan de uitdaging niet aannemen.
1: Nee, dat kan
0: het
1: duidelijk.
0: Dat gaan we niet doen. Maar ik snap je punt. Maar ik heb het al meteen...
1: Ja, je lacht toen ik het zei.
0: Ja, ik wil het even in de context plaatsen.
1: Oké.
0: Ik snap je punt van pyromanie, hè? Want dit is pyromanie.
1: Ja.
0: Laten we even teruggaan dat 9 op de 10 branden gestart worden door de mens. Dat zijn heus niet allemaal pyromanen. Ik denk dat we op een bepaalde manier, en dat is ook iets waar wij onderzoek naar doen, is dat we eens moeten gaan kijken van hoe kunnen we gedrag bij mensen veranderen. En laat ik de pyromanie nu even bij de psychiatrie plaatsen. Dat daar andere specialisten voor zijn voor dit aan te pakken. Wat mij in die mate meer interesseert is van... Je bent akkoord dat er heel veel brandbaar materiaal op dit moment is. Hè? Als je over de autostrade rijdt, dan zie je allemaal brandbaar materiaal.
1: Ja.
0: Maar toch heeft daar blijkbaar iemand...
1: Een sigaret buiten
0: gegooid. Als ik in Frankrijk op vakantie was, dan zie je van die heel grote borden. En daar stond op, het kan zijn dat ik het verkeerd zeg, jeter un mégot, een beuk gooien, 8 jaar cel, 150.000 euro boete. En toch worden daar peuken gegooid, want ergens start die brand. Vorig jaar is er een heel grote brand geweest in Côte d'Azur. En dat bleek door een barbecue die slecht uit was gedaan. Op een remorque een aanhangwagen geplaatst. Die brave man is heel de autoroute afgereden.
1: Met die brandende barbecue van achter.
0: Ja, en wat krijgen we dan? De vuurdriehoek.
1: Natuurlijk.
0: Veel lucht erin. En dit heeft gegaan.
1: Maar wie zet er nu ook een brandende barbecue op een remorque?
0: Ja,
1: jongens.
0: Ja, daar kunnen we over discussiëren, over het niveau.
1: Mag ik u dan een vraag van een luisteraar Lars Capelle voorleggen? Mag je met de huidige toestand wel gewoon een vuurtje in een vuurschaal maken na een barbecue? Of is het risico al te groot door mogelijke gangsters?
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee.
0: Ik zou het echt niet doen. Iedereen, kijk, we moeten noemen kat een kat. Het is mooi weer. Ik doe graag de barbecue aan. Het is allemaal fijn en plezant.
1: Gas of kolen?
0: Ja, ik ben old school.
1: Ik dacht het.
0: Ja.
1: Gas is zo gemakkelijk, Koen.
0: Ja, dat weet ik, maar het is... Ja, ik moet er thuis er eens over praten. Maar ik vind misschien bevestigd dat mijn mannelijkheid of zo...
1: Oh, zo daar.
0: Ja.
1: De man die het vuur doet branden.
0: Ik denk.
1: Maar als iedereen aan de gasbarbecue gaat, is het risico toch ook al een pak minder?
0: Is een pak minder, ja, dat is absoluut waar.
1: Want ja, die kolen, inderdaad, je moet daar dan op blazen en of wapperen met zo'n boekje of om inderdaad die zuurstof in dat vuur te krijgen.
0: Ja.
1: Dan zie je automatisch de gensters wegvliegen.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk een heel interessante bemerking die je geeft. Onlangs werd ik gecontacteerd door iemand van de media en die vroeg aan mij van Koen, kan je reisadvies geven? Mogen we nu nog naar die brandgevoelige gebieden? En als ik de vraag hoor van de luisteraar, is dat een beetje hetzelfde. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Hoe ver gaan we in risico's opzoeken?
1: Mm-hmm.
0: Kan je het risico noemen? En dan gaan we vanaf nu ook niet meer naar de zee. Want elk jaar verdrinken er mensen. En eigenlijk is het niet van... daarom vind ik het wel een heel leuke vraag.

0: van uw luisteraar. We kunnen toch nog slim met risico omgaan. En hoe gaan we slim met risico om? En dat wapperen wat je nu zegt, dat vond ik nu niet echt slim. Mm-hmm. Er zijn betere manieren om je barbecue aan te doen. Als je in een droge omgeving zit, heb je water bijvoorbeeld bij jou liggen. En waar doe je dat? Doe je dat thuis in je tuin, op de oprit bij wijze van spreken?
1: Ja, tuurlijk.
0: Of ga je het in natuurgebied doen? Ja. Het is niet de bedoeling, en ik denk dat dat heel vaak gebeurt, en waarom mensen problemen hebben met preventie op alle gebied, is dat we soms te veel met vingertje gaan wijzen. We moeten als maatschappij meer inzicht hebben over de dynamieken van risico's en daar gezond mee leren omgaan. Mijn persoonlijke mening.
1: Mm-hmm.
0: Want anders krijg je een te...
1: Snap ik.
0: Ja, ja, absoluut. Te veldwingend karakter.
1: Erik Sas, ja, we hebben het woord barbecue uitgesproken, dus de man... In Vlaanderen vervoert zich nu geroepen om ons te...
0: Ik hoorde wel bij die groep.
1: Ja, dus... ja, ja, maar Erik Sas, een goede tip. Barbecue met kokos heeft geen gensters. Hey. Ja,
0: dat is niet iemand dat ik toon, maar ik gebruik wel kokosbriketten.
1: Jezus Christus, we gaan eens, weet ik veel, de barbecue moeten doen overduidelijk. Koen, kom je terug?
0: Voor het aan te steken, kom ik terug.
1: Ja, okay. Terug naar de... Want, allez, goed dat we wat jolig doen, maar toch, het blijft een raar fenomeen, dat fragment dat ik liet horen... Iemand die het dan in brand stookt. Je zegt al, 9 natuurbranden op 10 zijn door menselijke fouten of door menselijke handelingen. Hoeveel van die 9 op 10 zijn ook effectief ter kwader trouw? Of te kwader trouw?
0: Minimaal.
1: Is dat echt zo?
0: Echt met het doel van het kwaad te doen?
1: Ja.
0: Minimaal.
1: Okay. Oef.
0: Ja. Maar soms denken we ook niet na over van wat is nu het resultaat van mijn actie. Hè?
1: Ja.
0: Een voorbeeld daarvan. Ik ben op vakantie geweest in Frankrijk. En dat is misschien dan de vakidioot in mij. Maar elke avond voordat wij een wandeling deden, controleerde ik het brandgevaarrisico in de streek waar ik zat. In Frankrijk is dat heel duidelijk aangegeven op de sites van de prefectuur. Dan weet je welk brandrisico je hebt. En dan kan je meteen ook de maatregelen zien die je moet treffen. En één maatregel daarvan is bijvoorbeeld... parkeer je auto niet in het natuurgebied. Want het kan zijn dat je daar in hoog gras staat. De katalysator die heet wordt, kan het gras doen ontbranden. En dan heb je een probleem. Het gaat zo ver.
1: Okay, ja.
0: Tussen weten waar je kan parkeren. Tussen weten waar je met je afval mee omgaat. Het is een mindset die we moeten hebben daar. En dan is dat niet kwader trouw. Maar ja, wat is dan kwader trouw? Gaan we de filosofische kant op? Had jij je op voorhand in dat gebied moeten verdiepen in de maatregelen die ze willen treffen?
1: Ja, maar de kwader trouw is voor mij met een bidon benzine gaan en een fakkel en de boel in lichterlaaien.
0: Ja, dat noem ik echt... ook kwader trouw.
1: Ja, toch.
0: Dan ben je niet goed bezig.
1: Maar inderdaad, 8 jaar cel om een sigarettenpeuk weg te gooien.
0: Stevig, hè?
1: Ook heftig.
0: Ja.
1: Want dat doe je misschien uit een reflex, maar je moet dat niet doen. Uiteraard moet jij niet doen, maar toch, ja...
0: En dat vind ik een mooie, want als je die reflex hebt die jij zegt... dan ben je op voorhand niet voldoende op een netvlies wat de gevaren zijn.
1: En dan, daarom dat we ook deze, weet ik veel, eraan besteden. Omdat we daar gewoon, het is de realiteit, we gaan er meer en meer en meer rekening mee moeten houden. We moeten dat niet meer
0: Absoluut.
1: Doen, de sigaret. We gaan dat niet meer moeten doen. Ik denk dat een natuurgebied een rookvrije zone zal worden.
0: Ja, absoluut. En ik
1: we mogen roken in stations en zo. Waarom zouden we dat nog in een gebied doen waar het...
0: U zou het zelf moeten aanvragen of het nu al niet is.
1: We vragen het aan de Radio 1-luisteraar. U kan reageren via de app. Zijn er al natuurgebieden waar je niet mag roken? Laat het antwoord maar komen. Ondertussen muziek. Nummer gemaakt over de Grapevine Fires. Ook in Los Angeles, denk ik, in de tijd. Dead Cab for Judy. Goedemiddag.

0: brandweermannen werken dubbele shiften, zingt Death Cab for Cutie, Grapevine Fires. In weet ik veel over bosbranden. Dat klinkt blijkbaar zo. Dit was niet zo lang geleden in Frankrijk. Nee, in Griekenland. Twee helikopters gaan blussen. Maar ze letten niet goed op. En ze crashen. Ook dat nog. Ja, die natuurbranden, het is me wat. Koen Goffings is bij mij onderzoeker aan de PXL Hogeschool in Hasselt. Doet onderzoek naar crisisbeleid met als focus dus die natuurbranden. Laat ons eens kijken naar hoe gaan we dat blussen. Het bos staat in lichterlaaien. Iemand belt de brandweer. Wat gebeurt er dan allemaal?
1: Daar gaat eigenlijk een hele cascade beginnen. Mm-hmm. En het is goed dat je zegt, die belt al. Want dat is inderdaad je eerste reflex. Hè. Je moet bellen. En weet dat de locatie zeer belangrijk is. Ik hoorde zelf nog deze week bij ons op de brandweerpost van Maasmechelen dat ze regelmatig een melding krijgen van een rookpluim. En dan worden ze uitgestuurd door de noodcentrale 112 met de vraag van ga maar blussen. En dat het soms heel lang duurde dat ze de juiste locatie hebben. We in Maasmechelen hebben een drone-team.
0: Ja, tuurlijk. Van in de verte een rookpluim. Begin
1: absoluut.
0: Maar, tuurlijk.
1: Dat ze dan het drone-team zelfs meteen oproepen om te zeggen van ja, zoek mij die locatie hier. Want
0: ja.
1: We hebben een rookkolom gezien en die kan je soms kilometers ver zien.
0: Absoluut, ja.
1: Maar dat is een drama voor de brandweer. Dus daar even een oproep naar burgers die melden van probeer zo goed mogelijk een locatiebeschrijving te doen. Geef referentiepunten door. Zorg dat de brandweer heel duidelijk weet waar we moeten zijn.
0: Ja, maar ja, tegenwoordig met die drones heb je toch inderdaad een extra wapen nu om heel snel te gaan bepalen waar het is.
1: Ja, absoluut. En weet ook dat het agentschap Natuur en Bos heel fel aan het inzetten is op automatische detectiesystemen. Dat zijn slimme camerasystemen en die door AI onder andere getraind worden in het detecteren van zelfs het verschil tussen een gewone wolk en een rookwolk.
0: Okay.
1: Zodat we heel snel een bepaling kunnen doen, zodat we weten waar de brand is.
0: Mm-hmm.
1: In deze fase van de droogte gaat de brandweer in principe altijd met een versterkt uitruk gaan.
0: Wat wil dat zeggen?
1: Dat betekent dat we nu al opgeschaald staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat we vanuit bijvoorbeeld meerdere kazernes gaan aanrijden. Dat we meer volk gaan alarmeren, zodat die boswagens meteen bemand kunnen zijn en dat ze kunnen vertrekken.
0: Boswagens, hoor ik je zeggen. Dat zijn speciale voertuigen?
1: Dat zijn 4x4 voertuigen. Die eigenlijk in het bos zelf kunnen al blussend rijden, bijvoorbeeld.
0: Maar het is een watertank, want daar heb je geen wateraansluitingen.
1: Nee, die hebben, als ik me niet vergis, de boswagens die wij op de post hebben, zullen 4000 liter water mee hebben.
0: Is dat veel? Hoe lang kan je daarmee blussen?
1: Ja, dat zou afhankelijk hoe hard je hem openzetten.
0: Jawel, helemaal open, kom.
1: Nee, ik denk dat je moet je vanuit gaan dat je wel even door kunt. Maar wat we wel natuurlijk doen, is we sturen automatisch een tankwagen mee.
0: Mm-hmm.
1: Die ook de bevoorrading kan gaan doen.
0: Maar je moet er geraken natuurlijk.
1: Maar je moet er geraken.
0: Ja.
1: En daar, weet je, we hebben over het gebied preventie gesproken toen straks. We zijn nu al aan het blussen. Maar nu zie je hoe die preventie en dat blussen elkaar overloopt. Want je zegt terecht, je moet er geraken. En dan beginnen we al met locatie. Dat is het eerste wat we al benoemd hebben. Maar met het tweede wat we dan beginnen is de brandwegen. Hoe geraken we daar?
0: Mm-hmm.
1: En dan komen we bij een heel belangrijk punt. Is één, heb jij je brandwegen onderhouden? Als dat op jouw domein ligt? Of heeft de staat dat goed onderhouden?
0: Of ligt daar een omgevallen boom op? Of,
1: ja. Onlangs hoorde ik het verhaal van een collega brandweerman. Die zei, ja, wij kwamen ter plaatse en ik heb de kettingzaag moeten uithalen. Want ook onze Unimog, die grote bosbrandweer, we geraakten niet over die boom. Dus we hebben eerst de boom aan de kant moeten trekken voordat we door konden. Dat is heel belangrijke tijd die we gaan verliezen.
0: En als je dan of dat blussen even, dat vind ik fascinerend. Omdat je zelf zegt, van ja, het hangt er vanaf hoe dat je blust. Moet je een bosbrand, moet je... Want je kan zo heel breed blussen dat je een soort scherm creëert. Of je kan heel gericht blussen dat je echt iets target een paar meter van jou en met je slang. Hoe blus je, als je dat van algemeen kan zeggen natuurlijk. Hoe blus je dat?
1: Ook weer heel specifiek. Je moet daar eigenlijk, maar dat zullen de brandweermannen die daarvoor opgeleid zijn zeker een veel beter antwoord kunnen formuleren dan ik zelf. Maar hou er rekening mee dat het een dynamisch gegeven is, hè. We hebben in principe, als je kijkt naar wat voor soorten branden zijn, heb je, als we het even in lagen gaan onderverdelen. Van boven naar onder, heb je eerst het meest spectaculair wat we in de Gironde hebben gezien, is kroonvuur. Dan zit het vuur in het kroon van de bomen al.
0: Oké.
1: Je hebt ook oppervlaktevuur. Nu zijn we aan het talen. Hè? Dus dat is de vegetatie die op de grond is, die ook nog eens brandt.
0: Maar als ik mag zeggen, dan denk ik dat kroonvuur minder erg is dan de bodem. Want, of niet?
1: Ja, maar dat zijn we nog niet, hè?
0: Oké, okay, sorry.
1: Dus dat
0: nee.
1: Ik ga je even terug met de
0: les. Ja. Doen.
1: We hebben kroonvuur, oppervlaktevuur en dan hebben we grondvuur. Dat zit in de grond.
0: In de grond.
1: Dus die heb je net al deels benoemd. En nu is de vraag die je terecht stelt, van wat is nu gevaarlijker? Weer om aan te tonen hoe complex dat is. Hè? Kroonvuur vind ik zelf heel gevaarlijk met een heel sterke wind. Want als ik een sterke wind heb en die gaat heel veel in die kronen blazen, dan gaat die zich horizontaal heel snel kunnen verplaatsen, maar gaan ook grenzers heel ver kunnen vliegen. Als ik kijk naar grondvuur, en dat is effectief vuur in de grond, dan gaan we een ander risico hebben. Dat gaat veel langer duren en is extreem moeilijk te blussen.
0: Want dat zijn echte wortels die in brand zijn?
1: Ja, de hummuslaag in de grond, die uitgedroogd is, kan vuur vatten. En dat is enorm vervelend, omdat blust het maar eens. En je zegt zelf, ik richt de straal daarop en ik doe dat. Ja, doe dat maar eens, hè. Dat zit in de grond. En iets enorm boeiend...
0: Maar wacht, want nu kom ik weer op die driehoek, sorry dat ik je onderbreng.
1: Nee, het blijft
0: van mij, maar die driehoek zegt wel zuurstof. Hoe kan onder de grond zuurstof... Snap je? Hoe kan dat vuur daar dan...
1: Ja, je moet dat wel meer zien als smeulbranden. Want die brandt constant
0: aan de vlammende. Ja.
1: Nee. Maar wat je wel hebt, is dat je daar, ze noemen dat zombie fires van kan krijgen. Dat je bijvoorbeeld een afgebrand natuurstuk hebt, waar blijkbaar ook grondvuur in zat. En dat je 2 weken later blijft dat roken en ineens vloep. Komen er vlammen uit de grond. Dat kan zelfs tot maanden duren.
0: Maanden?
1: Als je de voorspellingen hoort van de plaatselijke brandweer in de Gironde, die zeggen nu al, ja, we zijn hier maanden bezig om dit fatsoenlijk uit te krijgen.
0: Wow.
1: Dus dat toont hoe een natuurbrand, hè, een multidisciplinair gegeven blijft. Zowel in de preventiefase, in de repressiefase, dat is echt de brandfase zelf, maar ook in het herstelfase.
0: Mm-hmm.
1: He, want wij kijken, en ik snap dat, wij zien nu de brandweer blussen. En dat is vaak spectaculair. Dan heb je nog die helikopters die je laat horen.
0: Ja.
1: Defensie komt zich moeien, federale politie met de Bambi buckets. We gooien daar duizenden liters water op. Maar eigenlijk is het zo multidisciplinair, want wat hebben we al benoemd, je hebt brandweermensen nodig, rechtstreekse blussen. En dat hangt er vanaf van, ga ik een stoplijn doen, dus ga ik een scherm blazen, of ga ik rechtstreeks erop blussen.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk hebben we ook al gezegd, ja, je moet rekening houden met de wind. Dus ik heb heel graag een meteoroloog die zich komt moeien met de brand. Die eigenlijk gaat aanbevelingen doen. Je kreeg ook een luistervraag binnen van iemand die vroeg, moeten we niet meer inzetten op hydrologie?
0: Ja,
1: absoluut waar, hè?
0: De bever.
1: Ja.
0: Steven Droek, kan me niet meer bevers uitzetten als waterarchitect in België? Dan creëer je meer buffer tegen de...
1: Dus we moeten waterhuishouding gaan doen. En we moeten misschien, om die brandweerman in de acute fase beter te soigneren, ik zal het even zo zeggen, moeten we misschien aan de voorkant meer waterwinningspunten gaan installeren. Dus je ziet hoe we eigenlijk constant met verschillende disciplines gaan moeten schakelen. Zelfs in dat blussen. Omdat we de natuurman moeten gaan begrijpen om hem effectief te kunnen tackelen.
0: Hebben we daar enig idee van hoe zwaar de job van brandweerman is om een natuurbrand te blussen? Dat lijkt mij...
1: Brandweermannen, zoals mijn collega's mij toch vertellen, elke brandweerman wil ook blussen. Het zou maar raar zijn als je niet als brandweerman...
0: Ja, je wil vuur blussen,
1: het is dat.
0: Dat snap ik. Ja.
1: Maar ze worden niet vrolijk van een natuurbrand. Sowieso is dat ontzettend hard werken. Want je moet je voorstellen, er is iets zoiets als, dat noemt de regel van 30.
0: Okay.
1: En de regel van 30 zegt wat het risico op natuurbrand kan worden. En als je de regel van 30 bekijkt, is het een lage luchtvochtigheid, minder dan 30%. Een temperatuur van meer dan 30 graden en een windsnelheid van meer dan 30 km per uur.
0: Daar zijn we, hè?
1: Ja. Nu gaan wij naar de kazerne.
0: Ja.
1: Ik doe jou zo een brandweervest aan. Ik doe jou zo een brandweerbroek aan. De helm op. En nu mag jij in die omstandigheden uren aan een stuk gaan werken, ploeteren. Zware slangen trekken, eventueel met handgereedschap, sleuven graven. Ja, dan moet ik jou niet vertellen dat je er toch niet zo vrolijk van wordt. Want het is niet dat je het gaat blussen en binnen een uur is het uit.
0: Nee, maar dan heb je toch die helikopters en die vliegtuigen die overvliegen en dat water laten vallen.
1: Ja, of is dat, dat is rechtstreekse blussing. Hè?
0: Ja.
1: Dus je gaat rechtstreeks vaak op de vlammen gooien of ervoor gooien om het nat te houden, zodat dat vuur niet verder gaat.
0: Hoeveel liter valt er in één keer uit zo'n vlieg?
1: Heel moeilijk om... als je, de Canadairs hebben volgens mij 8000 liter aan boord. De Bambi Buckets, dat is minder. En de Chinooks, die werken ook met Bambi Buckets, zitten in Nederland. Die werpen volgens mij ook rond tussen de 4 en 8000 liter uit.
0: In één keer.
1: Maar pin me er niet op vast.
0: Nee.
1: Dan mag je eens googlen van mij.
0: Dat is opzoeken, ja.
1: Ja, ja.
0: Dus en die gooi je dat... wel voor verder verteld, want anders
1: wordt het... Ja, oké, okay, anders wordt het saai. Dus je hebt enerzijds werk je met rechtstreekse blussing vanuit de blusvoertuigen, maar ook vanuit de luchtmiddelen. En dan, wat je misschien ook hebt gezien, is je kan ook retardant gebruiken.
0: Yeah.
1: En retardant is eigenlijk een stof, ga je misschien al op beelden gezien hebben.
0: Die hele achtige, die echt die
1: kleur. Ja, zo rozig. Hè?
0: Ja.
1: Wordt trouwens door een Belgisch bedrijf, zorgt voor het pigment ervan. Dat is eigenlijk de brandvertrager. En die kan je ook nog laten uitwerpen.
0: Ik lees even voor, hè.
1: Ja.
0: Lichte helikopters, 500 tot 1200 liter. De zogenaamde Bambi Bucket, wat je zegt. Middelzware helikopters als de Kugel kunnen tot zo'n 2500 liter meenemen. En de zware transporthelikopters, zoals de Boeing Chinook, 7600 tot 10.000 liter water per keer. Wauw. En de vliegtuigen, de kleinere, de Firebus, 3000 liter, Canadair, 6000 liter. En de grote omgebouwde passagiers- of vrachtvliegtuigen, 10.000 tot 11.000 liter water of blusvloeistof in één keer lossen.
1: Ja, dat is wat je bijvoorbeeld nu met de Duitsers zijn de Fransen te hulp geschoten. Hebben een van de militaire transportvliegtuigen, kan je uitrusten met een speciale container in de achterklep, om het zo te zeggen. En die zijn ook daar gaan blussen.
0: Uh-huh.
1: Dus dat werkt wel. Nu, wat ik dan altijd heel, heel frappant vind, is, en dat merk je altijd in deze periode, is, nu zien we dat fel, hè? Dus nu is de roeper. We moeten meer blusvoertuigen krijgen.
0: Ah, ja,
1: we moeten, België moet investeren in vliegtuigen.
0: Hebben wij eigenlijk helikopters en vliegtuigen?
1: Vliegtuigen hebben, ja.
0: Hebben wij blusvliegtuigen?
1: Helikopters, hè.
0: Ah ja.
1: Die hebben we.
0: Oké.
1: Ja, de federale politie doet dat voor ons.
0: Maar van die emmertjes om eronder te hangen.
1: Nee, van die Bambi-buckets, hè.
0: Ah, wel,
1: die laten voorlezen. Die,
0: maar ja, dat is dus toch al 1200 liter. We hebben niet die zware Chinook-dingen.
1: Nee, die hebben niet. We mogen wel van Nederland eventueel lenen.
0: Ah, ja. Als zij dit niet nodig hebben dan.
1: Ja.
0: Want als de hei daar in Nederland staat, dan gaan wij ook op.
1: Eigen volk eerst.
0: Ah, ja.
1: Nu, als je af en toe door de wedstraat komt,
0: ja.
1: Moet je maar eens rondkijken. En je krijgt daar op een bepaalde manier dan... Ja, je kan maar op een manier door de wedstraat rijden.
0: Ja, dat is in richting, hè.
1: Ja. Ja, en aan de rechterkant kom je op een bepaald moment langs een gebouw, waar je ziet dat er heel wat foto's zijn rond de manier waarop Europa gaat helpen met elkaar. Ik geloof dat het RescEU noemt. En op dit moment is daar een coördinatiecentrum voor natuurbranden voor Europa.
0: Oké. Okay.
1: Dus we kunnen rekenen op Europese solidariteit als het de spuigaten uitloopt.
0: Oké.
1: Okay. Zo zie je bijvoorbeeld dat Roemeense brandweermensen zijn gaan helpen in Frankrijk. Ook Oekraïense brandweermensen zijn daar gaan helpen.
0: Wow.
1: Nu, wij kunnen die hulp ook inroepen. Dat kan. Maar dan moet je je vraag stellen, kan dat in onze contraien? Als je mij één plek kan benoemen waar een Canadair kan zijn water opscheppen, moet je me zeker nog mailen naar de uitzending, want dan zou je de eerste zijn die het gevonden heeft. Dus
0: ja,
1: wij hebben
0: die Canadair, vooral die... dat is een vliegtuig dat 6000 liter kan. Dus dat moet, nou, je hebt toch de kust.
1: Ja, maar en dan kom je op de volgende vraag. Wil je zout water op een brand gooien met waar we nadien ook biodiversiteit willen promoten?
0: Ja, goed punt.
1: Daar kom je dan ook nog op uit. Dus in Frankrijk is dat logischer. Met vliegtuigen werken. Omdat die enerzijds die brede grote meren hebben om water te gaan scheppen.
0: Ja, dat is een goed punt. Ja.
1: Voor alle duidelijkheid, die scheppen ook uit de zee als nodig is. Maar één, voor de machines is het niet gezond, dat zout water. Anderzijds voor de biodiversiteit, je wilt daar niet zo zilt water op gaan kappen. Dus daar zitten we al met een probleem. En in België zou je kunnen zeggen, maar gebruik dan toch het kanaal. Je kan toch wel... Maar zo goed zijn die vliegtuigen nu ook niet dat die op een strook kanaal kunnen landen.
0: Albertkanaal, hoe breed is dat?
1: Niet voldoende. 200. En ten tweede, om de hoeveel tijd zit daar een brug?
0: Ja, dat is, juist.
1: Ja, dus je maakt er wel een hele uitdaging van als je wil dat die op het Albertkanaal gaan scheppen.
0: Tuurlijk.
1: Dus je moet natuurlijk kijken in functie van je capaciteit, van je land, welke middelen je wilt aankopen.
0: En daarom dat wij die Bambi-buckets hebben, ja. Want in de Ster in Sint-Niklaas of in Hofstade, de provinciale domeinen, daar kan je gewoon...
1: Kan je perfect gaan scheppen.
0: 1500 liter gaan halen.
1: Ja, in de contraille waar ik woon, in Maasmechelen, we hebben heel veel grindplassen.
0: Ja, voilà.
1: Ga gerust scheppen.
0: Koen, de tijd is genadeloos. We hebben nog een dikke anderhalve minuut. Ja. En het is weer al voorbij. Jammer, want het is zo interessant. Mag ik nog heel snel... Chris, luisteraar, laat weten, Chris Blauwblomme, dat er een rookverbod is, bijvoorbeeld in de Calangue in Marseille. Dat is een nationaal park in Frankrijk. David laat weten, waar hij dacht dat op de Kalmthoutzijde ook een rookverbod was. Dat moeten we dubbelchecken, kunnen we niet zeggen. En Joris van Ooys stelt nog een goede vraag. Vanmorgen waren er nog schietoefeningen in Leopoldsburg. Is dat nog wel verantwoord met deze droogte? Ik kijk naar de expert.
1: De militair dan? je kan je daar vraagtekens bij stellen. Nu weet ook dat het leger zijn eigen domeinen over het algemeen goed beheert.
0: In Brasschaat is het ook eens prijs geweest.
1: Ja, inderdaad. We hebben dit jaar voor de eerste keer in het PXL het postgraduaat adviseur natuurbrandbeheersing gehad. Er waren ook militairen die de cursus kwamen volgen. Dus weten dat het beheer, omdat ze weten dat daar een verhoogd risico is, okay. Dat ze effectief naar kijken en dat ze hun eigen brandweer ook daar echt op goed op scholen.
0: En Raf Hendrik stelt de vraag die ik me ook stelde, maar ben ze vergeten te stellen aan jou. Dank u, Raf, om het dan toch te sturen. Is het juist dat natuurbranden kunnen ontstaan door het zonlicht dat op een stuk glas of een lege fles schijnt? Het spiegeleffectje zo, hè, dat je vroeger de insecten mee...
1: Daar kan je studies op raadplegen. Het is uitzonderlijk. Okay. Dat wordt vooral in labo-omstandigheden, hebben ze al getest. Je moet een bepaalde kromming hebben van het glas. Je moet een bepaalde spiegel hebben op dat gebied. Dus het is uitzonderlijk. Maar nu kom ik even terug.
0: Nee,
1: als het uitzonderlijk is, en het moest maar eens die keer zijn, raap het dan op.
0: Voilà. Goeie tip.
1: Ja?
0: Goeie tip. Okay, dankjewel, Koen Goffings. Ik hoop dat we dit gesprek eigenlijk nooit meer moeten doen, maar ik vrees ervoor. Dankjewel.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio 1.
5: Radio 1.
6: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel veel mensen proberen nog op de valreep een eclipsbrilletje voor vanavond te kopen. En de spoeddiensten aan zee hebben het deze zomer drukker dan normaal.
7: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
6: Ja, veel mensen grijpen nog de laatste kans om aan één of meer eclipsbrillen te geraken voor de zonsverduistering van vanavond. Verschillende winkeliers kondigden op het laatste moment nog een nieuwe voorraad aan en op die plaatsen stonden al snel lange wachtrijen vanmorgen. Ook bij een supermarkt in Locristi in Oost-Vlaanderen schuiven al de hele dag mensen aan. Zaakvoerder Danny van Assen heeft dat nog nooit meegemaakt.
8: We zijn beginnen met verkopen rond 9:15. En tegen dat 8:55 was alles al uitverkocht, mijn 400 stuks. Spijtig genoeg moesten we de andere mensen dan niet tevreden naar huis sturen. Maar ik had dan gelukkig mijn leverancier nog kunnen bereiken. En hij beloofde mij er 2000 stuks. En ondertussen staan er hier terug massa mensen aan te schuiven, enkel voor een brilletje.
6: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7, soms zelfs 10 euro. En om die zonsverduistering vanavond goed te zien, is het wel belangrijk dat het niet bewolkt is. Volgens onze weervrouw Jacob Brokke ziet het er goed uit.
9: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsbrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
6: De zonsverduistering start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00 vanavond. De spoeddiensten aan de kust hebben het drukker dan normaal deze periode, dat schrijft het Laatste Nieuws. Tijdens de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar zijn dat er nog meer door de hitte. In het ziekenhuis in Oostende en Knokke zijn er tot 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. En die drukte heeft vooral te maken met ongevallen, de hitte en met alcohol en drugs, zegt spoedarts Emmanuel van Hoeken van het AZ Zeno in Knokke.
5: Dus een van de redenen is inderdaad hitte. En dan zien we dat op de momenten van de dag dat het heel warm is. Bijvoorbeeld die flauwvallen door de hitte. Maar we zien ook wel een sterke toename van verkeersongevallen, fietsongevallen. Die gaan dan over het algemeen op een ander moment van de dag. En daar is natuurlijk ook een link met het alcoholgebruik. De strandbaars bijvoorbeeld, die sluiten allemaal om 8 uur. En we zien op de spoedgevallen zeer duidelijk dat rond 8 uur er een piek is.
6: Een thuisverpleger uit Lebbeek in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De man van 47 werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 cash geld en op zijn gsm stonden vernederende foto's van zijn patiënten. De rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant moeten de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen of ze verder worden aangehouden. Het gaat om de 24-jarige oom van de jongen, zijn moeder en een vriendin van haar. Marieke van Kouwenbergen, jij sprak met hun advocaten. Wat zeggen zij?
10: Ja, de oom van Hamza is de hoofdverdachte. Hij is aangehouden op verdenking van moord. Hij zou toegegeven hebben dat hij zijn neefje heeft geslagen. De moeder en haar vriendin zouden er niets mee te maken hebben. Dat zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
11: Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en die vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
10: De oom is het er niet mee eens dat het gaat om moord. Hij zegt dat hij de dood van Hamza nooit heeft gewild. En hij vraagt om de kwalificatie om te zetten naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Ook de moeder van Hamza zit nog vast op verdenking van schuldig verzuim. Volgens haar advocaat Philippe Roels is ze erg aangedaan.
12: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
10: In afwachting van het verdere onderzoek zitten de 3 in de gevangenis in Haren. Straks weten we wat de raadkamer beslist over hun aanhouding.
6: Dankjewel, Marieke. En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een grote aanval uitgevoerd. Op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee is dat. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en ook raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Maar op beelden op sociale media is veel rook te zien. De graanterminal in de haven zou ook buiten gebruik zijn. En Rusland zegt dat er bij de aanval ook burgerinfrastructuur is geraakt en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Dit nieuws begon met de zoektocht naar de laatste eclipsbrillen voor de zonsverduistering van vanavond. Apothekers en winkels die nog brillen hebben, merken dat er nog altijd veel vraag is. Er staan vaak lange rijen. Alle info over die zonsverduistering kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Onderweg.
13: Met Joren Karels.
14: Yes, goedemiddag.

The King of Entertainment, dat was de conclusie na zijn optreden op Live is Live deze zomer. Robbie Williams en Trippin. Het is toch wel een speciale dag. 33 graden vandaag en het is toch uitkijken naar die zonsverduistering vanavond. Tijdens het wachten gaan we er een mooie muzikale namiddag van maken. Heel welkom bij Radio 1, blij dat je luistert. Dit is C-Mat, When a Good Man Cries.

0: Zet haar keel al eens open. En als je dat live wil zien, 4 september speelt ze op Krammerhoek in Stekenen. See Matt, When a Good Man Cries. 134 kilometer file op de E40 richting Kustruim. 1 uur trager tussen Aalter en Loppem. Door een ongeval blijft de inrijstrook versperd. In Beernum nog een botsing, daar is de weg grotendeels dicht. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Reumst 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. In Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Er zijn atomen die om elkaar heen stuiteren. Op zoek naar betekenis van dit alles. Nee, dat is niet het pre-effect van de zonsverduistering dat mij al bereikt. Dat is gewoon het idee achter dit nummer van Angus en Julia Stone. Het nummer heet Celestial Bodies, hemellichamen. Mag Remo van het Groene Woud deze dans van u graag de cha-cha-cha.

Ja, het wordt warm deze week en vandaag, maar laten we toch wat genieten van het zomergevoel nog. Calexico en de Crystal Frontier. Chaka Khan is 50 jaar bezig en nog niet van plan om te stoppen. Ze brengt nieuwe muziek uit. En wat zijn we blij met deze samenwerking. Hadden we niet zien aankomen. Soul Diva Chaka Khan met The Father of Rap. Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Chaka Khan.

Hij is dit nummer live komen brengen hier bij Radio 1. Weet dat je alle sessies die dit jaar gespeeld zijn, dat je die kan vinden op VRT Max. Ga zeker eens kijken op het kanaal van Radio 1 daar. Floris, Francis, Arthur en hou me tegen. Dit is Fastball The Way.

0: De mama's en de papa's, I saw her again last night. C.W. Stone King klinkt alsof hij uit de jaren 30 komt. Zijn Love Me or Die is uit 2008. Hoor je na dit. 139 kilometer file op de E40 richting kust gaat het 1 uur trager tussen Aalter en Loppem. Door een ongeval blijft de inrijstrook versperd. Naar Antwerpen komen er 15 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst is dat 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent dan een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen Centrum is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. Op andere plaatsen kleine vertragingen. In Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Hoop doet leven, coming around again van Amber Mark. Hoog boven de skyline van New York heeft Angèle een akoestische sessie gespeeld. De beelden moet je online maar eens opzoeken. Er hoort een clip bij deze akoestische versie van Dealer.

geweldige versie van Dile van Angèle, akoestisch. Vorig weekend speelde Lenny Kravitz op de Lokerse feesten. Dat was fantastisch. I built this garden for us. Radio 1.

0: Lenny Kravitz, I Built This Garden For Us. Na het nieuws, Ertebrekers.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Veel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
11: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
12: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
11: Oké. Okay.
13: Happy bathroom to you.
10: Kom in nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Knaldi.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
15: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
16: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Het is uw linkeroor hier, hè.
18: En uw rechteroor.
17: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
18: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
17: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
18: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
17: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
18: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
17: Ja, ja. Het kan anders.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Er woedt op dit moment een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Een afvalberg zou vuur gevat hebben, maar de oorzaak is nog niet bekend. De omgeving van het bedrijf in Lubbeek is te mijden en mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De rookpluim is tot in Leuven te zien. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant verschijnen de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer. Dat zijn de oom van de jongen, de moeder van Hamza en een vriendin. De raadkamer moet beslissen of die 3 verder worden aangehouden. De 24-jarige oom van de jongen heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is, niet de moeder en haar vriendin. Hij ontkent wel dat het gaat over moord, zegt zijn advocaat Ibrahim Okoyulu.
22: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild. Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
21: En heel wat mensen zijn nog last minute op zoek naar eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van vanavond te kunnen kijken op een veilige manier. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten die nog een nieuwe voorraad hebben. Bij een supermarkt in Locristie in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, zaakvoerder Danny van Assen, heeft het al lang niet meer meegemaakt.
23: Het is geleden van corona dat de mensen hier zo staan aan te schuiven voor nog een brilletje te kunnen bemachtigen. Met corona was voor de mondmaskers en nu is het voor die brilletjes. Het is echt extreem.
21: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen van enkele euro's naar 7 en soms zelfs 10 euro. De zonsverduistering start vanavond rond 20 over 7 en duurt ongeveer tot 9 uur. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm en dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Onderweg.

Geen gemakkelijke zomer daar in het zuiden van Frankrijk. Erwtenbrekers wat meer in het midden zo, een beetje meer naar boven van Frankrijk, vinden we Charlotte Gainsbourg. The songs that we sing.

0: En dan gaat het gewoon door. Belgische Latin Soul, de Chakachas en Jungle Fever. En deze maand komt My Kind of Drama van Isolde Lazoen uit, haar derde soloplaat. We luisteren naar Nothing Is Forever na dit. 126 kilometer file op de E40 richting kust. Bijna 1 uur trager tussen Aalter en Loppem. Door een ongeval blijft 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf Ranst. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en De Werken in Rumst 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen Centrum is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen kleine vertragingen. In Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Radio 1.

Helena Casella is Braziliaans, woont in Gent en dat levert een interessante combinatie op voor haar muziek. Forsaken Soul hoor je na Manu Chao altijd een kleine trip. Je ne t'aime plus, bongo bongo.

verlaten zieltje van Helena Casella, Forsaken Soul. 20 jaar Portugal the Man, 20 jaar zichzelf heruitvinden. Dit is Portugal the Man en Feel It Still.

0: Maniac. Er staat 143 kilometer file. Op D40 richting kust, ruim 1 uur trager tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen komen er 15 minuten bij op de E313 vanaf Ranst. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. Naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel vertraging door een defect voertuig. En op andere plaatsen kleine vertragingen. In Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

0: тоже чувство наконец не северяк. Не хочу прежде Риган, а только вас люблю.
1: De Kreuners, mijn laatste Sovjet. Doen we de dingen wel goed? Vragen die Marlowe zich af op hun album The Hotel Malibu. Brengt hun jachtige leven hen wel op het juiste pad? Filosofische vragen op goede funk en soul. The Hotel Malibu.

goeie om vanavond op te zetten als we met zoveel mensen tegelijk naar de eclipse gaan kijken. Vol verwondering. Come Together van The Beatles. Dit is Few Bits, Bubble Trouble.

0: vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow,
1: Tamagotchi.
0: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd volledig.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: die ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja.
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
7: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
12: Schat, die je kleine moet eten.
11: Onze kinderen moeten eten.
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Code Yellow!
0: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog altijd niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich ook voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Bij volkssterrenwacht Urania in Hoofd in de provincie Antwerpen bijvoorbeeld staan alle telescopen al klaar. De eclipsbrillen zijn daar volledig uitverkocht en het wordt ook aanschuiven voor de telescopen. Maar voor het vele volk is er wel ook een alternatief voorzien, vertelt directeur Mark van den Broeke van de Volkssterrenwacht.
16: Wij gaan op onze parking, speelplaats van de school, eigenlijk gaan we een groot tv-scherm plaatsen, maar dan ook een livestream doen. Dan gaat de eclipse gevolgd worden door een telescoop. En dan kunnen de mensen op het scherm ook volgen of gewoon online via YouTube, ons YouTube-kanaal, kunnen ze de eclipse volgen.
15: Of je kan het ook allemaal volgen vanaf 7:15 op vrtnieuws.be en iets na 8:00 op VRT1. De nieuwe Europese regels rond verpakkingen veroorzaken veel onduidelijkheid bij bedrijven, zeker bij kleinere ondernemers. Vanaf vandaag en ook de volgende jaren gaan stapsgewijs nieuwe verplichtingen in om afval te beperken en beter recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Elke van Bellingen verkoopt accessoires voor racepelletjes op de computer.
17: Dus wij importeren het meeste uit China. Dat komt hier toe in kartonnen dozen. En wij gaan die dozen dan eigenlijk meestal hergebruiken om te versturen naar onze klanten. Als ik het goed versta, moeten wij in elk land eigenlijk een soort van verpakkingsvertegenwoordiger hebben, die dan per jaar een melding moet doen hoeveel verpakking wij importeren en welk soort verpakking. Het is eigenlijk spijtig dat we het allemaal zelf moeten uitzoeken.
15: En de Colombiaanse regering kondigt 3 dagen nationale rouw af voor de slachtoffers van de zware aardbeving van eergisteren. Tot nu toe zijn al meer dan 250 slachtoffers geborgen en hulpdiensten zoeken ook nog altijd verder naar slachtoffers. 3 dagen lang zal de nationale vlag half stok hangen in het hele land en ook op ambassades in het buitenland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio 1. Onderweg
0: met Joren Karels.

Ze staan soms met 20 op het podium Brand Van 3000 Drinking in LA. Een heel goedemiddag, welkom bij Radio 1. Dit zijn Editors The Rush.

zien hoe het zit als het neerstort. Het zand tussen vingers hou het net nog vast als het water aan mijn keel stond. En het gaat zo goed, ik bedank u te weinig waar het soms te veel wordt. Laat het soms één keer los.

0: Simon. En als het neerstort, het volgende nummer is opgenomen in een keuken. Benieuwd of je het hoort. China Crisis, Black Man Ray. 137 kilometer file op de E40 richting kust. Drie kwartier trager tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft één rijstrook versperd. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een half uur van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Door een ongeval op de rechter. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de werken in Temsen. Naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuig. En op andere plaatsen kleine vertragingen. In Eeklo is de N9 de Molenstraat door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Radio 1, onderweg.

0: Mordeme au Cameroun, Wende à Kiev.
1: Componist, saxofonist, producer uit Cameroen, Manu Dibango en Sol Makossa. De galants gaan voor groove, gaan voor trippy akkoorden en daar kan Selassou zich wel in vinden. Selassou en de galants in a minute.

frustratie omgezet in creativiteit. Stretch, Why Did You Do It? En dit is een zachte stem met elektronische klanken. Eefje de Visser en Stok.

0: Everything But A Girl en Driving. Het is 4:05. En er wordt veel gereden, want er staat intussen 157 kilometer file. Er komt steeds meer bij. We gaan eens kijken, hier gaan we. Op de E40 richting kust een 30 minuten trager tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft één rijstrook versperd. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent hinder op de E17 ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Breda dan? Ja, naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuig ook vertraging. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de werken in Temse. Naar Brussel is het filerijden op de E40 bij Sint-Stevens-Woluwe door een ongeval. Op de buitering rond Brussel 20 minuten van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen door een eerder ongeval. Op de binnenring dan 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een defect voertuig op de middenrijstrook. Naar Leuven 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. Op andere plekken kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

project van Maarten de Volderen van Balthazar Warhouse en Time Bomb. Dit is Rufeda, poëte, activiste en geweldige muzikante. Something Coming.

Liefde voor Josephine van Chris Ria. Straks na het 14 nieuws van 4 uur. Meer goede muziek in onderweg. De nieuwe van Bruno Mars. Een classic van Eminem. En nog voor het nieuws. Hip-hop van Loonis. 30 jaar oud. Dit jaar I Got Five On It. Na Emma Hessels. I Wish It Was Me.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9

0: De zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. In Genk in Limburg is er vanavond de nacht van de eclips op de mijntrail van Waterschij. Er worden zo'n 1000 mensen verwacht. Volkssterrenwacht Cosmodroom zet telescopen klaar op de trail en onder meer Limburg. Belga laten weten. De app van Belfius raadplegen en gebruiken voor betalingen lukt wel nog niet voor iedereen. De storing bij Belfius ontstond deze middag. Over de oorzaak van de storing is niets bekend. En binnenkort zal je op het streamingsplatform Spotify duidelijk kunnen zien wanneer muziek door artificiële intelligentie is gemaakt. Die artiestenprofielen krijgen een apart label. Spotify krijgt steeds meer kritiek van luisteraars en artiesten over hoe het met muziek omgaat die gemaakt is door artificiële intelligentie. Die muziek maakt een steeds groter deel uit van de catalogus, zegt docent media Steven de Hertog van Thomas More Hogeschool.
6: De streamingplatformen worden op dit moment overspoeld door AI. Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
5: Het is zonnig en warm, met ook vanavond weinig tot geen wolken. Morgen en overmorgen halen we temperaturen tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm, dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Onderweg.

Sharon Jones heeft new shoes en Bruno Mars heeft een nieuwe plaat. En een nieuwe single, dit is On My Soul. Goedemiddag.

0: Soul uit 2025, Mercy and Man. 161 kilometer file in totaal. Op de E40 richting kust, 25 minuten trager tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft de één rijstrook versperd. Er staat 10 minuten file op de N31 richting Zeebrugge in Sint-Andries door een defect voertuig. Er is hinder op de buitenring rond Gent van Destelbergen naar de E40 in Merelbeke door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring 30 minuten van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Naar Brussel file rijden op de A201 bij Zaventem door een defect voertuig. Naar Leuven 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. Naar Antwerpen gaat het langzaam op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek 15 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmans-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op andere plaatsen kleine vertragingen. In Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Radio 1, onderweg.

Altijd een hele beleving op het podium hebben we nog mogen aanschouwen op Rock Werchter deze zomer. Gorillaz en Feel Good Inc. De nieuwe plaat van Heather Nova is emotioneel, is poëtisch en komt uit na de zomer. Dit is The Orchard.

0: Ouvrir la cage van Temetan. Het is 4:30. En Vincent Bulo is er even komen bijstaan. Goedemiddag.
1: Hey Joren.
0: Straks om 5:00 opnieuw de zomer vandaag. Mm-hmm. Wat zit er in het programma?
1: Atletiek, de zonsverduistering uiteraard. Ja. En een mysterieuze schijnzwangerschap.
0: Van?
1: Daar kom ik zo meteen op. Je weet dat het EK atletiek bezig is in Birmingham, Joren. Ik hoorde co-commentator Eline Berings op Sport iets opvallends zeggen deze week. Namelijk dat heel veel atleten op dat EK gecoacht worden door een familielid. Ma, pa of zelfs hun partner. Waarom is dat zo en levert dat ook betere resultaten op als je pa of ma je coacht dan wanneer je werkt met zeg maar een professionele coach uit het circuit? Dat kan ik vragen aan een sportpsycholoog, want daar is wel degelijk onderzoek naar gebeurd. We gaan uiteraard ook al een beetje de eclipskoorts opmeten aan het MAS in Antwerpen. Dat is een van de vele plaatsen waar mensen vandaag verzamelen om samen naar de zonsverduistering te kijken tussen ruwweg 7:20 en 9:00 vanavond. Gitte van Hooijwegen van VRT Nieuws, die is daar voor ons. En tot slot, Joren, wist jij dat Jacot Brokke zwanger is van een tweeling?
0: Ik had gehoord dat ze zwanger was.
1: Zij wist dat dus voor alle duidelijkheid ook niet.
0: Oké.
1: Enfin, het is te zeggen, van eentje wist ze, van twee dus duidelijk niet. En toch lees je dat her en der op het internet. Terwijl het toch weinig waarschijnlijk is dat het internet het beter gaat weten dan haar eigen gynaecoloog.
0: Ja.
1: Dus Jacot heeft onze technologieman Tim Verheijden is onder de arm genomen om uit te zoeken waar die kwakkel vandaan komt. En ze komen samen verslag uitbrengen.
0: Heel benieuwd. Straks 5:00, de zomer vandaag.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
5: Radio 1. Onderweg.
6: Met Joren Kaan.

0: Lieve kleine piranha van Gorky. 192 kilometer file op de E40 richting kust. 25 minuten trager tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval blijft de ene rijstrook versperd. Je verliest 20 minuten op de buitenring rond Gent van Laarne tot Merelbeke door een ongeval. Op de binnenring bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, daar is de weg weer vrij. Op de buitenring 30 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Naar Leuven 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek 10 minuten tussen de Beveren-tunnel en de Liefkeshoek-tunnel. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Sint-Job op de spitsstrook. Je vertraagt er 10 minuten. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op andere plaatsen kleine vertragingen. In Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalsstraat.
1: Radio 1, onderweg.

Ze heeft een podcast gemaakt voor de VRT een tijdje geleden. Split, over de impact van de scheiding van je ouders. En ze maakt ook muziek, Emma Bale en Lavender Salt. Er is nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. De stem is van Nikki Lane, countryzangeres uit South Carolina. Nummer heet Easy Street.

The Divine Comedy and Everybody Knows Except You. Zometeen om 5:00, VRT Nieuws. En daarna is er De Zomer Vandaag met Vincent Bilot. Beyoncé en Morning Dew.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Eclipse brilletjes op, want we tellen al een beetje af naar de zonsverduistering. En we vertellen je ook wat je allemaal kunt doen als je geen eclipse brilletje hebt kunnen bemachtigen. Ogen en oren wijd open dus voor de zomer vandaag, na het nieuws van 5.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. En we zitten voor de derde keer deze zomer in een hittegolf.
5: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
6: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
4: Ja, vanavond is het zover. De grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De eclips start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9 uur. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijntrail van Waterschij. Amaury de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
7: Speciaal voor de zonsverduistering verhuist de Volkssterrenwacht voor 1 keer naar de mijntrail van Waterschij. De ideale uitvalsbasis voor vanavond, zegt lokaal weerman Ruben Wijtjes.
8: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon. Onze Limburgse terrels die lenen zich daar uitstekend toe.
7: Maar de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Aniek Nagels.
9: Vroeger was dit een mijnterrein, werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken en in de huishoudens binnen te brengen. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven, naar de zon, die ook een energiebron is.
7: Oorspronkelijk was er plaats voorzien voor enkele honderden toeschouwers, maar uiteindelijk worden hier wel 1000 mensen verwacht. En een van hen is Hugo Lauwers.
10: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn. Dus ja, kijk, iedereen wil het zoals ik het graag wil. Hè. Dus ik kan het niemand verwijten.
4: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Je kijkt dus best niet als je geen eclipsbril hebt. Oogarts Valerie Verhelle heeft ook nog een tip als je in groep of met je gezin een brilletje zou delen.
11: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die brillen aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel draai je eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
4: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Dat is wel het geval in het noorden en oosten van Spanje. Koen Wouters is in Valladolid, waar kijklustigen nu al verzamelen.
12: We zijn hier net toegekomen op de plek waar al tientallen mensen zich aan het verzamelen zijn. Een beetje een richel hoog in het landschap. Een verzengende hitte, maar ja, 360 graden rondom een gigantisch mooi uitzicht voor straks. Mensen hebben hun sterrenkijkers al opgesteld. Er staan campers, mobile homes, een grote bus ook. We zijn op weg naar hier langs een heel pittoreske dorpje gepasseerd dat al volledig is afgesloten. Daar mag je niet meer in, omdat heel wat mensen daar een plekje op het kasteel hebben gezocht voor een nog beter uitzicht. Dus je voelt wel dat iedereen naar die eclips aan het toeleven is.
4: De derde hittegolf van deze zomer in ons land is een feit, dat zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven de 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Klanten van de bank Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en ook geld afhalen. Maar ze kunnen nog altijd niet inloggen op de app of website. De bank zegt dat ze nog niet weet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. De storing bij Belfius begon rond middag. De oorzaak is nog onduidelijk. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de twee op in Wilrijk toen ze met hoge snelheid op een scooter reden, vertelt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
13: De jongeren hadden ook de iPad en twee gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
4: Een minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. Bij de Amerikaanse aanvallen vorig jaar op de Houthi-rebellen in Jemen in het Midden-Oosten zijn ook zeker 153 burgers omgekomen. Bijna 250 burgers raakten gewond. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een van de aanvallen was gericht tegen een gevangenis waar Afrikaanse migranten opgesloten zaten. Er waren ook aanvallen op een haven en een woonhuis. De Houthi-rebellen, bondgenoten van Iran, hadden zelf ook tientallen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse schepen in de Rode Zee. En in de Amerikaanse staat Utah heeft oud-gevechtspiloot van het Britse leger Andy Green een nieuw snelheidsrecord van 654 km per uur gevestigd met een waterstofauto. Het vorige waterstofsnelheidsrecord stond ook op zijn naam met bijna 300 km per uur. De man heeft al meerdere snelheidsrecords gevestigd. In 1997 reed hij als enige sneller dan het geluid met een auto met straalmotoren. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om naar die zonsverduistering te kijken en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met de zonsverduistering van straks. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen al klaar om die eclipse live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 7:15 op onze website vrtnieuws.be.
2: Radio 1. De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
1: Een hele goeiemiddag. De zonsverduistering en een mysterieuze schijnzwangerschap. Het zijn maar een paar van onze onderwerpen vandaag. Welkom.

0: Kraut.
1: Van The Caesars, bijna 10 over 5. Welkom.
2: Radio 1.
3: De zomer vandaag.
1: Zeg, heb je dat ook gelezen? Dat Jacot Brokke zwanger is van een tweeling? Je leest dat her en der op het internet, maar ik heb het toch maar even gedubbelcheckt bij Jacot zelf. Zwanger is ze zeker wel, maar van een tweeling? Nee, toch niet. Dus waar komt die kwakkel dan vandaan? Tim Verheijden heeft dat voor ons uitgezocht. We gaan ook uitzoeken waarom zoveel atleten gecoacht worden door mama, papa of een ander familielid. Zoals ook nu weer op het EK Atletiek in Birmingham. We gaan al eens polshoogte nemen aan het MAF in Antwerpen en hoe ze daar toeleven naar de zonsverduistering vanavond. Toch wel de happening van de zomer. Volgens velen, maar eclips of niet, hittegolf of niet, de festivalzomer, die gaat ook gewoon zijn gezapige gangetje. Zoals in Lievegem bijvoorbeeld, in het Meetjesland is dat, daar start morgen het Rijversfestival met onder meer Bazaar en Hof van Commerce op de affiche. En in het laatste nieuws las ik een amusante anekdote die ik jullie toch niet wil onthouden, van de hospitality manager van dat Rijversfestival. De vrouw die de artiesten ontvangt en in de watten legt. Bij het Rijversfestival is dat Aniek Westijn. En zij krijgt van alle artiesten een rider, zoals dat gaat. Zeg maar een lijstje van wat er allemaal in hun kleedkamer moet klaarstaan. En Aniek die mocht ondervinden dat je als ontvangstdame op een festival toch best ook een woordje straattaal spreekt.
4: De sterkte van het artiestendorp van Rijver is dat we voor 99% proberen te voldoen aan de riders van de artiesten. En ja, zo kwam dus eens de vraag om 6 paarden te sokken van Nike of Adidas maat 43 te voorzien. Dus niets vermoedend bestelde ik op Zalando de sokken van Nike. We hebben deze dan ook in de kleedkamer gelegd. En na het optreden waren die sokken weg. Dus dachten we, ja, missie geslaagd. Maar een week na het festival las ik in een krant dat dat dus niet voor witte sokken staat, maar dat dat dus voor codetaal voor koop is.
1: Ja, dus een artiest, als die witte sokken op zijn rider zet, dan bedoelt hij eigenlijk cocaïne. Kijk, dat weten we dan ook weer. En nu vraag ik mij af of die befaamde sokkenact van de Red Hot Chili Peppers misschien ook ooit begonnen is met een misverstand.
2: Radio 1.

0: 7 van Emily Sandé. Kwart over 5. En er staat 223 kilometer file, alsjeblieft. Op de E40 richting Frankrijk. Daar is bij Duinkerke de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. Je verliest daar 20 minuten. Ook 20 minuten trager op de E40 richting Kust tussen Beernem en Lophem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een half uur. Op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier. Net als op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel 20 minuten filegolven tussen Wilrijk en Strombeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Naar Leuven 15 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem. En op de N16 richting Willebroek is het 20 minuten aanschuiven aan de Werken in Temse.
1: De zomer vandaag.
0: Dag Jacot Brokke.
2: Hallo.
0: Jij bent in onze studio niet om het over de zonsverduistering te hebben. Enfin, dat mag natuurlijk. Maar over een ander wonder der natuur, zal ik maar zeggen, dat jou persoonlijk te beurt is gevallen. Want jij bent zwanger.
2: Yay. Dank je wel.
0: Dat nieuws had je al bekendgemaakt.
2: Ja, ja.
0: Maar nu blijkt dat je in verwachting bent van niet één mini Jacot, maar twee, zeg. Een tweeling dus.
2: Ja, ik heb dat zelf ook op internet moeten ontdekken. Geen gynaecoloog wist het, maar het internet was er 100% zeker van. Ik ben zwanger van een tweeling.
0: Ja, dat is te lezen op allerlei gespecialiseerde media, zullen we ze noemen. Ik zal ze even citeren. Showbiz België, 24/7 Showbiz België, Info Vlaanderen, Belgian Tennis Hub zelfs.
2: Ja, ja, ja. Ik heb verder niks met tennis, maar zij weten wel dat ik blijkbaar zwanger ben van een tweeling.
0: Wat dus, voor alle duidelijkheid,
2: niet het geval is.
0: Niet het geval
2: nee,
0: is.
2: Nee, nee. Ik kreeg een telefoontje van mijn moeder een aantal dagen geleden. Die zei, heb je dit al gezien? Ik krijg links en rechts van vriendinnen en vrienden proficiatten met mijn tweeling aan kleinkinderen die ik binnenkort ga krijgen. Is dit waar? Weet ik van niks.
0: Je was helemaal in paniek. Ik moet alles dubbel ja, kopen nu. Ja.
2: Maar ik was zelf ook heel hard geschrokken daarvan. Want ik weet natuurlijk van het bestaan van dat soort Facebookpagina's, websites en dergelijke, die alles durven clickbaiten en durven dingen een beetje overdrijven. Maar dat ze echt complete onwaarheden verkondigen, daar was ik dan zelf toch ook wel een beetje door gechoqueerd.
0: Ja, het gaat verder. Op sommige sites staan er zelfs echo's bij, ja, zogezegd, van de tweeling.
2: 3D-foto's die er zeer echt uitzien. die er duidelijk door AI gegenereerd uitzien. Foto's ook van echo's waar 4 kinderen staan aangeduid.
0: Ja,
2: dat is dan om het lekker verwarrend te maken. Mag ik nog kiezen welke 2 het worden? Ja. Het is
0: ook sites die beloven dat je hebt verklapt wat de namen zullen zijn. En dan staan die ook nergens op die site te lezen. Dus ja.
2: En dat er diepe shock zou zijn over de 2 namen die ik gekozen heb, kan allemaal.
0: Ja, wat is er aan de hand? Waar komt die kwakkel vandaan? Gelukkig hebben we daar bij VRT Nieuws de geknipte collega voor om dat uit te zoeken. Tim Vrijden, welkom.
3: Goedemiddag.
0: Technologie-expert bij VRT Nieuws. Dit is duidelijk fake news. Hè. We hebben bij deze het gedubbelcheckt. Maar wel veel fake news waar veel mensen mee weg zijn. Bijna zelfs de moeder van Jacot zelf. Je ziet dat ook aan de reacties trouwens op die website. Sommige mensen echt een duimpje, proficiat, dus die zijn daarmee weg. Ja, waar komt die kemel vandaan? Heb je dat kunnen uitzoeken?
3: Het is echt fake news in de klassieke zin van het woord nog. Hè. Ja, we hebben het kunnen uitzoeken. In die zin dat het zo'n Facebook-bericht leidt dan naar een of andere nepnieuws-website. Ik heb er dan eens op geklikt. Daar staan dan tientallen berichten op over BV's. De ene al wat treuriger dan de andere, moet ik zeggen. Daar straks misschien meer over. En dan ben ik zo eens ook eens gaan kijken, waar komt dat dan vandaan? En dan kom je uiteindelijk toch onder meer uit, maar voornamelijk dan te vinden via de Facebookpagina en meer nog via de advertentiebibliotheek. Daarin kan je zien van waar die pagina's worden beheerd. En dan kom ik onder meer uit bij Nederland, maar ook onder meer bij Vietnam. Niet dus iemand van hier die daarachter zit. Dus inderdaad wat je zegt, 24/7, Showbiz België, Belgian Tennishub blijkbaar ook. Info Vlaanderen is echt heel smerig, moet ik zeggen. Het trapt daar niet in wat daar allemaal op staat. Maar het is dus niet iemand van hier die het doet, maar in het dichtbij, vooral verre buitenland.
0: Ja, inderdaad, want je zegt Vietnam, maar op een van de pagina's, ik geloof dat het Info Vlaanderen is, daar staat ook een telefoonnummer.
3: Ja.
0: Dus wij dachten, dat is gemakkelijk. Het is wel een plus 63 nummer, dat is een Filipijns nummer, waar we dachten vanmiddag, daar gaan we eens naar bellen. Hè.
4: Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
2: Ai.
0: Verrassing, dat nummer lijkt niet te bestaan.
3: Nee, niet onverwacht natuurlijk. Nee. Het was dan ook nog toevallig dat er eigenlijk een telefoonnummer op stond, want als je al die Facebookpagina's gaat bekijken, daar vind je niet zo op eentje ligt ergens op een grote markt in Vlaanderen.
0: Ja.
2: Grote markt.
3: Okay. Ja.
0: Ja, we hebben ze ook gemaild hoor. Ik verwacht wel niet snel een reply, want het mailadres luidt namelijk howhow@gmail.com. Maar wie weet komt er nog een antwoord in de loop van deze uitzending. Dan gaan we dat natuurlijk ook voorlezen. Maar goed, de vraag is, wat kan Jacot hier nu eigenlijk tegen doen, Tim?
2: Ja, want ik word hier heel kwaad van.
3: Dat is inderdaad wel de impact. En kijk, jij krijgt nu nog een bericht van je mama die zegt, wat is dat met die tweeling? Er staat ook een overlijdensbericht, of meer beter gezegd, een bericht over de zogezegde zelfmoordpoging van Chris Wouters van Clouseau. Je zal dat als familielid maar voor je ogen krijgen. Dus die gasten die daarmee bezig zijn, dat is allemaal AI gestuurd enzovoort. Die schuimen het internet af op zoek naar dat soort informatie. Dit is nog een beetje waar van jou, Jacot, maar van Chris is uiteraard niet waar. En wat kan je daartegen doen? Zeer weinig, dat is het grote probleem. Je kan dat rapporteren, hè? Mensen die dat dan tegenkomen. De drie bolletjes bij zo'n Facebook-post of op zo'n Facebook-pagina zie je dan rechts ergens drie bolletjes staan. Rapporteer die pagina, dat die er vanaf gaat. Dat ze bij Meta, het moederbedrijf, boven Facebook en Instagram zien. Hier is iets mis mee. Alleen, dat is al gebeurd. Je ziet dat. In de advertentiebibliotheek zijn er bepaalde advertenties verwijderd. Maar die pagina's blijven staan. Dus je hebt enerzijds die gasten in Vietnam, een gespecialiseerd bedrijf, dat noemt zich BeUp. De vlijtige bijen, gasten die daarmee bezig zijn met AI dat doen. Enerzijds, maar anderzijds doen ze ook niet genoeg bij Meta om het er vanaf te halen. Want het is natuurlijk een deel van hun businessmodel. Want als die pagina's advertenties kopen om... Je hebt ook vaak van die scams met BV's. Dat is hier niet het geval. Hè? Mm-hmm. Oplichters die daarachter zitten, het gaat over iets anders. Mensen lopen
2: niemand moet op mijn geboortelijst cadeautjes kopen of zo.
3: Inderdaad, daar gaat het dus niet over die scams. Maar er worden in C wel advertenties gekocht om iets anders te adverteren. Meta verdient daar geld aan. Dus ze grijpen zelf niet goed genoeg in. Maar dat wil niet zeggen, blijf het rapporteren. Je zou ook een klacht kunnen indienen bij de politie. Gaat al ver, Jacot. Die gasten zitten daar, waarom? Goedkope werkkrachten, maar ook ver van de politie hier natuurlijk, enzovoort. Hè.
0: Ja, ja.
3: Dus rapporteren, dat is wat je kan doen, maar het blijft jammer genoeg wel bestaan. En dat is boter op het hoofd bij Meta, absoluut.
2: Mm-hmm.
0: Dus rapporteren en corrigeren, bijvoorbeeld op de Nationale Radio, zoals we nu gedaan hebben. Dus,
2: waarvoor dank.
0: Met heel veel plezier. Dankjewel Tim voor het opzoekingswerk. En Jacot, toch nog eens van harte proficiat met je zwangerschap. Ook al is het dan maar één.
2: Ja, maar één.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Radio 1.
8: De zomer vandaag.
9: En het is 5:30 geworden. De sportliefhebbers onder ons die worden deze week nogal eens verwend. Zeg. We worden getrakteerd op niet één, maar twee EK's. Op het EK zwemmen in Parijs zwemt trouwens onze landgenote Roos van Otterdijk over een uurtje ongeveer de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze maakt kans op een medaille, serieus kans. Rond 7:15 kun je hier bij Radio 1 live volgen of ze die ook pakt. En op het EK atletiek in Birmingham, daar gaat Paulien Koekuit dan weer voor goud op de 400 meter horde. Kun je ook live volgen op Sportza met commentaar van David Naert en Eline Berings. En Eline Berings, die zei eerder deze week iets waar mijn oor eens een beetje aan blijven haken. Ze had het over de Duitse hinkstapspringster Kira Wittmann, die, zoals wel meer atleten op dat EK, gecoacht wordt door een familielid.
10: Ik wist die trouwens, gecoacht wordt door haar mama.
11: Een family project.
10: Ja, je ziet het best vaak. Het viel mij toch al op bij de voorbereidingen. Veel atleten toch, of best veel atleten toch gecoacht door familie in topsport.
9: Ja, heel wat atleten laten zich inderdaad coachen door papa, mama of zelfs een broer of een zus. Waarom is coaching in de sport zo vaak een family affair en levert het ook betere resultaten op? Dat zijn vragen die ik kan stellen aan Paul Willeman. Goedemiddag.
12: Dag Vincent, goedemiddag.
9: U bent professor sportpsychologie aan de VUB. U begeleidde ook de Belgische delegatie, geloof ik, op de Olympische Spelen in Parijs.
12: Ja.
9: Komt dat inderdaad zo vaak voor als het lijkt? Als het lijkt beter, atleten die zich laten bijstaan door een dicht familielid in plaats van ja, zeg maar een coach uit het circuit?
12: Ja, wel, het lijkt zo, maar jouw verspreking is misschien niet zo slecht. Het lijden zit er misschien ook wel bij. Het begeleiden als ouder met een jong kind, dat je inderdaad samen gaat sporten of zelf wat achtergrond hebt in de sport en zo een stukje, beetje bij beetje begint, coachen is misschien een groot woord, maar te trainen, advies te geven. Ik denk dat in sommige sporten, waar dat veel Vlamingen of veel Belgen bij betrokken zijn, en een achtergrond hebben, dat dat inderdaad wel staat. Ik denk dat het minder is dat men meegroeit naar hoger niveau, junior, senior, topniveau. Het gebeurt, maar ik denk dat het meerder uitzondering is dan regel.
9: Oké, okay, maar we kennen bijvoorbeeld bij ons, bekendste voorbeeld wellicht, Jacques Borlée.
12: Vlamingen of veel Belgen bij betrokken zijn en een achtergrond hebben, dat dat inderdaad wel staat. Ik denk dat het minder is dat men meegroeit naar hoger niveau, junior, senior, topniveau. Het gebeurt, maar ik denk dat het meerder uitzondering

0: zijn dromen projecteert op zijn kinderen en dan als coach een beetje zijn eigen kinderen probeert op te kweken tot atleten.
1: Ja. Maar laat ons beginnen misschien met een positief verhaal. Misschien zijn ouders wel heel sterk betrokken bij de sport en de beweging van hun kinderen. En als ze zelf wat achtergrond hebben, is het niet zo logisch dat ze zich investeren en proberen met die begeleiding mee te gaan. Dus het hoeft normaal gezien niet altijd negatief te zijn. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden waar het op een bepaald moment kraakt tussen een ouder die coach is en zoon of dochter. Dat heeft ook te maken met die rol dat men opneemt. Ja, je bent nog altijd coach als je thuiskomt, maar zelfs al heb je afgesproken van we gaan er niet over praten, dan is het toch altijd misschien wel wat moeilijker. Een tweede reden zou kunnen zijn, Vincent, dat de coach of de ouder zegt ik heb eigenlijk mijn maximum bereikt van wat ik jou kan aanbieden. Nu is het misschien een moment om met een andere coach te werken. En uiteraard heb je de gevallen waarbij dat wat moeilijker gaat. Dat de atleet zegt of de speler zegt, nu moet ik iets anders vinden, want anders gaan we te veel in ruzie komen, bijvoorbeeld.
0: Ja, het kan inderdaad wel eens tot conflict komen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die Noorse loper Ingebrigtsen zeker. Die samenwerking met zijn vader als coach is een beetje geëindigd in de rechtbank met verhalen over grensoverschrijdend gedrag en geweld en zo. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad zo. Nogmaals, het zijn de gevallen die inderdaad veel sterker in de media komen. Ik denk dat er ook positieve verhalen zijn die misschien minder naar buiten komen, minder voor de hand liggend zijn, maar die inderdaad wel goed werken. Persoonlijk denk ik, en dat is een beetje meer een aanname, een veronderstelling, omdat er eigenlijk weinig onderzoek is naartoe gedaan, dat vooral in de sporten waar dat veel ouders bij betrokken zijn, de bredere sporten zoals atletiek bijvoorbeeld, misschien zoals wielrennen of voetbal, dat je veel gemakkelijker die band opbouwt met je kind, met je zoon of dochter, om te starten, te begeleiden. Coachen is nog iets anders. Daarvoor hopen we altijd dat die ouders ook een stukje begeleiding of opleiding gaan volgen om sterker in te staan. We moeten ze niet uitsluiten, maar we moeten zeker zijn dat ze de expertise mee hebben die ze nodig hebben.
0: Ja, natuurlijk, want als de zonen van Jacques Borlée waren gaan schermen, dan zou hij wellicht ze niet zijn gaan coachen met alleen zijn atletiek achtergrond. Toch?
1: Dat is een goede vraag voor Jacques.
0: We zullen zijn bij gelegenheid eens stellen. Maar halen atleten met een familielid als coach gemiddeld betere of slechtere resultaten? Is daar onderzoek naar gedaan?
1: Nee, daar is ook geen onderzoek naar gedaan. En nogmaals, meestal springt het in het oog als de atleet al heel goed presteert. En zoals nu bijvoorbeeld, dat je dan kijkt, dat is iemand die op het TK goed presteert. En weet je wat, die wordt zelfs door haar vader of haar moeder begeleid. Op zich maakt het niet veel verschil uit. Het is de kwaliteit van de relatie als ouder, als coach, die maakt dat inderdaad de begeleiding kan aanbieden die de atleet nodig heeft. Mm-hmm. En daar gaat het over. Ik denk niet dat het altijd leidt tot betere prestaties. Je zou kunnen argumenteren, Vincent, dat als je samen veel meer tijd hebt om dingen te bespreken dan een coach die ver van jou afwoont, dat het misschien wat kan faciliteren. Tegelijkertijd kan het te veel worden en kan het misschien ook wel een negatief effect hebben.
0: Ja, want er zijn er zelfs die atleten dan die zich laten coachen door hun partner. Hè. Ik denk dan aan Tia Hellebout in der tijd, hè, met haar man Wim. En dan Nafit Yam, geloof ik ook. Hè. Is dat een goed idee?
1: Het is een goed idee als het goed werkt. Persoonlijk, je kan er niet onderuit. Zolang, als ik bedoel, goed werkt, ze weten wat hun rol is, ze weten hoe dat ze afstand moeten houden, ze hebben bepaalde afspraken gemaakt en voor sommige koppels werkt dat zeer goed. Als die afspraken er niet zijn, het voorbeeld van daarnet, je komt thuis met je partner is jouw coach, we hadden gezegd, we gaan letten op voeding, dan kan je niet denken van oei, die gaat zien dat ik misschien toch iets meer eet dan wat we afgesproken hebben, of minder rust enzovoort. Dus de goede afspraken die gemaakt worden, het is een uitdaging. Maar aan de andere kant, zoals ik al zeg, het kan goed werken, omdat er een heel grote, sterke vertrouwensband is natuurlijk.
0: Mm-hmm. Een familielid kiezen als coach, het heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen, zoveel is duidelijk geworden. Professor Sportpsychologie Paul Willeman, heel erg bedankt.
1: Geen probleem, daar.
2: Radio 1. De zomer vandaag.

0: Tuvalu, samen met onze Stromae de Fleur.
1: De zomer vandaag.
0: Er lijkt eigenlijk maar één ding kostbaarder deze zomer dan een ticketje voor The Odyssey in de IMAX. En dat is, zo lijkt het wel, een eclipsbrilletje. Mensen gingen aan apotheken en opticiens nog net niet op de vuist om er eentje te bemachtigen. Maar over anderhalf uur dan is het dus zover. Dan schuift de maan voor de zon en dan krijgen we een bijna volledige, of toch een grotendeels, voor 90% geloof ik, zonsverduistering. Van Oostende aan zee tot op de Terrils in Waterschei zijn mensen zich aan het verzamelen om dat wonder der natuur met eigen ogen te kunnen aanschouwen, met brilletje dus weliswaar. Net zoals op het dak van het MAS in Antwerpen. En daar staat VRT Nieuws-collega Gitte van Hooijwegen. Goedemiddag.
2: Dag Vincent, goedemiddag.
0: Gitte, heb jij een brilletje kunnen bemachtigen?
2: Ja, daar heeft gelukkig onze redactie voor gezorgd. Maar ik heb gehoord dat ze daar ook voor hebben moeten vechten. Want bij ons waren ze ook heel snel weg. Maar ik heb er dus één. Jochij, jochij.
0: Oef, dan kun jij zo meteen meegenieten van die zonsverduistering. Op het MAS begrijp ik. Je staat niet aan, maar op het MAS.
2: Nee, helemaal op het, bovenop het panoramadak van het MAS. 10 verdiepingen hoog. Hier heb je een prachtig 360 graden panorama. Maar ja, iedereen gaat waarschijnlijk straks naar één kant kijken. En dat is natuurlijk waar die zon, die maan voor die zon gaat schuiven. Dat is ongeveer zo ter hoogte van de Scheldemonding, denk ik. Als ik het zo goed bekijk, gaat die zon straks ondergaan. En net daarvoor gaan we dus die maan daarvoor zien schuiven. Hè?
0: Ja, ik bedenk me net dat de mensen best niet aan de andere kant van het dak dan hun spullen laten liggen. Want dat is natuurlijk een uitgelezen kant. Voor gauwdieven, als iedereen naar de ene kant staat te staren. Maar hoeveel mensen zijn er al, Gitte?
2: Inderdaad. Ja. Wel ja, die paar mensen die er nu al zijn, want het is hier, moet zeggen, het is hier behoorlijk warm bovenop dat tak. Er is heel weinig schaduw. Maar dus ik schat zo een vijftigtal mensen die er al zijn, die hebben zich aan de goede kant geschaard. Net onder de balustrade, waar toch een heel klein streepje schaduw is. De eerste waren hier om 3:30, heb ik mij laten vertellen. Maar hier is dus nog plaats nu. Ik moet wel zeggen, dit dak mag maar een 250-tal mensen hebben. Ah, ja. Dus om veiligheidsredenen. Dus heel veel mensen kunnen er niet bij. Nee. Maar toch nog een 200-tal. En nu, ik verwacht dat die het komende uur ook wel naar hier zullen afzakken.
0: Ja, inderdaad, ze hebben nog tijd. Hè? Maar hebben ze, degenen die er al zijn, hebben ze allemaal zo'n eclipsbrilletje? Of zijn er ook die voor zo'n ludiek alternatief zijn gegaan? Een lasbril, een camera obscura, een vergiet, las ik zelfs zou kunnen.
2: Wel, ik denk dat het vooral de diehards zijn die hier nu al zijn. Ik kwam een jonge man tegen die dus van 3:30 is. Die heeft het eclipsbrilletje bij dat zijn moeder voor hem bewaard had. Het brilletje van 1999.
0: Hola.
2: Dus die had er nog eentje van toen. Die is er zelfs geen moeten gaan kopen. Ja, fantastisch. Hè? Ik vroeg me trouwens af of die dingen eigenlijk slecht worden.
0: Ja.
2: Maar ik vermoed het niet dat dat zo snel slecht wordt. Ik zal het straks eens vragen hier. Nee, ik zie geen vergieten of gekke dingen. Ik denk dat ze allemaal een eclipsbrilletje bij hebben.
0: Ja, en aan wie ze dat zeker ook kunnen vragen, dat zal zijn aan de mensen van de volksterwacht Urania, want ik heb begrepen dat die er daar ook bij zijn op het MAS.
2: Jawel, die zijn er ook bij. Die zijn hier daarnet toegekomen met een hele hoop materiaal. En ik heb Alain van Urania hier naast mij staan, dus ik ga meteen even vragen. Alain, wat hebben jullie allemaal bij?
3: Goh, we hebben een heel aantal telescopen naar boven gesleurd. Letterlijk om de mensen te laten kijken naar dit uniek fenomeen. We hebben een elektronische telescoop bij, een dwarf, zo heet dat ding. En dan kan ik het beeld op een tv-scherm projecteren. Dus als die man dat brilletje van zijn moeder toch verliert onderweg, kan hij gewoon op het scherm volgen de eclipse.
2: Dus mensen die geen brilletje bij hebben, die kunnen hier op het scherm kijken eigenlijk?
3: Die kunnen gewoon op het scherm kijken. En ik denk misschien dat ik nog een paar brilletjes heb om uit te lenen.
2: Roep het niet te hard, want je wordt overvallen, denk ik.
3: Ja, er komt plots 200 man naar boven. En we hebben een paar flinke telescopen bij, de klassieke spiegeltelescopen. Als je dan niks zegt, dan moet je komen kijken met filters op om goed te kunnen kijken. En vooral veilig te kunnen kijken, want dat is toch belangrijk.
2: Ja, hoe uitzonderlijk is deze eclipse nu? Want je hebt er al wel een paar meegemaakt in je leven. Of hoe zijn de omstandigheden nu?
3: Het is speciaal hier, laat het ons zo zeggen. Het is geen totale eclipse. Voor de echte fans is dit, ja, het is geen totale. Het is maar 90% in Antwerpen. Maar ik ben toch benieuwd. Ik denk dat het toch speciaal gaat zijn. Want we gaan merken dat misschien het licht een beetje minder wordt. Een beetje geliger. En dat het misschien iets kouder wordt. Wat misschien voor de meeste mensen nu fantastisch nieuw is. Maar maar eventjes maar tijdens de eclips.
2: Hier op het dak is dat welkom, maar ik denk dat het hier 30 graden is ondertussen. Super Alain, ik kijk er naar uit om samen met jou dat fenomeen hier te beleven. Vincent, ik sta op de juiste plek, denk ik.
0: Dat denk ik ook, absoluut, met de juiste mensen ook goed omringd. Dankjewel Gitte, geniet er daarvan. En kijk, het is dus op de Nationale Radio geweest. Wie nog geen eclipsbrilletje heeft, alle naar het mas, Alain van Urania heeft er nog een paar. Salut hè.
2: Nee.

0: My Best Friend's Girl van The Cars. 248 kilometer file staat er nog steeds. Op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Je verliest er een half uur, vermijd de omgeving. Vanuit Brugge rij je om via de E403, vanuit Brussel via de 429, vanuit Gent via de E17. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de A12 10 minuten in Willebroek door een ongeval op de rechter rijstrook, verder vanaf Aartselaar 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Kortrijk 15 minuten tussen Kalken en Gent-Brugge. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 40 minuten extra tussen Beersel en Vorst door een ongeval op de rechter- en middenrijstrook. Maak er alsjeblieft een reddingstrook. Naar Leuven 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. En de N16 richting Willebroek. Daar is het nog een half uur aan de Werken in Temse.
1: De zomer vandaag.
0: Ja, kijk, over ongeveer anderhalf uur, dan is het zover. Kunnen we ons vergapen aan die zonsverduistering. Maar stel dat je geen eclipsbril hebt kunnen bemachtigen en je valt nog liever ter plekke dood dan zo'n lasmasker op te zetten, wat ik helemaal begrijp. Er zijn natuurlijk ook alternatieven. Je kunt alles volgen via een livestream op VRT Max, zelfs in een extra journaal, kort na 8 uur op VRT. En als die hele eclipse geen ene moer kan schelen, kijk, dan geef ik je ook nog graag enkele tips voor minstens even nuttige tijdsbesteding, zo ruwweg tussen 19:30 en 21:00 vanavond. Bijvoorbeeld is het een uitgelezen kans om eindelijk die Odyssey te gaan kijken. Ah ja, nu 3/4 van de bevolking buiten door een eclipsbrilletje staat te turen naar een rode bol, is er misschien eindelijk een zeteltje vrij in de cinema om de blockbuster van de zomer in te halen. Je kunt ook gewoon voor je tv kruipen natuurlijk. Op VRT Canvas kan je dan het EK zwemmen volgen en het EK atletiek. In Brussel kun je naar het Pakistan Festival, waar je kunt kennismaken met de cultuur, de keuken en de muziek van Pakistan. Hoe cool is dat? Gewoon zuipen kan ook tijdens Bubbles aan Zee in Middelkerken. Dat is het grootste outdoor wijnfestival van het land. Dat is een optie. Oh, en in Hasselt. Daar kun je ontdekken hoe Dancing Queen en Mamma Mia, hoe die klinken op een bijaard. Want daar speelt bijaardier Kenneth Teunissen vanavond een ABBA-concert, samen ook met een pianist. Ik ben daar heel benieuwd naar. Want ABBA op bijaard, dat klinkt dan ongeveer zo.

0: nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
7: Voorwaarden op colruy.be.
0: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de zonsverduistering te kijken. De 3 verdachten van de dood van de 7-jarige Hamza blijven in de cel. En we zitten voor de 3e keer deze zomer in een hittegolf.
10: Ik wilde met mijn dochter gaan, omdat ik dacht van we moeten erbij zijn. Want de volgende maak ik zelf niet meer mee.
9: Over een dik uur is het zover, de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. De eclips start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijnterril van Waterschei. Amorie de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
11: 4 eclipsbrillen, ons boterhammen, drinken, stoel.
12: Met een kampeerstoeltje over de schouder en een volle draagtas in de hand staat ze in de rij aan de mijn zitten in Genk. En ze is niet alleen, er worden hier straks zo'n 1000 toeschouwers verwacht.
13: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn.
12: Vanop de mijnterril is er een goed zicht op de ondergaande zon in het noordwesten. En de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Annick Nagels.
14: Vroeger was dit een mijnterrein. Werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven. Naar de zon, die ook een energiebron is. Dus symbolisch is dat natuurlijk ook een heel mooi verhaal.
12: En daar komen mensen van overal voor, tot in Genk.
15: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
16: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee. Hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
9: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het noorden en oosten van Spanje gaat het dus wel om een volledige zonsverduistering. Koen Wouters is vlakbij Valladolid en vertelt wat daar vanavond te zien zal zijn.
17: Hier op deze plek is er een totale eclips om 20:30. Die duurt een tweetal minuten. En dan, ja, dan gaat het helemaal donker worden. Dan valt de nacht meteen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, dus ik kijk er wel naar uit. Het wordt donker, de wind verandert van richting, de vogels stoppen met fluiten, het wordt 5 graden kouder. Het is, naar het schijnt, een uniek natuurfenomeen.
9: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer net beslist. De jongen is een week geleden gestorven in het appartement van zijn oom. Hij was vermoedelijk mishandeld. De oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De zitting bij de raadkamer was erg zwaar voor de moeder, zegt haar advocaat Philippe Roels. Hij had gehoopt dat ze onder voorwaarden zou vrijkomen.
2: Er waren wel zware emoties, dat moet ik wel meegeven. Maar het is logisch dat zij rouwt en zij krijgt psychologische bijstand in de gevangenis, wat dat belangrijk is. En ik heb begrepen dat er een mars zal zijn. De jongen moet ook begraven worden. In die omstandigheden hebben wij gevraagd om een vrijlating onder voorwaarden voor de moeder.
9: Maar dat is dus niet gebeurd. Haar aanhouding is dus ook verlengd. We zitten in de derde hittegolf van deze zomer, zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Op de rivier de Rijn in Duitsland kunnen schepen alsmaar moeilijker doorvaren. Door de droogte staat het waterpeil al sinds begin deze maand historisch laag en het blijft nog verder zakken. Veel schippers varen voorlopig niet. Ze kunnen bijna geen vracht meenemen en bedrijven doen daardoor al veel minder een beroep op de scheepvaart. Schipper Peter van Veen is gestrand in Mannheim in Duitsland.
18: De lading aan bod is momenteel heel erg minimaal. Klanten die vinden het te kostbaar en het risico is natuurlijk ook aanzienlijk. Al ligt dat natuurlijk vaak bij de schipper zelf, hoeveel risico de schipper zelf wil nemen. De kosten wegen niet meer op tegenover het product wat wij vervoeren. Dus kiezen ze sneller voor vrachtwagens en treinen of ze stellen het uit zover het kan.
9: Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie van het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de tweede plaats. En de transfer van rode duivel Romelu Lukaku naar Fenerbahçe is nu helemaal afgerond. De Turkse club heeft zijn komst zo net bekendgemaakt. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. De Turkse club zou zo'n 6 miljoen euro hebben betaald voor de rode duivel. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal om de zonsverduistering en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met die zonsverduistering. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen klaar om de eclips live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 7:15 op onze website vrtnieuws.be.
19: 241 kilometer file op de E40 naar Frankrijk is bij Jabeke de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Je verliest er drie kwartier vanaf Beernem, vermijd de omgeving daar. Vanuit Brugge ga je om via de E403, vanuit Brussel via de E429 en vanuit Gent via de E17. Op de E314 naar Genk is ter hoogte van Park Midden-Limburg links afgesloten. Je vertraagt daar 35 minuten vanaf Zolder naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumstas 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten en op de A12 Hinder in Willebroek door een ongeval op de rechte rijstrook en verder vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de Antwerpse ring naar Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout door een defect voertuig. Naar Kortrijk een kwartier tussen Kalken en Gentbrugge. De buitenring rond Brussel dan, 25 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring een half uur extra tussen Beersel en Vorst door een ongeval op de rechter- en middenrijstrook. Maak daar ook een reddingstrook.
20: Straks is het inderdaad zover. Dan zal de maan voor de zon schuiven.
21: Maar daar valt nog van alles over te vertellen.
22: Ja, eigenlijk wel.
21: Nu denken we allemaal, supercool, een zonsverduistering, mooi. Maar vroeger was dat wel anders.
22: Vogels die stoppen met zingen, ja. Planten die sluiten.
21: De zon die opeens verdwijnt.
23: Waarom blijft een eclips ons al eeuwenlang fascineren?
24: Nieuws, Eddie, over rode duivel Romelu Lukaku. Ja. Want die gaat zijn voetbalgeluk zoeken in Turkije.
25: Romelu Lukaku to Fenerbahçe. Here we go.
26: Jawel!
1: Romelu Lukaku.
22: Dries Mertens die daar is gaan uitbollen. Mohamed Salah is daar nu ook naartoe. Zo Turkije als zo de plek waar oude voetballers gaan uitbollen.
23: Wat maakt Turkije zo aantrekkelijk voor oudere spelers?
3: De knijten.
4: Maar wat is een knijt?
3: Ja, een soort mugje.
22: Een wiesbeest. In Schellebellen was er daar 8 jaar geleden een hele grote plaag.
5: Kijk, daar zien. Hier, heb je gezien.
6: Dat kunnen wij niet langer volhouden.
22: En nu is die onder controle.
23: En hoe win je de strijd tegen de knijt? Zelfs als het je geen knijt kan schelen, zou ik toch blijven luisteren. Ik ben Jasper Verhulst. Welkom bij Het Kwartier. Ja, je kan er niet omheen als je vanavond op straat komt tussen 7 en 9. Mensen met hun hoofd omhoog, eclipsbrilletje op de neus, starend naar de zon. Ik heb gelukkig zo'n brilletje kunnen bemachtigen. Ik hoop jij ook, want op veel plekken zijn ze hopeloos uitverkocht. En die fascinatie, die gekte rond de zon, die is van alle tijden. Dat heb ik geleerd vandaag van mijn cultuurcollega Christine Bonneure.
25: Ja, hallo. Ik heb me de voorbije dagen verdiept in eclipskunst en dat was veel meer dan ik had verwacht.
23: En ik heb er ook nog Jonas Roelens bij gehaald.
26: Hallo, ik ben historicus aan de Universiteit Gent. De allereerst geregistreerde eclips in de bronnen die we terugvinden dateert al van 1192 voor Christus. Dan zitten we in het huidige Syrië en dan wordt op kleitabletten in spijkerschrift al die eerste eclips geregistreerd. En interessant, daar wordt meteen een gevaar aan gekoppeld. De zon is natuurlijk de bron van het leven, de bron van vruchtbaarheid. Dus als die cyclus onderbroken wordt, dan zie je dat mensen dat als een dreiging interpreteren.
25: En het was ook niet aangekondigd natuurlijk, het gebeurde plots. Ik kan me voorstellen dat veel mensen vreesden van oeh, het licht gaat uit, gaat het nog wel opnieuw aan? En in de kunst zie je dat vaak voorkomen op taferelen van de dood van Christus. En dat gaat eigenlijk terug op een passage uit de Bijbel. Daar schrijft Lucas dat op het moment dat Christus sterft aan het kruis, er duisternis viel over de hele streek doordat de zon geen licht meer gaf van het 6e tot het 9e uur. Een mooi voorbeeld daarvan is de kruisoprichting van Rubens. De hypothese is dat Rubens een jaar of 5 daarvoor een echte zonsverduistering heeft meegemaakt in Italië en dat hij daarom natuurlijk die zo goed kon schilderen.
26: Ook in de middeleeuwen vonden natuurlijk eclipsen plaats, maar in tegenstelling tot wat we vaak denken over die zogenaamd donkere, duistere middeleeuwen, sprong men toen niet in paniek de straat op omdat men niet wist wat men overkwam. Het is eigenlijk zo dat de katholieke kerk heel hard bezig was met astronomie en het observeren van de zon om een heel praktische reden. Men wilde de paasdatum zo nauwkeurig mogelijk berekenen. Dus men was wel degelijk op de hoogte van het feit dat is hier een natuurlijk fenomeen. Uiteraard zijn er altijd mensen die daar gewiks mee aan de slag gaan, die proberen een kruistocht te rechtvaardigen of die onheil achteraf verklaren van dat zal wel met die eclips te maken gehad hebben.
25: Er is vaak gezongen over de eclips. Al heel vroeg, Handel bijvoorbeeld in zijn opera Samson heeft een aria Total Eclipse.
27: No sun,
25: no sun, no moon, all dark amidst the blaze of noon.
23: Maar ook in de recente geschiedenis blijft de eclips kunstenaars inspireren. Ook striptekenaars.
25: Ja, Hergé in zijn album De Zonnetempel. Kuifje is gevangen genomen door de inkas en belandt op de brandstapel.
28: Het uur is aangebroken.
29: Steek het zuiverende vuur aan.
25: Het is heel spannend, want ze staan klaar met een vergrootglas om met de stralen van de zon het hout in de fik te steken.
30: Ik hoop dat mijn plan werkt.
25: Maar dan roept Kuifje de zon aan.
31: O sublieme Pachacamac, toon uw volk dat u de offers niet goedkeurt. En verberg uw schitterende aangezicht.
25: En wat er dan volgt is een zonsverduistering. De inkas die stuiven allemaal angstig uiteen. En Kuifje en zijn vrienden zijn gered. Hij had natuurlijk voorkennis. Hij had gelezen dat er een eclips op komst was.
30: De krant. Ik las het in de krant.
25: En dan natuurlijk is er dat fameuze album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon, waar een fragment echt eclips heet. En ja, vorige maand is Bonnie Tyler overleden met haar Total Eclipse of the Heart. Your love is like a shadow on me all of the time. Dat is ook een rechtstreekse verwijzing naar een zonsverduistering.
23: En toch blijft het me verbazen dat we ook vandaag, nu we perfect de hoe, wat, waar, wanneer van een eclips kunnen verklaren, toch met z'n allen naar boven kijken.
26: Volgens mij komt het door het feit dat we heel individueel leven. En iedereen bekijkt series op streaming services op een eigen tempo. En we leven allemaal ons aparte ritme. Maar hier is dat een fenomeen. Ja, het is collectief. En het FOMO-effect zal er ook wel een rol bij spelen. De drang om zoiets mee te maken, om dat vast te leggen.
25: Ik denk dat we met onze eclipsbrilletjes op onze neus allemaal heel klein zijn op dat moment.
26: Ja, er zijn theorieën over hoe minder magie er in onze wereld is, hoe rationeler we altijd geworden zijn. De onttovering van de wereld noemt dat. Maar als er dan zoiets plaatsgrijpt, dan is er toch een soort reflex in ons om dat dan misschien toch bloot te laten, hè, dat magische of dat fantasierijke.
25: Virginia Woolf heeft de eclips van 1927 heel mooi beschreven als dat gevoel waarop de wereld doodging in haar woorden en daarna een soort van hergeboorte meemaakte. Dat is wel een heel mooi gevoel en een mooie samenvatting van wat het kan zijn om naar een eclips te kijken.
23: We gaan even terug naar een paar weken geleden, naar 15 juni.
0: De hoop van de natie rust op zijn kamerbrede schouders, Romelu Lukaku.
23: België speelde toen tegen Egypte op het WK voetbal. En toen kwam Lukaku in als invaller en gebeurde dit.
0: Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets en hij legt hem erin. Romelu Lukaku. Wel.
23: Lukaku werd op slag de redder des vaderlands, maar na het WK moest hij opnieuw op zoek naar een club. En die kennen we nu eindelijk. Zijn transfer naar de Turkse club Fenerbahçe is zo goed als rond.
1: Niet te veel denken, Romelu. Gaan!
23: En toevallig is dat niet, want blijkbaar is Turkije een populaire bestemming voor voetballers die stilaan richting einde carrière gaan.
3: Van oudsher was het natuurlijk zo dat een heleboel spelers in de Europese topcompetities, die ook heel erg gevolgd worden door de Turkse voetballiefhebbers, ja, die hebben zo'n reputatie dat op het moment dat de topclubs twijfelen over een verlenging op een bepaalde leeftijd, dat Turkije dan vaak toch nog een bestemming was.
23: Dit is Jordi Jamali.
3: En ik werk in Nederland voor ESPN. Dat is de grote sportzender van Nederland. En ik heb een uitvoerige voorliefde voor Turks voetbal.
23: En Jordi kent nog voorbeelden van spelers die hetzelfde gedaan hebben als Lukaku.
6: Şimdi de Mohamed Salah duygu ve düşüncelerini dinliyoruz.
3: Mohamed Salah was een grote verrassing natuurlijk, is naar Trabzonspor vertrokken.
7: Merhaba.
3: De bij jullie zeer bekend en gewaardeerde Leonard Trossard, die is Beşiktaş komen versterken. Eigenlijk zolang ik leef zijn er altijd spelers op leeftijd aangetrokken. En het ene was een succesverhaal, het andere wat minder. Het meest recente voorbeeld, wat natuurlijk ook onder de aandacht is geweest bij jullie, is Dries Mertens. En daar zie je ook wat de Turkse beleving van het voetbal met iemand kwam doen. Hij dacht, nou ja, ik verleng mijn carrière nog 1 jaar. En ik ga eens kijken in Istanbul bij Galatasaray. En uiteindelijk is hij 3 jaar de architect geworden van 3 titels voor de club. Ja, als je verder in het verleden duikt, dan is dat echt een onuitputtelijke bron van spelers op leeftijd.
23: Maar waarom eigenlijk? Waarom kiezen zoveel oudere spelers nu net voor Turkije?
3: Ik denk dat de meeste voetballers als kind dromen van volle stadions. Die zijn er op het moment dat je bij een topclub tekent altijd, zowel uit als thuis. Je speelt een van de grootste derbies ter wereld. Het belastingklimaat en de financiële middelen zijn zeer aantrekkelijk. Het leven op het moment dat je een topsporter bent en dus heel veel centjes hebt, is er prachtig. Dus ja, ik zou niet weten waarom als je daarvoor open staat. Kijk, iedereen zoekt wat anders in het leven. Je ziet ook een hele groep nu langzaam aantrekken naar Amerika. Eigenlijk hetzelfde profiel speler, grote Europese carrière in topcompetitie. Maar als jij al van kinds af aan denkt van Amerika vind ik een prachtig land, dan ga je daar kijken. En als je meer van het avontuur, het warme, het heet gebakerde houdt, dan denk ik dat Turkije nog steeds een fantastische bestemming is. Saudi-Arabië is erbij gekomen als het echt puur om de centen gaat. Maar daar zie je ook dat de Mohamed Salah en de Romelu Lukaku andere keuzes maken, omdat ze natuurlijk sportief Turkije nog wel een x-aantal stappen boven het Midden-Oosten zien. Vanuit clubperspectief heeft het gewoon te maken met de opvatting, met de cultuur die daar is. Omdat er zoveel passie is en dat eigenlijk ja, de eigen club staat bovenaan. Maar van oudsher is er een cultuur waarbij er altijd geruchten gaan. We leven nu in het ultieme transfergeruchten tijdperk. Maar vroeger was het al de krantjes in Turkije, die stonden vol met toch niet haalbare dromen vaak. De komst van een Kaká, de komst van een Ronaldinho. Die wens om de allergrootste spelers bij je eigen club te zien, die is zo groot. Dus nu is het voor bestuur blessure is het hartstikke veilig om aan te komen zetten met een Lukaku. Want in eerste aanleg is dat voor Turkse voetballiefhebbers een van de beste centrumspitsen van Europa. En die speelt nu bij hun. En zij kijken niet zo snel naar het profiel van, oh, hij is 33 jaar. Maar zij kijken gewoon naar, de big star staat nu in het shirt van ons. Het is ook een beetje het pleasen van de supporters. Er moeten sterren zijn, anders spreken supporters van een slechte transferperiode.
23: En Lukaku mag zich in Turkije aan bomvolle en luide stadions verwachten. Want voetbal zit diep geworteld in de Turkse cultuur.
3: Als je kijkt wat de commotie is, wat de druk is, zijn heel veel politicussen die ook zich er daadwerkelijk over uitspreken en mee bemoeien. Dus je staat op en je gaat ermee naar bed en tussendoor eet je wat en werk je. Maar dan de basis is voetbal. Het is het allerbelangrijkste wat er is.
23: Een klein beestje van amper een paar millimeter groot.
5: Kijk, daar zien, Hier, heb je gezien?
23: Dat toch heel wat ellende kan veroorzaken. Ik heb het over de knijt.
2: Wel, een knijt is een zeer klein vliegje. En zeer klein is echt wel enkele millimeter. Ze kunnen zelfs door een klassiek vliegenraam.
23: En die knijten terroriseren al jaren de inwoners van Schellebellen en andere gemeentes langs de Schelde.
7: Als je met de fiets gaat fietsen, je komt terug, zitten die knijten massaal op u. Die vallen u gelijk volledig aan. En die steken, die bijten echt enorm. Het is niet te schatten. Dat kunnen wij niet langer volhouden.
23: En ook in Gent zijn ze al jaren een probleem. Ik zag vroeger vaak affiches hangen langs het water met stop de knijtenplaag. Maar in Schellebellen lijkt die plaag nu onder controle.
8: Deze zomer zou echt een topzomer moeten zijn voor de knijten. En daar zien we nu toch wel dat die overlast echt wel beperkt blijft. We hebben nog 1 melding gehad bij ons als lokaal bestuur. Maar wij zien dat die grote aantallen die we enkele jaren geleden hadden, die echt wel voor enorme overlast zorgen in onze gemeente, dat die wel verdwenen zijn.
23: Ik heb iemand gevonden die alles weet over knijten.
2: Ik ben Tom Maris, ecoloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Als ze in grote aantallen voorkomen, en dan spreek ik echt over zwermen, dan kunnen zij echt serieuze hinder veroorzaken voor omwonenden van hun leefgebied. Er zijn wereldwijd meer dan 1000 verschillende knijten. En langs de Schelde zelf komen er ook al tientallen voor. Er is er slechts eentje dat voor de mens echt hinderlijk is en dat steekt. De Colliquides rieti. Ze komen enkel en alleen voor langs die boorden van de Schelde, waar dagelijks door de getijdenwerking slikstroken, dus eigenlijk onbegroeide stukjes modder, overspoeld worden en dus permanent nat blijven.
23: In Schellebellen zijn ze nu bijna verlost van die vervelende beesten. Ze hebben onder meer vallen gezet.
2: Nu, door in te zetten op het habitat sneller te doen ontwikkelen, door daar vegetatie te laten ontstaan of de groei van planten, oevervegetatie te stimuleren, neemt het geschikte leefgebied voor die knijtjes af. En ook met de tijd zijn er meer en meer predatoren gekomen, zoals bijvoorbeeld zwaluwen. De zwaluwen eten natuurlijk enkel de volwassen knijtjes, de vliegjes. Maar 's winters zijn er ook veel eenden en andere watervogels die het slik, die moddervlakte, daar het sediment filtreren en er de kleine larven en eitjes uithalen. En op die manier ook mee de populatie onder controle houden.
10: Ineens voelt je een prik, een hevige prik. En dan zie je een schicht, een klein zwart vlekje. Maar ondertussen is het onheil gebeurd en dan begint je te krabben. Dan krijg je van die bulten die tot, bij mij tot 8 centimeter diameter kunnen hebben. En dat blijft vaak meer of een week last geven.
2: Nu, verdwijnen doen die knijtjes niet. Het is een inheemse soort. Ze hoort van nature thuis langs de Schelde en kwam ook altijd voor langs die getijdengebieden. Zeker ook in grote aantallen, maar dan moeten we al 100 jaar teruggaan. Door de sterke vervuiling die de Schelde heeft gekend, is die soort quasi geheel verdwenen. En dankzij nu natuurherstel en betere waterkwaliteit komt die soort terug. En op sommige plaatsen kwam die even massaal terug. Maar we zien dat er terug een evenwicht is aan het komen. En dat de aantallen nog altijd hoger kunnen zijn, maar niet meer zo extreem in Schellebellen.
23: Ja, als ik Tom zo hoor, zijn die knijten eigenlijk een goede zaak voor de natuur, voor de Vlaamse wildlife. Maar toch, welk nut hebben die beesten eigenlijk?
2: Ze zijn uiteraard een belangrijke voedingsbron voor vele dieren, hè. Dus zij vormen een schakel in het hele ecosysteem. En in een gezond ecosysteem komen ze voor, maar vormen ze eigenlijk nooit een groot probleem, omdat hun aantallen beperkt blijven. Het is enkel als er een systeem is dat niet in evenwicht is, dat sommige soorten ineens kunnen uitschieten tot zeer hoge aantallen. En dan krijg je problemen. Maar normaal gezien hebben die hun plek in het ecosysteem en valt die overlast echt goed mee.
23: En als je niet genoeg kan krijgen van de knijten, maar vooral van de eclips, dan kan je het ook allemaal volgen via de app van VRT Nieuws. Ik ben er morgen weer met een nieuw kwartier. Tot dan.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Radio 1. Zomerland.
13: Met Floris Dalemans.
14: Hey, een heel goede avond. Welkom bij Zomerland. Ik heb een paar uur fijne muziek voor je klaarstaan. Muziek die straks ook deels gaat passen bij een zonsverduistering. En als je daar niet naar kijkt, dan kun je gewoon luisteren. Dan is het ook gewoon fijne muziek. Meer moet dat niet zijn, dacht ik zo. Stereophonics is dit en have a nice day.
15: Stereophonics.

Stereophonics en Have a Nice Day. Eerder dit jaar is de plaat van Tyler Ballgame uitgekomen, For the First Time Again. En met die plaat is hij aan het toeren. Nu zit hij in Helsinki, Denemarken gaat hij nog naar Duitsland, Luxemburg. En zo komt hij stilaan onze kant op. Hij speelt op Lowlands en op 23 augustus ook bij ons op.

is alweer bijna 20 jaar geleden dat Hands Built by Robots uitkwam. De eerste plaat van Newton Faulkner. Dit stond daarop destijds. Dream Catch Me. Ja, sommige dingen zijn nog langer geleden. De start van de Blow Monkeys bijvoorbeeld is al 45 jaar geleden. Zij werden opgericht in 81. En na een pauze van een jaar of 20 bestaan ze weer al een hele tijd. En ze spelen nog altijd concerten. En dan doen ze dit ook altijd. It doesn't have to be this way.

Afterlife van Sharon Van Etten. Er is een nieuwe plaat klaar voor Richard Thompson. Die gaat Hippies, Thugs and Heroes heten. 16 oktober gaat die uitkomen. Nog even wachten dus. Maar een nieuwe single die hebben we al. Dat is dit hier van Richard Thompson. Cocaine Walking, Booze Talking.

0: Dat zal proper geweest zijn. Cocaine walking, booze talking, Richard Thompson. 153 kilometer file op de E40 naar Frankrijk is bij Jabeke de weg volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het gaat een uur trager vanaf Beernem, ook 20 minuten kijkfile tussen Gistel en Jabeke. Vanuit Brugge ga je om via de E403, vanuit Brussel via de E429, vanuit Gent via de E17. Nog richting kust 10 minuten extra op de E40 tussen Aalst en Erpenmeren. Op de E314 naar Genk 25 minuten trager tussen Zolder en Park Midden-Limburg na een ongeval. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumstad een half uur. Op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. En op de A12 heb je hinder in Willebroek door een ongeval op de rechter rijstrook. Naar Antwerpen, of op de Antwerpse ring tenminste, richting Gent. 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En naar Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Kortrijk 10 minuten tussen Kalken en Gent-Brugge. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Zaventem en Jette. En op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse.
1: Zomerland. Radio 1.

The Roots mogen dan Puerto Ricaan zijn. Het is toch maar fijn. Een bebop classic geworden voor Gabriel Rios. Broad Daylight was dat. En Liam Bridges daarvoor. En Light the Way. En zometeen krijg je Maroon 5 te horen. Maar eerst nog Fraukje en S10. Dit heet Misschien...

0: Sunday Morning van Maroon 5. Zometeen is er nieuws om 7 uur. Daarna nog meer Zomerland. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een kleine 20 minuten is het zover. Dan start de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de Mijnterril van Waterschij. Deze mensen willen daar absoluut bij zijn.
4: Het is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus dat is iets unieks om mee te maken.
5: Dat is speciaal. Dat is maar één keer, hè?
6: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
7: Wij komen vlakbij de buurt van Eindhoven. Dus ja, ik hoop het hier eigenlijk wel heel goed te kunnen zien.
8: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee, hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
3: Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom van Hamza is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De advocaat van de moeder had gevraagd om haar vrij te laten, zodat ze de begrafenis van haar zoon zou kunnen regelen. De oom had ook aan de raadkamer gezegd dat enkel hij verantwoordelijk was voor de dood, maar de raadkamer heeft de aanhouding van de 3 verdachten verlengd. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie in het gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de 2e plaats. En op het EK zwemmen in de Franse hoofdstad Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde zilver op de 50 meter vlinderslag. Simon van Glabbeke, het was spannend.
9: Ja, van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was amper 700ste van een seconde. Maar met een tijd van 25-12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. En zo veroverde ze net als 2 jaar geleden dus zilver op het EK op de 50 meter vlinderslag. 21-jarige Van Otterdijk heeft op dit EK nog verschillende medaillekansen. Haar grootste kans ligt op de 100 meter vlinderslag, waar ze haar Europese titel zal verdedigen.
3: Bedankt, Simon. Vanavond en vannacht helder weer. We gaan die zonsverduistering en ook de vallende sterren dus goed kunnen zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Floris Dalemans.

soms grappig om te zien hoe een band ineens furore kan maken en meteen daarna terug kan verdwijnen alsof er niks gebeurd is. Was ooit het geval met Courtyard Hounds, maar het was dan ook een zijproject van de zussen Maguire toen ze eventjes weg waren bij The Chicks. Intussen is die band weer in full force bezig, dus zit hun aandacht weer daar, denk ik. Hoe zou het in dat verband nog zijn met Grizzly Bear eigenlijk? Dat is ook zo'n verhaal. Dit was ooit een hit voor hen. Grizzly Bear.

0: Grizzly Bear dan net met 2 Weeks en dan Balthazar 15 Floors. Op de E40 naar Frankrijk is bij Jabeke de weg volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het gaat er traag vanaf Brugge. Vanuit Brugge ga je best om via de E403, vanuit Brussel via de E429 en vanuit Gent via de E17. Nog naar de kust een kwartier extra op de E40 tussen Aalst en Erpenmeren. De weg is er wel vrij intussen. Op de E40 van Veurne naar Jabeke 10 minuten file tussen Gistel en Westkerken. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 20 minuten. Op de R4 de binnenring van Gent een kwartier tussen Expo en de watersportbaan door een ongeval. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten extra aan de Werken in Temse.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: In 1991 maakte Frank Boeien de plaat Wilde Bloemen, die opent met Koud in mijn hart. Het liedje dat zogezegd over de Frank Boeien groep en het einde van die groep zou gaan. Maar die plaat is veel meer dan dat. Er zit ook veel warmte in. Bijvoorbeeld in dit liedje, Frank Boeien en Onschuld.

If I Let You van de Womack Sisters. Ze zijn met 23 kinderen van Cecil en Linda Womack. Van Womack en Womack, jawel. En dat is een belangrijke muzikale familie. Want opa is Sam Cooke. Langs moederskant, al hebben ze die nooit gekend, vrees ik. En onkel Bobby is er ook nog natuurlijk. Bobby Womack, ja, dat daar zo'n muziek uitkomt. Dat zal natuurlijk wel. Geweldige nieuwe single. Dit is lekker spul uit Brussel. Zoals alleen zwangere Guy dat kan maken. Dit is Loin d'ici.

Dan Snaith uit Canada. Je kunt hem zien spelen als Manitoba of als Daphne, soms maar meestal als Caribou. Dat is wat je net hoorde, Caribou en Only You. En dan terug naar België, want we hebben hier ook fijne muziek. Die van Nova Star bijvoorbeeld. Nieuwe single Today, Yesterday.

Camera, bij voorkeur een camera obscura, als je het wil gebruiken om naar de zonsverduistering te kijken. Camera van Charlie XCX en daarvoor de nieuwe single van Novastar. Kijk trouwens vooral mee via VRT Nieuws, daar kun je alles in detail volgen van die zonsverduistering. Terwijl de soundtrack door Kim Wilde.

Ze zingt nog prima, ze speelt ook nog geweldige concerten. Eigenlijk heeft ze hier recent nog bewezen. Kim Wilde en Love Blonde. Het leven is niet perfect, dat weet Brent van Esten ook. Tenminste volgens deze single.

heerlijke bende toch. De jeugd van tegenwoordig. Hollerier en Ness en Lauren en Hill daarvoor. En zaten we in de 90s met If I Ruled the World. De 90s. Toen werd er ook een geweldige, geweldige plaat gemaakt door The Black Crowes. Die plaat heet The Southern Harmony and Musical Companion. Als je die niet kent, dan moet je dat zeker eens opzoeken. Dit staat er ook op. Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye.

0: Ah ja, Sam Cooke, want waarom ook niet? Good times, let the good times roll. En de Black Crowes daarvoor, Bad Luck, Blue Eyes, goodbye. Goodbye voor even, want er is nieuws zometeen. Om 8 uur daarna nog meer Zomerland met, jawel, toch wel wat eclipsplaatjes. Tot zo.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Zometeen bereikt de zonsverduistering haar hoogtepunt in België. Om 8:13 zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Amory de Mulder, jij staat op de oude mijnterril van Waterschijp bij Genk in Limburg, waar de Volkssterrenwacht een kijkavond heeft georganiseerd. Hoe is de sfeer daar?
5: Ja, het is hier fantastisch. Hè? Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
6: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus, mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en de fijne gezelschap.
5: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt straks.
4: Bedankt, Amory. Geniet er nog van. En er is vanavond ook een eclipsvlucht. Een Airbus A320 vliegt met zo'n 100 passagiers van Brussels Airport naar het westen van het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen de zonsverduistering van zo'n 96% daar vanuit de lucht bekijken. En iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om dat mee te maken.
7: Je ziet de maanschaduw passeren, eigenlijk van de ene kant tot de andere kant. Iets wat je op de grond niet kan zien. En ook omdat je op 11 kilometer hoogte zit, schijnt dat je ook heel goed het kleurenspel kunt zien. Verandering van de kleur van de lucht.
8: Wij verwachten een unieke belevenis die we gelukkig met z'n tweeën kunnen delen deze keer. Want eclipse van 99, dan waren we er allebei al wel, maar niet als koppel. Dus dit is voor ons nu een extra bonus.
4: En wil je het hoogtepunt zelf nog zien, dan heb je nu nog exact zo'n 11 minuten om je naar buiten te reppen. In Stavelot in de provincie Luik zijn 3 personen licht gewond geraakt door een explosie. Die gebeurde nabij de watervallen van Co. Het pretpark Plopsaco, dat vlakbij ligt, werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de lokale overheid werd de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de plaats van de ontploffing afgezet. En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Simon van Glapeke.
9: Roos van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dichtbij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was 700ste seconde. Maar met een tijd van 25:12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. 40 minuten later zwom Van Otterdijk ook nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar strandde ze op 300ste seconde van een finale plaats. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont zich wel plaatsen voor de finale dankzij een nieuw Belgisch record.
4: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus voor die zonsverduistering. En ook voor veelvallende sterren vannacht die te zien zullen zijn. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Zomerland.
3: Met Floris Dalemans.
0: Ja, nog een goede 10 minuten en dan is het daar op zijn maximum, denk ik, met die zonsverduistering. Niet kijken zonder eclipsbril, want dat is echt wel gevaarlijk voor je ogen. Voor de rest, een beetje meeluisteren naar deze muziek. Oké, dit gaat niet per se over een zonsverduistering, maar wat een vette schijf. Black Hole Sun. In my... van Soundgarden.

Black Hole Sun van Soundgarden. Er is een eclipse bezig. Een goede 90% gaat de zon bedekt worden door de maan. Dat gaat heel speciaal zijn. En er is hier en daar wat muziek over eclipse. Dit gaat naar het schijnt over een man die Carly Simon bezongen heeft. Maar het gaat hier op zeker moment ook over een tripje naar Nova Scotia om naar de zon te kijken. Dat zou vandaag de dag dan naar Spanje moeten zijn of zo. Carly Simon, You're So Vain.

Is het Warren Beatty? Is het Mick Jagger? Is het James Taylor? Het zijn allemaal mogelijkheden. Het gaat gewoon over ijdele mannen. You're So Vain van Carly Simon. Die ijdele man heeft wel centen genoeg om met een Learjet naar Nova Scotia te vliegen voor een zonsverduistering. Dat kunnen wij gewoon in België zien, hoor. Geen enkel probleem. Intussen is die zonsverduistering compleet. Het is ongeveer 90% van de zon die bedekt wordt. En dus wordt het buiten een beetje donkerder, niet helemaal donker of niet zoals je zou hebben met een volledige zonsverduistering, want het is dus maar 90%, er komt nog best wat licht van de zon binnen. Maar toch mag ik met plezier Oh Darkness is spelen van Admiral Freebie.

staat op die geweldige plaat Into the Great Wide Open van hem. Tom Petty en de Heartbreakers en The Dark of the Sun. En intussen ook even kijken naar de E40, want richting Frankrijk is bij Jabeke de weg versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Extra uitkijken daar. Allee, kom, nog eentje. We zijn er nu toch. The sun ain't gonna shine anymore. Iedereen weet dat het niet waar is, maar toch komt het binnen. Een classic van The Walker Brothers.

The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Terwijl de zonsverduistering nu stilaan de andere kant op gaat. De maan gaat nu de zon weer voorbij en trekt weer weg. Dus ik heb goed nieuws. Sun is shining. Dit is Bob Marley.

Goed nieuws, sun is shining, de zonsverduistering is stilaan voorbij. En dus mocht Bob Marley die de weg uitzingen. Sun is shining was dat van Bob Marley. En dit is Matt Berninger. Matt Berninger is de frontman van The National natuurlijk, maakt ook heel vaak dingen onder eigen naam. Dit is zijn nieuwe single Martini Me Fatso.

fijne kerel die Matt Johnson achter de. Hij is al heel zijn leven met die band bezig. Ik sprak hem een jaar of twee geleden is in Antwerpen over concerten die hij kwam spelen en ook over de hele geschiedenis van zijn band. Hij is eigenlijk de enige man die al die jaren een vaste waarde geweest is in de. De muziek, het komt allemaal uit zijn brein. Ook dit hier uit de vroege dagen van de. This is the day. Dit is Jordan Rakai. Die komt naar de Roma. Dat hebben ze vandaag aangekondigd. Dat is voor begin volgend jaar. Dit is Jordan Rakai en Enemies.

11 april 2027 om precies te zijn. Dan speelt hij in de Roma in Antwerpen. Jordan Rakei, je hoorde hier zijn nieuwe single Enemies. Dit is niet nieuw. Heel oud eigenlijk al, uit de jaren 80. Maar het klinkt nog altijd geweldig fris. Dat is toch wel de verdienste van Arbeid Adelt. Dat ze toen iets maakten wat vandaag nog perfect kan overleven. Lekker westers, zo heet het.

Het is de sound van Londen, maar dan met Nigeriaanse roots en in de roots van Ino Williams. Afrikaanse elektronische elementen die heerlijk clashen. Dat is een beetje het handelsmerk van Ibibio Sound Machine. Concept of Love was dat. Er is een nieuwe single uit van Josh Rouse. Een beetje een bijzondere single. Ze heet January Sky. Heeft een beetje een kerstgevoel. Dat is wel bijzonder, want het is een van de hitste zomers ever. En dus valt het wel op, maar het is wel een heel mooi liedje. Helemaal zoals we van hem gewend zijn. January Sky is dit van Josh Rouse.

0: net January Sky, nieuwe single van Josh Rouse. En dan The Scenes, de schaduw van het kruis. Zometeen is er nieuws om 9 uur en daarna Belpop.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 9 uur, heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Over zo'n 5 minuten is de gedeeltelijke zonsverduistering voorbij in ons land. Om 7:45 daarnet bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Op heel veel plekken hebben mensen de zonsverduistering samengevolgd. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschij. Meer dan 1000 toeschouwers kwamen daarop af. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
3: Ja, het is hier fantastisch. Hè? Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
4: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus, mijn tante, kinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en een fijne gezelschap.
3: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel, benieuwd naar het hoogtepunt.
2: In Spanje was de zonsverduistering totaal in een brede strook. In het noorden en het oosten van het land, Koen Wouters was erbij, in de buurt van Valladolid, waar het hoogtepunt om 8:30 viel. En het was bepaald indrukwekkend, zei je.
5: Het duister valt hier gewoon recht op mij. Het wordt aarde donker. Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt, zo'n totale zonsverduistering. Je hoort de mensen juichen. Ik draai mij even om. Het is helemaal donker. Ik kan zonder brilletje in de zon kijken. Die zon is totaal afgedekt. Het is duister. Ik zie de eerste sterren. Ik zie de planeten. Ik denk dat ik in de verte Venus zie. Het staat hier in de wijde omgeving ook vol windmolens. En plots zie je al die lichtjes van die windmolens flikkeren. Het wordt ook koud. Zeker 4-5 graden kouder dan daarnet. Doodstil, je hoort het.
2: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. En daar was ze heel tevreden mee.
6: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even wel, maar mooi heeft zijn blaas vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten. Het was echt super fijn.
2: Vanavond en vannacht helder weer bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, een heel goede avond. 14 nieuws met Alette Korte. Ondertussen is de zon onder, maar de gedeeltelijke zonsverduistering heeft op verschillende plaatsen in België veel toeschouwers gelokt vanavond. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschijn. Amaury de Mulder keek mee.
2: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
3: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschijn zit afgelaten. Vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
4: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
3: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon. Tot er maar een klein oranje randje overblijft.
5: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je bril oppast. Was het heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus.
6: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
3: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
4: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
1: In de gemeente Wellin in de provincie Luxemburg woedt nog steeds een natuurbrand die ontstond in de vooravond. Er is voorlopig zo'n 30 hectare opgebrand, vooral weides. 3 huizen werden ontruimd en ook vee dat op weides stond kon in veiligheid gebracht worden. Het vuur is nog niet volledig geblust, maar breidt zich voorlopig niet verder uit. Daarom is het gemeentelijk rampenplan dat een tijd van kracht was weer afgeblazen. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
7: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land morgenochtend voorlopig stilgelegd. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag. En water van die Donau wordt gebruikt als koelwater bij kerncentrales. Eerdere reactoren in Roemenië werden de voorbije weken al stilgelegd, maar nu dus ook de laatste. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil in de buurt kunstmatig omhoog te krijgen om het uitschakelen van de reactor te vermijden, maar dat is mislukt. De centrale zorgt voor een vijfde van de Roemeense stroom. De regering vraagt aan gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Daniël Segers als 8e en laatste geëindigd in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig fit voor deze finale. In de paardensport is het Belgische dressuurteam 4e geworden op het wereldkampioenschap in het Deinse Aken. Dankzij die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in het voetbal tenslotte is de Spanjaard Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Vanavond en vannacht helder, bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag erg warm, 30 graden aan de kust, 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.
2: De inrichting is onbeschoond, ouderwets. De muren zijn dof, de gordijnen zijn flats. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar cafeetje in Sneek. Het stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de Sneekweek trekt zeer veel publiek, toch leeft men er vrij flegmatiek. Een nieuweling

vogels graag. Ze trekt haar nieuwe laarzen aan. Alles heeft

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Honderdduizenden mensen hebben in heel België vanavond naar de hemel gekeken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op heel veel plekken deden ze dat samen, in Genk, in Limburg bijvoorbeeld. Daar organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschijn. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
3: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
4: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
5: Ik vond het toch wel een unieke ervaring om hier te zijn. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ik ben blij dat ik er vandaag was.
2: In Jemen, in Azië, zijn volgens de regering vandaag tientallen Houthi-rebellen gedood. Het leger zegt dat het intensieve artillerie- en droneaanvallen heeft uitgevoerd op posities waar veel Houthi-strijders verbleven. De Houthi's zelf hebben nog niet gereageerd. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en voeren een gewapende strijd tegen het leger en de regering van Jemen, die dan weer de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De voorbije week hadden Houthi's tientallen soldaten gedood en vielen ze ook vrachtschepen aan in de Rode Zee. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koekuyt als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het uiteindelijk nog moeilijk. Koekuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
6: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
2: Paris Saint-Germain heeft zo net de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa. Dat is dan weer de Europa League-winnaar. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens de Somaliër Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal werd hij door de Amerikaanse douane het land niet binnengelaten, waardoor hij uiteindelijk geen matchen kon fluiten. En nog in het voetbal is de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Hij volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die na een teleurstellend WK onlangs zelf opstapte. We krijgen een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Veel zon dus en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het weekend minder heet en dan is er lokaal kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.

0: Radio 1.
1: Als alle luchten zijn gedoofd en mijn buren slapen gaan, dan maak ik gauw mijn koffer en trek een dikke mantel aan. Dan loop ik zachtjes buiten en verlaat de zwarte stad. Verlaat mijn stille kamer, nu jij me niet meer nodig had. Ook omdat Brussel stinkt en om het te veel lawaai. Omdat ik er mijn weg niet vind, het

gauw mijn koffer en trek een dikke mantel aan. Dan loop ik zachtjes buiten en verlaat de zwarte stad. Verlaat mijn stille kamer, nu jij me niet meer nodig had.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. En dat werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Bellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd uit voorzorg. En vee dat in enkele weiden stond kon ook tijdig weggehaald worden. Er wordt nog geblust. Rust in Wella, heel de nacht nog, maar de brand zelf breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De meest verregaande verduistering van de zon in ons land sinds 1999 is voorbij. Rond 8:15 woensdagavond was 90% van de zon bedekt door de maan. Zo'n 100 Belgen stapten ook het vliegtuig op voor een eclipsvlucht. Collega Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
3: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
4: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
5: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
4: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
6: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
7: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Oh. Ja, echt fantastisch.
4: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
8: We zijn nu eigenlijk hier de luxe aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
1: En na de gedeeltelijke zonsverduistering is het nu de beurt aan veel vallende sterren aan de hemel. Want vannacht trekken de Perseïden voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
9: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes. Die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. En zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Kukuyt als 4e geëindigd op de 400 meter horde, net naast het podium dus. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het dus moeilijk. Kukuyt evenaarde wel haar persoonlijk tijdsrecord, maar reageerde toch teleurgesteld.
10: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
1: Romelu Lukaku is vanavond aangekomen in Turkije en bij aankomst werd de Rode Duivel verwelkomd door honderden uitzinnige supporters van zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Lukaku zei in een videoboodschap, voordat hij het vliegtuig opging, dat hij blij is dat hij voor een club met zo'n mooie geschiedenis zal mogen spelen.
11: Hey dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
1: En nog in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen vanavond. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 de Europa League winnaar Aston Villa. Een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, veel zon en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: alles begint bij luisteren.
12: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Wellin, de provincie Luxemburg, ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon tijdig worden weggehaald. Er wordt nog geblust in Wellin, maar de brand breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is nu 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Wie haar opvolgt als woordvoerder van het Witte Huis is nog niet bekend. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van gisteravond kunnen we deze nacht nog genieten van veel vallende sterren aan de hemel. De Perseïden trekken namelijk voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
3: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. Ja, en zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Kijken kan, want de hemel is gelukkig helder vannacht en de temperatuur blijft ook nog aangenaam, minstens 12 graden. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet, in het weekend nog hoogstens 29 graden en kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. Aanleiding is onder meer de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage- en sabotageacties uitvoert. De wet is nog niet definitief. De Bundes Het Duitse parlement moet hier ook nog over stemmen. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben. Zoals de Gestapo tijdens het Nazi-regime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Het is nog niet bekend wie haar zal opvolgen als woordvoerder. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokkuit als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokkuit evenaarde haar persoonlijk record, maar ze was toch teleurgesteld.
3: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
2: En zaterdag begint het WK hockey in België en Nederland. De ticketverkoop loopt goed. De wedstrijden in België worden in Waver gespeeld, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. En voor sommige dagen zijn alle tickets de deur al uit. Dat zegt Serge Pilet, de CEO van de Belgische Hockeyfederatie.
4: Wij hebben al verschillende dagen die bijna uitverkocht zijn. Sowieso de finale op 30 augustus. De openingswedstrijd nu komende zaterdag 15 augustus is ook al uitverkocht. Het is eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Dus we slagen erin om meer en meer ook het hockeypubliek aan te trekken. Maar we zien nu dat ook de neutrale Belgische amateur toeschouwer ook aanwezig zal zijn. En dat is fantastisch.
2: Het blijft minstens 12 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet. In het weekend nog hoogstens 29 graden. Een kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.